Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 15. Vertrouw niet op je bezittingen en zeg niet, ik kan er mij wel mee redden. Laat je niet meeslepen door je eigen zin en je kracht om te wandelen volgens de begeerte van je hart. Zeg niet, wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet, ik heb gezondigd, maar is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is toegevend. Over de verzoening moet je niet zo luchthartig zijn, dat je zonde op zonde gaat stapelen. Je moet ook niet zeggen, zijn medelijden is groot, hij zal mij mijn vele zonden wel vergeven. Let wel, er is bij hem zowel medelijden als toorn. En op de zondaars werkt hij zijn kwaadheid uit. Blijf niet wachten met je terugkeer tot de Heer en stel die niet uit van dag tot dag. Want de toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing ga je te gronde. Vertrouw niet op oneerlijk verkregen bezit, want het helpt je niet op de dag van de rampspoed. Je moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in je overtuiging en blijf bij je woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk je lang voordat je antwoord geeft. Antwoord je naaste als je iets weet, zo niet, leg dan je hand op je mond. Van spreken komt zowel eer als schande en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat je niet de roddelaar genoemd wordt en spreek geen kwaad met je tong, want schande treft de valsaard. En een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot of klein.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 37. En wordt van vriend niet tot vijand, want het erfdeel van een slechte naam is schande en laster. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Laat je niet overheersen door je hartstocht, want hij wordt als een stier die je kracht afgraast. Je loof wegvreet, je vruchten afrukt en je achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang voor wie eraan leidt en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vijanden. Vriendelijke taal maakt overal vrienden en een hoffelijke tong krijgt overal een welwillend antwoord. Laat velen met jou in vrede leven, maar laat slechts één op de duizend je raadsman zijn. Als je iemand tot je vriend wilt maken, stel hem dan eerst op de proef en vertrouw hem niet te snel. Menigeen is je vriend zolang het hem goed uitkomt, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. Menigeen is je vriend, maar wordt je vijand en brengt tot je schande de ruzie op straat. Menigeen is je vriend en zit met je aan tafel, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. In goede tijden staat hij aan je kant en gaat hij vertrouwelijk met je bediende om. Maar gaat het slecht met je, dan keert hij zich tegen je en laat hij zich niet meer bij je zien. Houd vijanden op afstand en wees op je hoede voor je vrienden. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Het heeft een waarde waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen het vinden. Wie de Heer vreest, houdt zijn vriendschap ongekreukt, want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Mijn kind, aanvaard van jongs af de opvoeding van degene die je opvoedde. Dan zul je met grijze haren nog wijsheid vinden. Zoals iemand die ploegt en die zaait, moet je de wijsheid benaderen. En je moet weten te wachten op haar goede vruchten, want het werken aan haar kost je maar even moeite, en al spoedig zul je van haar vruchten eten. Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd hebben? De onverstandige houdt het bij haar niet uit. Als een steen die je zwaar op de proef stelt, zo drukt zij op jou, en het duurt niet lang of je werpt haar van je af. Want de wijsheid is wat haar naam zegt, ze is maar voor weinigen weggelegd. Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht en wijs mijn raad niet af. Steek je voeten in haar boeien en je nek in haar ketenen. Zet je schouders eronder en neem haar op en laat haar banden niet te zwaar wegen. Ga met heel je ziel op haar af en volg haar wegen met al je kracht. Spoor haar op en zoek haar. Dan zul je haar ontdekken. En als je haar gegrepen hebt, laat haar dan niet meer los. Ten slotte zul je rust bij haar vinden en zal zij voor jou tot vreugde worden. Dan worden voor jou haar boeien een machtige bescherming en haar ketenen een prachtige versiering. Met goud is zij dan versierd en haar banden zijn purperen snoeren. Als een prachtige versiering doe je haar om en als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd. Als je maar wilt, mijn kind, zul je leren en als je je geeft met hart en ziel, zul je een verstandig mens worden. Als je graag luistert, krijg je iets te horen en als je je oor neigt, word je wijs. Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid. Luister vooral naar ieder godsdienstig betoog en laat je geen wijze spreuken ontgaan. Als je een verstandig mens vindt, ga hem dan al vroeg in de ochtend bezoeken en laat je voet de drempels van zijn deuren afslijten. Blijf met je gedachten bij de voorschriften van de Heer en overweeg voortdurend zijn geboden. Dan zal hij je hart sterken en wordt je de wijsheid gegeven waarnaar je verlangt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 36. Doe geen kwaad, dan zal geen kwaad je overkomen. Blijf uit de buurt van het onrecht, dan zal het jou uit de weg gaan. Zaai niet in de voren van de ongerechtigheid, dan hoef je van dat zaad geen zevenvoudige oogst te vrezen. Probeer van de Heer geen macht te krijgen en vraag van de koning geen erezetel. Geef tegenover de Heer niet de schijn van rechtvaardigheid en doe bij de koning niet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Streef er niet naar om rechter te worden. Je zou misschien niet bij machten zijn de ongerechtigheid weg te nemen of bang worden tegenover een machthebber en je onkreukbaarheid in gevaar brengen. Maak je niet schuldig tegenover het volk in de stad en verlaag je niet ter wille van de massa. Stapel geen zonde op zonde, want één enkele is al voldoende om schuldig te zijn. Zeg niet, hij kijkt wel naar mijn vele gaven, en als ik God, de Allerhoogste, iets aanbied, dan neemt hij het wel. Wees niet karig met je gebed, en laat het niet na almoezen te geven. Lach niet om een mens die bitter bedroefd is, want het is dezelfde die vernedert en die verheft. Strooi geen leugens rond over je broer en evenmin over je vriend. Pas ervoor op leugen na leugen te vertellen, want voortdurend liegen lievert niets op. Praat geen onzin in de vergadering van de ouderen en verval niet in herhaling als je bidt. Wees niet afkerig van zwaar werk en van de landarbeid die door de Allerhoogste is ingesteld. Zorg dat je niet tot de menigte van de zondaars gerekend wordt. Denk eraan dat de woede niet zal uitblijven. Verneder jezelf tot het diepste, want vuur en worm is de straf van de goddeloze. Verkoop geen vriend voor geld en geen trouwe broeder voor het goud van Ophir. Laat een wijze goede vrouw niet in de steek, want zij is aantrekkelijker dan goud. Doe een dienaar die eerlijk zijn werk doet geen kwaad, evenmin als een dagloner die zich helemaal geeft. Bejegen een verstandige dienaar met hartelijkheid en weiger hem de vrijheid niet. Heb je vee? Zorg ervoor. En als het nuttig voor je is, zorg dan dat je het behoudt. Heb je zonen? Voed hen op en buig hun nek van jongs af. Heb je dochters? Waak over hen en kijk hen niet al te vriendelijk aan. Huwelijk je dochters uit, dan heb je iets moois tot stand gebracht en geef hen aan een verstandige man. Heb je een vrouw naar je hart, verstoot haar niet. En als een vrouw je niet aanstaat, vertrouw je dan niet aan haar toe. Eer je vader met heel je hart en vergeet de barensweeën van je moeder niet. Bedenk dat jij je leven aan hen te danken hebt. En wat kun jij hun teruggeven voor wat zij jou gegeven hebben? Vrees de Heer met heel je hart en heb ontzag voor zijn priesters. Heb je maker lief met alle kracht en laat zijn dienaren niet in de steek.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 19. Verzet je niet tegen een machtig man, je zou ooit in zijn handen kunnen vallen. Maak geen ruzie met een rijk man, want hij kan je zijn overwicht laten voelen. Velen immers zijn aan het goud te gronde gegaan, en harten van koningen zijn erdoor misleid. Ruzie niet met een kletskous. Je moet op zijn

Vuur geen houtblokken stapelen. Maak geen grappen over een onopgevoed mens, want het zou oneer kunnen brengen over je voorouders. Minacht geen mens die zich van de zonde afwendt. Bedenk dat wij allemaal straf verdienen. Verneder geen oude mensen, want wij worden misschien ook wel oud. Verheug je niet over iemands dood. Bedenk dat wij allemaal sterven. Sla de betogen van de wijzen niet in de wind en blijf hun spreuken overdenken, want bij hen zul je inzicht opdoen en de hooggeplaatsten leren dienen. Minacht de betogen van de grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd. Van hen zul je begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden. Wakker de vuurgloed van de zondaar niet aan, je zou jezelf aan zijn vlammen kunnen branden. Laat je door een brutale spotter niet van de wijs brengen, je zou hem de kans geven je plotseling in je woorden te vangen. Leen geen geld uit aan iemand die sterker is dan jij. Als je het wel doet, beschouw het geld dan als verloren. Sta niet borg boven je vermogen. Als je zo borg staat, reken er dan op dat je moet betalen. Procedeer niet met een rechter, want zijn aanzien bepaalt het vonnis. Ga niet op weg met een waaghals. Hij zou je in zware ellende kunnen brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin en jij gaat door zijn onverstand mee te gronden. Vecht niet met een driftkop en trek de woestijn niet met hem door, want bloedvergieten is voor hem maar een kleinigheid. En zodra je geen hulp hebt, slaat hij je neer. Overleg niet met een dwaas, want hij kan geen woord voor zich houden. Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat geheim moet blijven, want je weet niet wat er van uitlekt. Open je hart niet voor iedereen en probeer je niet daarmee geliefd te maken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. Wees niet jaloers op de vrouw van je hart en leer haar geen kwaad. Het treft jezelf. Geef je hart niet zo aan een vrouw dat zij je op je kop had zitten. Kom niet in de buurt van een hoer, je zou je naar netten verstrikt kunnen raken. Zoek niet het gezelschap op van een lichtzinnige vrouw. Je zou voor haar verleidingen kunnen bezwijken. Geef niet te veel aandacht aan een jong meisje. De prijs voor haar zou je kunnen ruïneren. Verslinger je niet aan publieke vrouwen. Je kunt er je erfdeel aan verspelen. Kijk niet rond in de straten van de stad en dwaal er niet door de stille buurten. Wend je blik af van een mooie vrouw en geef niet te veel aandacht aan schoonheid die van een ander is. Door de schoonheid van een vrouw zijn velen op het verkeerde weg geraakt, want daardoor vat de liefde vlam als een vuur. Ga nooit bij een getrouwde vrouw zitten en wees niet haar tafelgenoot bij een drinkgelag. Je zou je hart aan haar kunnen verliezen en bebloed de dood intuimelen. Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet. Een nieuwe vriend is nieuwe wijn. Pas als hij belegen is, drink je hem met genoegen. Benijd het succes van een zondaar niet, want je weet niet hoe zijn einde zal zijn. Overschat de welvaart van de goddelozen niet. Denk eraan, zij worden niet gerechtvaardigd tot aan de dood toe niet. Blijf uit de buurt van een man die in staat is te doden. Dan zul je zelfs niet vermoeden wat angst voor de dood is. Kom je in zijn nabijheid, doe dan niets verkeerds. Hij zou je om het leven kunnen brengen. Besef dat je te midden van valstrikken loopt en dat je wandelt op de wallen van een stad. Kijk uit, zo goed als je kunt, met wie je omgaat en zoek raad bij wijze mensen. Praat met verstandige mensen en houd je in al je gesprekken aan de wet van de Allerhoogste. Zit met rechtvaardige mannen aan tafel en zoek je roem in de vrees voor de Heer. Om de meesterhand van de makers wordt een werkstuk geprezen en de leider van een volk geldt als wijs vanwege zijn woord. Een kletskous is de schrik van zijn stad en een flapuit wordt met de nek aangekeken.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 31. Een wijze rechter voedt zijn volk op en voert een ordelijk beleid. Zoals de regering van het volk is, zo zijn ook zijn ambtenaren. Zoals de bestuurder van de stad is, zo zijn ook al haar bewoners. Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde. En een stad wordt een bewoonbare plaats door het verstand van haar bestuurders. In de hand van de Heer ligt de macht over de aarde. En op een juist tijdstip stelt hij de geschikte man over haar aan. In de hand van de Heer ligt het succes van de mens. En hij verleent zijn pracht aan het gezicht van de wetgever. Wrok niet tegen je naaste, wat voor onrecht hij ook heeft gedaan. En zoek het nooit in eigenmachtige daden. Hoogmoed wordt door de Heer en door de mensen gehaat, en voor beide is onrecht een wanklank. Door onrechtvaardigheden, slechte daden en hebzucht verplaatst de heerschappij zich van volk naar volk. Waarom is stof en as verwaand? Al tijdens zijn leven zitten zijn ingewanden vol bederf. Een onbeduidende ziekte, de dokter vindt het niet ernstig. Maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin, dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt over van afschuwelijkheid. Daarom heeft de Heer hen overrompeld met zijn bestraffingen en heeft hij hen totaal vernietigd. Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats heeft hij de zachtmoedige gezet. De Heer heeft volken ontworteld en in hun plaats de nederigen geplant. De Heer heeft de woonplaatsen van volken verwoest en vernietigd tot op de fundamenten in de aarde. Hij heeft hen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd. En zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde laten verdwijnen. Hoogmoed hoort niet bij de mensen, en heftige woede niet bij de kinderen van vrouwen. Wie worden geëerd, welke mensenkinderen? Degenen die de Heer vrezen. Wie blijven van eer verstoken, welke mensenkinderen? Degenen die de geboden overtreden. Wie de leider van zijn naasten is, wordt in hun midden geëerd. Zij die de Heer vrezen, worden door hem geëerd. De vreemdeling, de buitenlander en de bedelaar, hun roem ligt in de vrees voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een vrome bedelaar zonder respect te benaderen. En het is onbehoorlijk een zondaar te verheerlijken. De vorst, de rechter en de machthebber staan hoog in aanzien. En toch is geen van hen groter dan degene die de Heer vreest. Een wijze slaaf wordt door vrije mannen gediend, en een verstandig man moppert daar niet over. Kom niet met spitsvondigheden aan als je je werk moet doen, en pronk niet als je krap zit. Iemand die werkt en ruimschoots van alles is voorzien, is beter af dan iemand die maar pronkend rondwandelt en gebrek heeft aan brood. Mijn kind, wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect
1: en schat jezelf op je echte waarde.
0: Als iemand zichzelf onrecht aandoet, wie zal hem dan rechtvaardigen? En wie zal iemand eren die zichzelf geringschat? Een arme wordt geëerd om zijn kennis en een rijke wordt geëerd om zijn rijkdom. Als je geëerd werd als arm mens, hoeveel meer word je dan geëerd als je rijk wordt? En degene die als rijke man geminacht werd, zal des te meer geminacht worden als arme.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 34. Door wijsheid wordt de nederige verheven en komt hij in de kring van de machthebbers te zitten. Prijs niemand om zijn schoonheid en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat zij voortbrengt is het beste in zijn soort van wat zoet is. Wees niet trots op de kleren die je draagt en word niet verwaand als men je eer bewijst, want de werken van de Heer zijn wonderlijk, ook al zijn ze voor de mensen verborgen. Veel heersers zijn verlaagd tot het zitten op de grond, terwijl degene in wie men geen erg had, de diadeem te dragen kreeg. Veel machthebbers zijn diep in oneer geraakt en beroemdheden vonden zichzelf overgeleverd aan de genade van vreemden. Spreek geen afkeuring uit voordat je onderzoek hebt gedaan. Denk eerst na en maak pas dan je afkeuring kenbaar. Antwoord niet voordat je hebt geluisterd en onderbreek niemand terwijl hij nog aan het woord is. Meng je niet in een strijd die voor jou geen belang heeft en ga niet met zondaars op de rechterstoel zitten.
1: Mijn kind, bemoei je niet met te veel dingen.
0: Doe je te veel, dan blijf je niet vrij van schuld. Wat je najaagt, bereik je niet, en wat je ontvlucht, ontloop je niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen, en er zijn er die steeds meer achterstand oplopen. Anderen zijn sukkels om hulp verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoede. Maar de ogen van de Heer zien hen goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armoede. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood,
1: armoede en rijkdom, het komt van de Heer.
0: Wat de Heer geeft is het blijvend deel van de vrome mensen en zijn gunst werpt altijd goede vruchten af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht en het loon dat ze krijgen is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit, terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen en ze alles aan anderen moeten nalaten wanneer ze doodgaan. Hou je aan je verplichtingen en blijf erbij
1: en ga door met je werk tot je oud bent.
0: Vergaap je niet aan wat de zondaar doet, vertrouw op de Heer en volhard in je werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid om een arme in één klap rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome mens, en zijn welslagen bloeit in een oogwenk op.
1: Zeg niet, wat heb ik nog nodig?
0: Wat voor goeds kan ik verder nog krijgen? Zeg niet, mijn bezit is groot genoeg, wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In goede tijden wordt het tegenslag vergeten. In slechte tijden weet men niets meer van de goede tijden. Het is voor de Heer niet moeilijk om een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur van lijden doet alle weelde vergeten, en het einde van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet je niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een man gekend. Haal niet iedereen in huis, want een bedrieger zit vol slinkse streken. Als een lokpatrijs in een kooi,
1: zo is het hart van de hoogmoedige.
0: En hij loert als een belager op je val. Listig verdraait hij goed tot kwaad,
1: en zelfs het kostbaarste bederft hij.
0: Een vonk kan een groot vuur worden, en een zondaar loert nu eenmaal op bloed. Pas op voor de boosdoener, want hij smeedt kwaad. Hij kan voorgoed een smet op je werpen. Als je iemand die niet deugt in huis haalt, zal hij jou in verwarring en tot dwaling brengen en je van je verplichtingen vervreemden.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 11, Geboorte van de Sociëteit van Jezus. Aan de stichting van de Sociëteit van Jezus gingen enige maanden van zorgvuldig overleg vooraf over wat de gezellen wilden gaan doen. Tegelijk werden ze in die periode zozeer aangevallen dat hun plannen al bij voorbaat tot mislukken gedoemd schenen. Opnieuw aangeklaagd en opnieuw vrijgesproken. Aanvankelijk schenen de gezellen zich ongestoord aan hun werk te kunnen wijden, maar toen kwam er zo'n verzet tegen hen op dat hun groep in haar bestaan werd bedreigd. Het begon in de vastentijd van 1538. Agostino Mainardi, een Augustijn uit Piemont, hield in dat jaar de vastenpredicaties in de Sint-Augustinuskerk. De mensen stroomden toe en onder hen waren Favre en Lainé. Tot hun schrik merkten deze al gauw dat de gevierde predikant zuiver Lutherse stellingen verkondigde. En dat zagen ze juist. 2 jaar later ging Mainardi openlijk over tot het protestantisme, stichtte te Chiavenna in de Valtellina een reformatorische gemeente en stierf daar in 1563. Favre en Lainé gingen op bezoek bij de predikant en vroegen hem vriendelijk maar dringend dat hij zijn onjuiste leer zou herroepen, maar hij weigerde. Het conflict werd verscherpt doordat enige Spanjaarden die op de hand van Mainardi waren en veel invloed hadden bij de curie, zich ermee bemoeiden. Dat waren Francisco Mudara, een zekere Barrera, Pedro de Castilla en Matteo Pascual. Maar de eigenlijke drijvende kracht was Miguel Landivar, die van vriend vijand was geworden, omdat hij uit de groep was verwijderd. Eerst verspreidden ze het gerucht dat deze hervormde priesters in werkelijkheid vermomde aanhangers waren van Luther en dat ze hun aanhangers door middel van de geestelijke oefeningen misleidden. Dat er vanwege hun immorele leven en de valse leer die ze verkondigden, in Spanje, Parijs en Venetië processen tegen hen waren gevoerd, waarom ze vandaar weggevlucht waren en hun heil in Rome hadden gezocht. Deze valse aantijgingen verspreidden zich als een lopend vuurtje en al heel gauw werden de gevolgen merkbaar. De gelovigen begonnen deze verdachte lieden te mijden. Ook de decaan van het kardinaalscollege, kardinaal Gian Domenico de Cupis, hechtte er geloof aan. Hij was bevriend met Quirino Garzoni en waarschuwde hem dat hij Ignatius en dienstgezellen uit zijn huis moest zetten. Garzoni antwoordde dat hij hen door zijn bediende en tuinman Antonio Sarzana had laten bespieden en dat deze hen voor vrome mensen hield. Van de bedden die hij hun gegeven had, maakten ze geen gebruik, maar sliepen op matten op de grond. Het voedsel dat ze kregen, deelden ze uit onder de armen en meer van dat soort dingen. De kardinaal zei echter dat hij deze wolven in schaapskleren niet moest vertrouwen en dat ze alleen maar het volk wilden misleiden. Ignatius deed toen een stap die helemaal in de lijn van zijn karakter was. Hij ging de kardinaal opzoeken in zijn paleis aan de Via Santa Maria dell'Anima en verkreeg een audiëntie. 2 uur lang was hij bij de kardinaal, terwijl anderen ongeduldig in het voorvertrek zaten te wachten. Ten slotte gaf de kardinaal zich gewonnen aan de argumenten van Ignatius, viel voor hem neer en vroeg om vergiffenis. Van toen af betoonde hij zich steeds een vriend en weldoener van de groep. Ignatius deed nog een tweede stap met nog meer effect. Hij vroeg en verkreeg een audiëntie bij Benito Conversini, de gouverneur van Rome, onder wie de gerechtszaken ressorteerden. Hij liet hem een brief lezen die Miguel Landivar hem vroeg had geschreven.
Deze brief aan de voormalige bediende van Xaverius was een en al lof voor Ignatius en de andere gezellen en bewees duidelijk dat de Navarrees met zichzelf in tegenspraak was gekomen en dat zijn beschuldigingen alle grond misten. Het gevolg was dat Landivaar uit Rome werd uitgewezen vanwege het verspreiden van leugens. Nu deze eerste moeilijkheden waren opgelost, konden de gezellen zich, zonder verder lastiggevallen te worden, wijden aan hun priesterlijk werk in verschillende kerken van de stad. Ignatius preekte in het Spaans in Santa Maria de Monserrato, een kerk die aan de kroon van Aragon toebehoorde. De anderen predikten naar best vermogen in het Italiaans. Favre in San Lorenzo in Damasso, Lainé in San Salvatore in Lauro, Jai in de Franse kerk San Luigi de Franceschi, Salmeron in Santa Lucia del Gonfalone, Rodriguez in Sant'Angelo in Pescheria, Bobadilla in Santi Celso e Giuliano. Xavierus moest voorlopig om gezondheidsredenen thuisblijven. Om dichter bij hun werk te zijn, betrokken ze omstreeks juni 1538 een huis dat vrienden voor hen gehuurd hadden voor een periode van 4 maanden, niet ver van de Ponte Sisto en de woning van dokter Ortiz. Ondertussen gingen Mudara en zijn vrienden door met hun lastercampagne. Maar Ignatius wist van geen wijken. Op 7 juli diende hij bij kardinaal Vincenzo Caraffa een formeel verzoek in om een proces tegen hen. Hij richtte zich tot Caraffa met zijn verzoek omdat deze door de paus tot zijn legaat was aangesteld bij zijn vertrek uit Rome naar Nice voor een bemiddelingspoging tussen de keizer en de Franse koning. Ignatius wilde een officieel onderzoek en een gerechtelijke uitspraak. Toen de tegenstanders zijn vastbesloten houding zagen, bonden zij in. Ze trokken de beschuldigingen tegen de hervormde priesters in en begonnen zelfs lovend over hen te spreken. Zelfs onder zijn eigen gezellen en trouwe vrienden vonden enigen, zoals bijvoorbeeld dokter Ortiz, dat dat voldoende was en dat de zaak als afgedaan kon worden beschouwd. Ignatius was het daarmee niet eens. Hij was van oordeel dat alleen door een rechterlijk vonnis hun onschuld eens en voorgoed zou komen vast te staan en dat men anders hun apostolisch werk verdacht zou blijven vinden. Een andere reden die door de biografen niet wordt vermeld, maar die zeker meespeelde bij Ignatius' standpunt, was het volgende. Alle hoop op de reis naar Jeruzalem was vervlogen, te meer omdat op 8 februari 1538 de Republiek Venetië was toegetreden tot de Liga van Paus en Keizer tegen de Turken. Krachtens hun gelofte van Montmartre zouden Ignatius en zijn gezellen zich dus nu ter beschikking moeten stellen aan de paus. Wel was nog niet formeel besloten om een nieuwe orde te stichten, maar dat lag toch in de lijn van de verwachtingen. Want het was duidelijk, en de feiten wezen het al spoedig uit, dat hun hechte gemeenschap niet gauw uiteen zou vallen, maar dat ze het voortbestaan en de groei ervan zouden willen veiligstellen door een duurzame organisatievorm. Maar hoe zouden ze hun plannen onbevangen aan de paus hebben kunnen voorleggen zolang er nog twijfels over hen bestonden? Het is heel zeker dat de afloop van dit conflict bepalend was voor de stichting en goedkeuring van de Sociëteit van Jezus. Vandaar dat Ignatius stond op een rechterlijke uitspraak over hun onschuld. Dat blijkt ook uit de talrijke gegevens die wij erover bezitten. Het is een van de best gedocumenteerde episodes uit Ignatius' leven. Ignatius en zijn gezellen bewogen hemel en aarde om steun voor hun zaak. Ze schreven brieven naar de steden waar ze hadden gewerkt en vroegen aan de autoriteiten aldaar om schriftelijke verklaringen naar Rome te sturen over hun leven en leer. En inderdaad kwamen er uit Ferrara, Bologna en Siena zeer lovende brieven binnen. Maar Ignatius deed nog meer. Op 24 juli keerde de paus uit Nice in Rome terug. Daarop deed Ignatius zijn uiterste best om een onderhoud met hem te verkrijgen. Toen de paus in de tweede helft van augustus naar Frascati ging, volgde hij hem daarheen
en had het geluk om reeds op de dag dat hij aankwam in audiëntie ontvangen te worden. Hij vertelt daarover heel uitvoerig in een brief aan Isabelle Rosaire. Toen ik daar aankwam, in Frascati, had ik een uur lang een gesprek onder vier ogen met de paus in zijn woonvertrek. Polanco voegde eraan toe dat het gesprek in het Latijn gevoerd werd. Ik sprak uitvoerig over onze plannen en bedoelingen. Zonder iets te verbergen vertelde ik hem over alle processen die men ons had aangedaan. Uit naam van allen vroeg ik met aandrang aan zijn heiligheid dat hij aan een rechter naar zijn keuze de opdracht zou geven voor een diepgaand onderzoek naar onze leer en levenswijze. De paus willigde dat verzoek in en gaf aan de gouverneur van Rome opdracht voor dat proces. Onder het smeekschrift van Ignatius van 7 juli staat de volgende eigenhandig geschreven opmerking van kardinaal Vincenzo Caraffa, die uit het Latijn vertaald luidt: in opdracht van onze heer de paus moet de gouverneur van Rome verhoren, oproepen en proces voeren zoals gevraagd is, opdat er recht gedaan worden. Het gelukkig toeval wilde, Ignatius aarzelde niet te spreken van de voorzienigheid, dat in de nazomer van 1538, om uiteenlopende redenen, al diegenen in Rome waren die hen in Alcala, Parijs en Venetië verhoord en gevonnist hadden. Juan Rodriguez de Figueroa uit Alcala, de inquisiteur Mathieu Horry uit Parijs, uit Venetië de vicaris-generaal van de legaat, Gaspare de Dotti. Ze werden allen als getuigen opgeroepen. Uit hun verklaringen bleek overduidelijk de onschuld van de gezellen. Niet alleen was er op leven of leer van de beklaagden niets aan te merken geweest, maar integendeel had men geconstateerd dat ze een vroom leven leidden en rechtsgelovig waren in de leer. Naast het getuigenis van deze vroege rechters was er ook dat van bijzonder gezaghebbende personen, zoals dokter Pedro Ortiz, de gezant van Siena, Latanzio Tolomei, en de vermaarde Dominicaner theoloog Ambrosio Catarino. En zo concludeerde de gouverneur Benito Conversini op 18 november 1538 tot vrijspraak van het ten laste gelegde. Ignatius en zijn gezellen hadden zich aan geen schandelijkheden schuldig gemaakt, integendeel. Hun onschuld was door onopstotelijke getuigenverklaringen aangetoond. Tegelijk was aangetoond dat de beschuldigingen lastelijk waren geweest. Op verzoek van Ignatius werden in de tekst van het vonnis de namen van de aanklagers niet vermeld, maar wel werden hun zware straffen opgelegd. Ignatius hecht er veel belang aan dat dit vonnis ter kennis kwam van ieder die de lasterpraat vernomen kon hebben. Dat verklaart waarom er zoveel gewaarmerkte afschriften in de archieven bewaard zijn gebleven. Eén ervan zond hij naar zijn familie in Loyola, die het als een reliquie bewaarde. Met de vrijspraak kwam er een einde aan deze bewogen periode. Ignatius en zijn gezellen konden de toekomst met een gerust hart tegemoet zien. Nu de lucht was opgeklaard. De pelgrimsreis waarnaar ze zo hadden uitgezien bleek onmogelijk. Nu de tijd van de wachten ruimschoots verstreken was, stond hun slechts één ding te doen: zich ter beschikking stellen van de paus volgens de gelofte van Montmartre. Dit gebeurde tussen 18 november, de dag van de vrijspraak, en de 23e van die maand, want op die dag schrijft Favre in een brief aan Diego de Gouveia als over iets wat al gebeurd is. Deze brief is de enige getuigenis die we ervan hebben. Met vreugde aanvaarde Paulus III hun aanbod. Ze werden daarbij geleid door het oprechte verlangen God en de kerk te dienen. Bij gelegenheid van de theologische disputen in zijn aanwezigheid had de paus al eens gezegd: waarom wilt u zo graag naar Jeruzalem? Als u vruchtbaar werk wilt verrichten in de kerk van God, is Italië het echte Jeruzalem voor u. Uit deze woorden kan worden afgeleid dat de paus aanvankelijk van plan was hen in Italië te houden.

kerstnacht 1538 de eerste heilige mis van Ignatius. Voor Ignatius was nu het ogenblik aangekomen waarnaar hij zo lang had uitgezien en waarop hij zich 1,5 jaar in gebed en verlangen had voorbereid. Zijn eerste heilige mis. Er waren 2 redenen voor dit lange uitstel. Hij wilde zich goed voorbereiden, maar bovendien wilde hij graag zijn eerste heilige mis opdragen in Bethlehem of in een van de andere heilige plaatsen. Nu dat niet mogelijk was, koos hij voor zijn eerste heilige mis de kerstnacht van 1538 aan het altaar van de kribbe in de Santa Maria Maggiore. Dit altaar was omstreeks 1289 door Arnolfo di Cambio in oude luister hersteld en herinnerde vanaf de vroegste tijden aan Christus' geboorte. Altaar en kapel liggen tegenwoordig in de crypte van de Sixtijnse kapel, waarin ze door Domenico Fontana werden overgebracht. Oorspronkelijk bevonden ze zich 16 meter verderop. Daar droeg Ignatius zijn eerste heilige mis op met grote godsvrucht en vertroosting, zoals hij zelf in een brief van 2 februari 1539 aan zijn familie in Loyola schrijft. Sinds oktober van dat jaar bewoonden zij een huis van Antonio Francipani nabij de Melanchelo-toren, niet ver van het Capitool. Ze hadden het gemakkelijk verkregen, want het stond leeg omdat het er zou spoken. Nachtelijke geluiden schenen daarvoor een bewijs te zijn, maar zij lieten er zich niet door afschrikken. In dat huis hadden belangrijke gebeurtenissen plaats. Ze kregen er op 18 november 1538 de vrijspraak te horen. Ze hielden er in de eerste helft van 1539 hun beraadslagingen over de stichting van de Sociëteit van Jezus. Franciscus Xaverus vertrok van daaruit in maart 1540 naar Indië. Hier ontvangen zij in september van dat jaar de eerste bulle waarin de Sociëteit van Jezus officieel bekrachtigd werd. Tijdens de winter van 1538-1539 vonden allerlei noodlijdenden in dit huis bij Ignatius en zijn gezellen een toevlucht. In geen 40 jaar was het zo koud geweest, voedsel werd schaars in Rome en Rome werd geteisterd door gruwelijk gebrek aan de eerste levensbehoeften. Het huis bood de gezellen de mogelijkheid om voor de hongerenden te zorgen. Op sommige dagen hielpen ze meer dan 300 mensen, zorgden voor onderdak, stookmateriaal en bedden, waar ze die maar konden vinden, en gaven hun te eten. Naast lichamelijk voordeel zorgden ze ook voor geestelijke spijs. Ze verzamelden hen in een grote zaal en daar gaf een van de gezellen hun onderricht in de christelijke leer. Gedurende de tijd dat de noodtoestand duurde, zorgden zij voor naar schatting 3000 hulpbehoevenden. Naast dit alles hielden deze magisters uit Parijs zich ook bezig met alle vormen van priesterlijk werk die in de stichtingsakte van de Sociëteit van Jezus worden opgesomd. Ignatius ontwierp deze formula instituti, de uiteenzetting omtrent opzet en doel van de stichting, in dit huis tijdens dat jaar 1539. Zij gaven catechismusles, predikten ook buiten de gebruikelijke advents- en vastentijd, bedienden de sacramenten en gaven de geestelijke oefeningen. Beraadslagingen. Alles wat hierboven beschreven werd gebeurde in Rome, maar al spoedig kwamen er verzoeken uit andere steden binnen en buiten Italië. De ambassadeur van Karel V gaf de wens te kennen dat enige gezellen naar Amerika zouden worden uitgezonden. De koning van Portugal verzocht van zijn kant dat enigen voor Indië bestemd zouden worden. Zo zag het ernaar uit dat binnen afzienbare tijd de groep uiteen zou gaan vallen en de vraag kwam aan de orde: als de paus hen uitzond, moesten ze dan aan zijn opdracht voldoen als onafhankelijke eenlingen of als leden van een vaste gemeenschap? En wanneer het tweede het geval was, moesten ze dan een van hen als overste kiezen en zich met een gehoorzaamheidsgelofte onder zijn gezag stellen. Anders gezegd, moesten zij een nieuwe religieuze orde stichten. Het was een urgente kwestie, want Broet en een metgezel waren door de paus op dringend verzoek van Siena daarheen gezonden om er de hervorming ter hand te nemen.

Overdag zou ieder zijn gewone werk doen en ondertussen de kwestie in de heilige mis en het gebed bij God aanbevelen. In de avondvergaderingen zou ieder de argumenten pro en contra uiteenzetten. Het besluit na de gedachtenwisseling zou met algemene stemmen genomen moeten worden. De eerste vraag was deze. Ze hadden zich met hun hele persoon in dienst gesteld van Christus de Heer en zijn ware en wettige plaatsbekleder op aarde, opdat hij over hen zou kunnen beschikken en hen zou uitzenden overal waar ze naar zijn oordeel vruchtbaar werk konden verrichten. Zou het daarom goed zijn, vereend en onderling verbonden te blijven en dus een gemeenschap te vormen? Of zou het tegendeel beter zijn? De beslissing was niet moeilijk en werd niet betwist. De eenheid en gemeenschap die God tot stand had gebracht, mocht niet worden ontbonden, maar moest juist bevestigd en versterkt worden. En dit te meer omdat eenheid meer kracht en doeltreffendheid waarborgt bij moeilijke ondernemingen dan versnippering. Natuurlijk zou alles ter goedkeuring aan de paus moeten worden voorgelegd. Het tweede punt leverde meer moeilijkheden op. Allen hadden in Venetië in handen van de pauselijke legaat Ferrallo de geloften van armoede en zuiverheid afgelegd. Moesten ze nu ook een van hen tot overste kiezen en de gelofte afleggen van de gehoorzaamheid aan hem? Maar eerst moest een andere vraag beantwoord worden. Zou het misschien goed zijn dat allen, of tenminste enkelen van hen, een 30 of 40 dagen de eenzaamheid opzochten om in grote rust erover te kunnen nadenken en bidden? Men besloot dat niet te doen. Allen zouden in Rome blijven en wel om twee redenen. Ze wilden niet de aandacht trekken van de gelovigen die zouden denken dat ze gevlucht waren en ze wilden hun werk in de zielenzorg niet onderbreken. Om tot een juiste beslissing te komen zouden ze de regels om tot een juiste keuze te komen zoals in de geestelijke oefeningen staan toepassen. In gebed en heilige mis moesten allen ernaar streven om meer geestelijke smaak te vinden in gehoorzaamheid en gehoorzamen dan in bevelen, zelfs als het voor Gods eer geen verschil uitmaakte. Punt 2. Er zou onderling over de kwestie niet gesproken worden, maar ieder zou trachten zich een oordeel te vormen over wat hem in zijn gebed het beste scheen. Punt 3. Ze zouden doen alsof ze buitenstaanders waren om een geheel onafhankelijk oordeel te kunnen geven. Toen het overleg begon, zette ieder uiteen welke redenen er voor, welke er tegen waren. Argumenten tegen de gelofte van gehoorzaamheid waren, woorden als gehoorzaamheid en orde hebben tegenwoordig door onze zonden een minder gunstige klank. Wanneer wij besluiten deze gelofte af te leggen, zal de paus ons waarschijnlijk opleggen om op te gaan in een van de bestaande ordes. Misschien zal de gedachte de gelofte van gehoorzaamheid te moeten afleggen sommigen afschrikken die anderszins zich toch tot onze levenswijze voelden aangetrokken. De dag daarop werden de redenen naar voren gebracht die voor de gelofte pleiten. Zonder gehoorzaamheid zou er niet voldoende samenhang zijn in de groep. Ieder zou de last en verantwoordelijkheid op een ander afschuiven, zoals de praktijk al had bewezen. Zonder de gelofte van gehoorzaamheid zou onze gemeenschap niet lang kunnen standhouden, maar vroeg of laat uiteenvallen. Gehoorzaamheid biedt de gelegenheid tot het beoefenen van vele deugden en zelfs van heldhaftigheid. Niets is doeltreffender tegen hoogmoed dan gehoorzaamheid. Het voornaamste bezwaar tegen de gelofte van gehoorzaamheid was van praktische aard. Ze hadden besloten zich geheel ter beschikking te stellen van de paus. Gehoorzaamheid en aan een andere overste scheen daarom overbodig en zelfs schadelijk. Het antwoord op dit bezwaar getuigde van veel werkelijkheidszin. Het was heel onwaarschijnlijk dat de paus de directe verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen voor de talloze voorkomende problemen, en zelfs als hij dat zou kunnen doen, mocht men het toch niet van hem vragen. Na langdurige discussies gedurende de Goede Week en tot na Pasen werd er eenstemmig besloten dat het de voorkeur verdiende om aan een van hen te gehoorzamen. Zo zouden ze beter en doeltreffender hun oorspronkelijke opzet kunnen verwezenlijken, namelijk in alles Gods wil te doen. Het bestaan van de sociëteit zou beter verzekerd zijn en allen zouden de hun opgedragen geestelijke en wereldlijke taak

beter kunnen verrichten. Met deze beslissing over de twee punten was, zo kan men stellen, de stichting van de Sociëteit van Jezus een feit. Alleen de goedkeuring van de paus ontbrak nog. De gezellen waren zich ervan bewust hoe belangrijk deze eerste fase van hun besprekingen was. Zij wilden die bezegelen met een plechtige ceremonie. Dit gebeurde op 15 april. Eerst spraken zij een algemene biecht, vervolgens woonden zij de heilige mis bij, die door Pierre Favre werd opgedragen. Hem beschouwden allen als hun geestelijke vader. Zij ontvingen uit zijn hand de heilige communie en ondertekenden vervolgens een document waarin zij verklaarden dat naar hun oordeel Gods eer en het voortbestaan van de sociëteit het beste gewaarborgd zouden zijn als zij de gelofte van gehoorzaamheid aflegden. Tegelijk verplichten zij zich, zij het niet onder ede, in de sociëteit in te treden. De ondertekenaars waren Cacheres, Codure, Lagné, Salmeron, Bobadilla, Brouet, Pierre Favre, Franciscus Xaverus, Ignatius, Simão Rodrigues en Claude G. Tijdens de maanden mei en juni werden enige hoofdlijnen uitgewerkt van de nieuwe oudersgemeenschap. Wie in de sociëteit wilde intreden, moest de drie gebruikelijke geloften afleggen van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Maar bovendien een speciale gelofte van gehoorzaamheid aan de paus, waarbij hij zich verplichtte om te gaan naar elke plaats ter wereld waarheen deze hem zou zenden. Hij moest de kinderen in de christelijke leer onderrichten. Aan het proefjaar zouden 3 maanden voorafgaan, bestemd voor het doen van de geestelijke oefeningen, voor het maken van een pelgrimstocht en voor werk in ziekenhuizen. Er zou in de sociëteit 1 voor het leven gekozen algemene overste zijn. De sociëteit zou huizen kunnen hebben, maar er geen eigendomsrecht op mogen doen gelden. De generale overste zou novicen kunnen aannemen of bij gebleken ongeschiktheid wegsturen, waarbij hij steeds het oordeel moest inwinnen van zijn adviseurs. Bobadilla bleek het niet eens te zijn met de bepalingen omtrent het godsdienstonderricht aan kinderen. Dat was de aanleiding dat sindsdien besluiten niet meer eenstemmig, maar bij meerderheid van stemmen genomen zouden worden. De beraadslagingen werden besloten op 24 juni 1539. Omstreeks die tijd waren de 2 die naar Siena gezonden waren al uit Rome vertrokken, maar ook anderen hadden al moeten gaan. Favre en Lainé waren door de paus naar Parma en Piacenza gezonden op verzoek van de apostolische legaat in die steden, Ennio Filonardi, en op 20 juni vertrokken. In juli vertrok Codure naar Venetië en Bobadilla naar Napels.

moeizaam op weg naar de pauselijke goedkeuring. Ondertussen begon Ignatius met het schrijven van de eerste formula. In 5 hoofdstukken werden hierin de grondlijnen uiteengezet van het nieuwe instituut. De formula was een soort Magna Carta en vergelijkbaar met de regel van de oude religieuze orde. De volgende punten werden erin behandeld: de naam van de sociëteit, haar doelstelling, de 3 geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, de speciale gelofte aan de paus omtrent de zendingen, de toelatingen van novicen, de vorming en het levensonderhoud van de jezuïeten in opleiding, het opstellen van ordesregels, het gezag van de algemene overste, het afzien van bezit en vaste inkomsten, het privébieden van het brevier, geen voorgeschreven boetedoeningen, maar overgelaten aan ieders eigen devotie. Zij die voor God willen strijden onder de standaard van het kruis, stonden voor een moeilijke taak, daarom moest ieder goed bij zichzelf nagaan of hij zo'n zware last wel zou kunnen torsen, alvorens ze op zijn schouders te nemen. En de sociëteit van haar kant zou niemand mogen aannemen waarvan niet na grondig onderzoek vaststond dat hij geschikt was. Tegen het einde van juni of in het begin van juli bood kardinaal Gaspare Contarini de 5 hoofdstukken aan de paus ter goedkeuring aan. De Dominicaan Tommaso Badia, magister Sacri Palati, kreeg van de paus de opdracht ze te bestuderen. Na enkele maanden luidde zijn oordeel dat ze vroom en heilig waren. Onmiddellijk zond Ignatius de jonge Antonio Araos, die kort tevoren zich bij de groep had aangesloten, met de 5 hoofdstukken en de beoordeling van Tommaso Badia naar de paus. Deze bevond zich in Tivoli, waar hij in gezelschap van kardinaal Cantarini een paar vrije dagen doorbracht in zijn buitenverblijf de Rocca Pia van Pius II. De kardinaal las de 5 hoofdstukken aan de paus voor. En deze keurde ze mondeling goed en voegde eraan toe: hier is de geest Gods. Dit gebeurde op 3 september 1539. Contarini haastte zich nog dezelfde dag het goede nieuws aan Ignatius te doen toekomen in een schrijven dat Araos de dag daarop naar Rome zou meenemen. Naast zijn mondelinge goedkeuring gaf de paus aan kardinaal Girolamo Giunicchi, die belast was met de pauselijke breves, de opdracht om een bijbehorend document op te stellen. Daarbij zei hij er niet bij of het een bulle dan wel een breve moest zijn. Dit scheen enkel een protocolaire kwestie te zijn, maar het was het niet. Giunicchi, die de praktijk van de Romeinse curie grondig kende, zag dat bij een zo belangrijke zaak niet met een breve kon worden volstaan, maar een bulle vereist was. En dat viel onder de competentie van de pauselijke kanselarij. Daar zou opnieuw toetsing moeten plaats hebben om te zien of alles in overeenstemming was met de normen van dit bestuurslichaam. Dit was een formeel bezwaar, maar daarnaast had Giunicchi tegen de tekst van de 5 hoofdstukken die hem werden voorgelegd ook enige inhoudelijke bedenkingen. Dat het goddelijke officie niet meer in koor gezongen zou worden, was een nieuwigheid en kon worden uitgelegd als een concessie aan de hervormers. Deze hadden immers kritiek op de kerk vanwege dergelijke traditionele gebruiken. De boetedoeningen niet langer door de regel zouden zijn voorgeschreven, vond hij een te grote ingreep in het gebruikelijke ordesleven. Maar vooral had hij bezwaar tegen de speciale gelofte van gehoorzaamheid aan de paus. Hij vond die overbodig, omdat het zijns inziens duidelijk was dat alle gelovigen, en met name de religieuzen, gehouden waren tot gehoorzaamheid aan de paus. Ignatius en zijn gezellen hadden dit bezwaar willen ondervangen door in de voorgestelde tekst het heel eigen karakter van deze gelofte te benadrukken. Maar al spoedig werd het hun duidelijk dat Giunicchi, wat hem betrof, geen officiële vorm wilde geven aan het stichtingsdocument van de sociëteit. Om deze moeilijkheid te omzeilen droeg de paus de zaak over aan kardinaal Bartolomeo Giudicroni. Deze maakte geen bezwaren tegen de inhoud van de 5 hoofdstukken. Integendeel, hij vond die juist en heilig. Zijn bezwaar gold het stichten van een nieuwe orde. Al bij andere gelegenheden had hij zich tegen verzet dat het aantal ordes zou worden uitgebreid, daarbij wijzend op de bepalingen daaromtrent van het 4e Lateraans Concilie van 1215
en het Tweede Concilie van Lyon van 1274. Naar zijn oordeel moesten deze bepalingen geurgeerd worden en hadden alleen de vier oudste ordes bestaansrecht, de Benedictijnen, de Cisterciensers, de Franciscanen en de Dominicanen. Ignatius en zijn gezellen gingen hun zaak persoonlijk bepleiten bij de kardinaal. Aanvankelijk wilde deze hen zelfs niet ontvangen of de vijf hoofdstukken lezen. Ten slotte las hij ze toch, maar bleef hij bij zijn afwijzing. Hij zei bovendien dat hij er alleen aandacht aan had geschonken, omdat de paus het hem had opgedragen. Toen Ignatius zag dat alle deuren gesloten bleven, nam hij, zoals steeds in dergelijke gevallen, zijn toevlucht tot gebed en bemiddeling door anderen. Om de zo vurig begeerde gunst te verkrijgen, beloofde hij dat, naast gebed en boetedoeningen, er door hem en zijn vrienden 3000 heilige missen zouden worden opgedragen ter ere van de heilige drievuldigheid. Daarnaast begon hij vooraanstaande personen aan te schrijven in de steden van Italië, waar de gezellen waren gaan werken. Hij vroeg hun om hun voorspraak bij de paus. Ten slotte liet kardinaal Giudicconi zich vermurmen. Hij begon de stichting van de Sociëteit van Jezus zelfs een goed plan te vinden. Om de zaak te vereenvoudigen stelde hij een compromis voor. Slechts 60 zouden tot het afleggen van de geloften worden toegelaten. De paus aanvaardde het voorstel van de kardinaal. Op 27 september 1540 vaardigde hij vanuit het Palazzo Venezia de bulle uit Regimini Militantis, waarin hij de stichting van de Sociëteit van Jezus plechtig bekrachtigde. Het aantal professoren moest beperkt blijven tot 60. In de bulle waren, met enkele wijzigingen, de vijf hoofdstukken van de Formula Instituti opgenomen. Sinds de mondelinge goedkeuring door de paus in Tivoli was een heel jaar van wachten en werken verlopen. De sociëteit was eindelijk plechtig bevestigd en een van de kanonieke religieuze ordes geworden in de kerk. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Magister Ignatius, het leven van Ignatius van de Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Morgen gaan wij verder met het hoofdstuk 11. Tot dan.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Met op 12 september het feest van de naam van Maria en 15 september onze lieve vrouw van Smarten gaan we muzikaal met Maria op weg in heel diverse muziekstijlen en culturen. En daartussen valt de feestdag van de kruisverheffing op 14 september, welke we ook muzikaal mooi omlijsten. En in deze fruitmaand plukken we van Erik Satie een morceau en forme de poire. Jan Dismas-Zelenka geniet onze aandacht in een prachtige sinfonia in 5 delen en zijn barokke tijdgenoot Johann Sebastian Bach, hoogtepunt in de muziekgeschiedenis, laten we Klassiekuur afsluiten met een hoogtepunt uit zijn oeuvre. Met toccata en fuga in D voor orgel trekken we alle registers open, voor elk wat wils dus. Het meisjeskoor de Madeliefjes zingt deze uitzending open. Hun thuisbasis is het zuster Franciscanesse klooster in het Mariaoord Sint-Jozef te Dongen. Dit driestrofisch lied vloeide uit de componeerpen van Frans Xaver Engelhardt, een Duits katholiek priester, kerkmuziekleider en toondichter. Hij leefde van 1861 tot 1924. En naast muziek studeerde de man ook filosofie en theologie in Regensburg. In 1887 ontving hij de priesterwijding. En van 1891 tot 1924 leidde hij de Regensburger Domspatzen. Met onder andere reizen naar Praag maakte hij het koor internationaal befaamd. Frans Xaver Engelhardt schreef 102 religieuze liederen en veel te weinig uitgevoerd. Maar u hoort nu van hem, Als ik een klokje was, door klokjes van stemmen van het meisjeskoor, de Madeliefjes, in dit mooie Maria-lied van Frans Xaver Engelhardt, uiteraard in een mooie Nederlandstalige versie.

Frans Xaver Engelhardt met Als ik een klokje was. Op 12 september vieren we de heilige naam van Maria. Het is dus ook wel een feestdag van en voor Radio Maria, wiens naam zij draagt om het evangelie, het goede nieuws, uit te stralen. En die liefde voor Maria, de moeder van God, gaf haar inderdaad wel 1000 namen. Wist u, beste luisteraars, elke dag is er ergens op aarde een Mariafeest. En zo viert Radio Maria België haar verjaardag op 12 december, de feestdag van onze lieve vrouw van Guadeloupe. De litanie van Maria, ook de litanie van Loreto genoemd, geeft al talrijke namen aan Maria. Ook in de muziek inspireerde Maria menig componist tot Ave Maria's en andere Maria-liederen. Onze lieve vrouw van Vlaanderen werd gedicht door August Cuppens, die leefde in Beringen van 1862 tot 1924. Hij was een volksdichter. En Lodewijk de Vocht zette er romantische muziek op. Hij leefde van 1887 tot 1976 en was ooit directeur van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Het lied is bedoeld voor massazang. U hoort nu een mooie versie voor koperkwintet Cozy Brass. Ik lees u dan natuurlijk ook de tekst van dit prachtige Vlaamse lied van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Liefde gaf u 1000 namen, groot en edel, schoon en zoet, maar geen een die het hart der Vlamen even hoog verblijden doet als de naam, o moedermaagd, die gij in ons landje draagt. Schoner klinkt hij dan al de anderen, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Waar men ga langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk. Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blijf festoen, moog het nimmer hier veranderen, o gij lieve vrouw van Vlaanderen. Blijf in het Vlaamse hart te tronen als de hoogste koningin, als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin. Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood, ons, uw kinderen en ook de anderen, liefste lieve vrouw van Vlaanderen, liefste lieve vrouw van Vlaanderen.

prachtige muziek van Lodewijk de Vocht. Liefde gaf u duizend namen. Ook de heilige Hildegard van Bingen wordt in september gevierd en meer bepaald op 17 september. Zij ook bezingt de naam van Maria in Ave Maris Stella, gegroet sterren der zee. En deze kerklerares abdis leefde in Duitsland in de 12e eeuw. Zij dichtte, componeerde, was wetenschappelijk onderlegd in edelstenen, kruiden, astrologie, taalkunde en ze was ook een mystica. Deze compositie is één van haar pareltjes, een estampida, dat is een danslied van troubadours, waarbij wisselende delen een gemeenschappelijk eind hadden. En gebracht door Cisterciënzer monniken van Stift Heiligenkreuz, schittert dit edelsteentje nog meer van deze heilige abdis.

prachtige muziek die bijna 1000 jaar oud is. Peter Iljitsch Tchaikovsky was de bekendste 19e-eeuwse Russische romantische componist. Hij toonzette The Crown of Roses, een legende over de doornenkroning van Jezus. Maria is niet weg te denken in het leven van haar kind van het begin tot het einde. Op 15 september vieren we dan ook het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Zij volgde Jezus in ganzen lijden, doornenkroning, kruisweg en kruisiging en dood. Dit lied is een prachtige compositie en heeft als inhoud: als Jezus nog kind was, had hij een kleine wilde tuin met rozen, waar hij rozenslingers van maakte. Terwijl de zomer naderde, kwam een troep kinderen en schreeuwend plukten ze de rozen. Bind gij rozen in je haar, riepen ze. En Jezus zei nederig, de jongen zei nederig, nee, neem, ik bid je, alles behalve de naakte doornen. Toen maakte ze van de doornen een kroon en met de ruwe vingers naar beneden gedrukt, tot op zijn voorhoofd, eerlijk en jong, rode druppels bloed als rozen sprongen op. John Rutter, voornaam koordirigent en koorcomponist uit de 20e eeuw, leidde de Cambridge Singers in deze prachtige uitvoering.

Crown of Roses van Tchaikovsky. Ook het feest van de kruisverheffing viert de kerk op 14 september en Johann Sebastian Bach werd erdoor geïnspireerd tot een prachtige cantate. Deze barokke Duitser uit de 18e eeuw is toch wel de muzikale rots in de branding door zijn geniale componeerstijl. Dit eerste deel uit cantate Bachwerke Verzeichnis 56, Graag wil ik de kruisstaf dragen, is een aria voor bas, omspeeld door eerste hobo unisono met de eerste violen en de tweede hobo speelt samen met de tweede violen. En dan is er nog een altviool met continue begeleiding. De bas Peter Kooi zingt, Graag wil ik de kruisstaf dragen, ik ontvang hem uit Gods lieve hand. Die staf brengt mij na mijn rampen tot God in het beloofde land. Dan leg ik in één keer mijn verdriet in het graf. Dan wist mijn heiland zelf mijn tranen af. Een rijke tekst op een beklijvende melodie, magistraal omspeeld. U hoort La Chapelle Royale met Peter Kooi, onder leiding van Philippe Herrewegen in cantate 56, de aria Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Graag wil ik de kruisstaf dragen, van Johann Sebastian Bach.

Goodwill-ambassadeur van de Verenigde Naties. En in 1974 nam ze deel aan de talentenshow Studio El Fan op televisie Libanon. En toen brak ze door. Zij releasede tevens twee religieuze albums, waarvan Sitar du Ciel of Kitarat al-Sami door Pierre Barbusse gecomponeerd werd. En hieruit komt dit prachtige lied Maria Yatarmina al-Rab al-Ella.

Arabische zang van een Libanese zangeres voor Maria. Het is eens iets anders. Nu, september is de fruitmaand. En Klassiekuur heeft u reeds vaak doen kennismaken met bijvoorbeeld de liefde voor de drie appelsinen, de notenkrakerswitte of de wals voor die citronenbluen enzovoort. En dus plukten we vandaag een muzikale peer. Namelijk van de Trois Morceaux en Forme de Poire. Een peer, oorspronkelijk voor piano geschreven, maar hier door gitaartrio Trio de Cologne bewerkt. Dit deel noemt Manière de Commencement en heeft een pittig karakter, een peer met pit dus, en Erik Satie is de auteur daarvan. Bij deze Franse 20e-eeuwse componist merkt u wel impressionistische trekjes.

Dit peertje van Erik Satie konden we wel smaken. Het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz leert ons Jan Dismas Zelenka kennen in zijn instrumentaal oeuvre. Deze Praagse muzikus kende persoonlijk de familie Bach, door wie hij enorm gewaardeerd werd, en dit zegt veel over het talent van Zelenka. Zijn vader, een kantororganist, leerde hem muziek. Tussen 1704 en 1723 schreef hij muziek aan het Collegium Clementinum, het Jezuïtencollege te Praag. Van 1710 tot 1745 speelde hij in Dresden als bassist in de hoofdkapel van Auguste Sterke, een Europees gerenommeerd orkest. Hij werd erkend als kirchencompositeur. Zijn stervensjaar was 1745. En zijn compositorische structuren en thema's doen aan Bach denken, maar steeds valt zijn transparantie en lichtvoetigheid in een klaarheid van spel op. Zijn barok is nooit overladen. We beluisteren van Zelenka een vijfdelig werk, namelijk Sinfonia in La Klein, Zelenka-werken verzagenis 189 met 8 concertante solisten en orkest. Het eerste deel heeft geen naam en daarna volgt Andante, het Capriccio Tempo di Gavotta, een middeleeuwse dans in 4/4 maat, vervolgens Ario da Capriccio, Andante Allegro en tot slot Menuet 1 en 2. Eerst beluisteren we nu de eerste beweging met heel wat virtuoos vioolwerk.

Naast de sublieme violisten mochten we ook de hoboïsten niet vergeten. Met verschillende Mariafeesten rondom dit programma Klassiekuur op Radio Maria vermeld ik graag de Maria-liederen die Zelenka componeerde. Alma Redemptoris Mater, opus 124, Ave Regina Celorum, opus 128 en Salve Regina, opus 141. En verder schreef hij nog als gewijde muziek een Missa Sancti Spiritus, Missa Nativitatis Domini, een Missa Sancti Josephi, een Oratorium Jesu al Calvario, een Magnificat en twee Litanee Loretanee. Terug nu naar onze Sinfonia. Nu volgen delen 2 en 3 uit de Sinfonia, werk 189 van Zelenka, namelijk Andante en Tempo di Gavotta.

Dat was nu eens een typische gavotte. Zijn instrumentaal oeuvre valt ook niet te versmaden, zoals nu blijkt uit deze Sinfonia in La Klein, Zelenka-werken verzagnis 189. Zelenka schreef ook nog voor mooie originele combinaties, zoals een capriccio in re groot voor hobo, natuurhoorn, dat is een hoorn zonder kleppen, strijkers en basso continuo uit 1717 en 1718. Een concerto voor 8 concertanten voor hobo en strijkers uit 1723, een ouverture voor dezelfde bezetting uit datzelfde jaar 1723, een capriccio in sol groot voor hobo, natuurhoorn en strijkers uit 1729 en hij schreef ook 6 sonates voor hobo, fagot, cello en bas rond 1721, datzelfde jaar ook 9 kanons en 6 trompetfanfares. Al bij al een heel kleurrijk palet aan muziekwerken. We besluiten de Sinfonia in La Klein met de delen Aria da Capriccio, Andante Allegro en tot slot Menuet 1 en 2 uit Zelenka-werken verzeichnis 189.

Hoe mooi en dansant is toch deze symfonia in La Klein van Jan Dismas Zelenka. En tot besluit gaan we er vandaag uit met Johann Sebastian Bach. Bach leefde van 1685 tot 1750 en was dus tijdgenoot van Zelenka. Maar zeker het hoogtepunt van de Duitse barok. Een toccata is een stuk voor een toetseninstrument. Toccare betekent trouwens tokkelen. Dus voor orgel, clavecimbel of piano. Het is vaak een beweeglijk, preluderend voorspel. Een fuga is een polyfone, meerstemmige, contrapuntische muziekvorm, waarvan ook de kanonfamilie is, met strenge imitaties van stemmen, thema's en tegenthema's. Voeg beide samen met het talent van Johann Sebastian Bach en je krijgt een monument van een werk dat bovendien heel bekend is. Tot slot dus het orgelwerk Toccata en Fuga, in Reeklijn, Bachwerke Verzeichnis 565. Sergei Tsatsorin trekt alle registers open. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot wederhoren in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. Vandaag, op woensdag 16 september, gedenken wij de heilige paus Cornelius en de heilige bisschop Cyprianus, martelaren. De hymne kan u vinden op pagina 1626 en de psalmen vanaf pagina 1144. De psalm bij de uitnodiging kan u zoals altijd vinden op pagina 662. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden, de aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen, de zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd, komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden.

dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Martelaarsvorst in heerlijkheid, gij die bekroont wie u beleidt, al wie de aardse praal veracht, geleid gij in des hemels pracht. Neig tot ons uw goedgunstig oor, geef aan ons smeekgebed gehoor. De heilige zegen zingt ons lied, o, zie op onze zonde niet. Gij die uw heiligen bemint, in martelaren overwint, o, overwin ook onze schuld, door uw langmoedige geduld. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer, en aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen, verheerlijk mijn ziel de Heer. Vergeet zijn weldaden niet, hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen, hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen, die heel uw leven met voorspoed vult, die u verjongt als de arend. De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls volk. De Heer is barmhartig en welgezind. Langmoedig en goedertieren. Hij blijft niet voortdurend verwijten maken. Hij is niet voor eeuwig vertorend. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen. Vergeld ons niet onze schuld, zo wijd als de hemel de aarde omspant. Zo alomvattend is zijn erbarmen, zo ver als de afstand van oost tot west. Zo ver verdrijft hij van ons de zonde, zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft. Zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor van hem over, maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is hij voor geslacht na geslacht, voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. Zich houden aan wat hij gebiedt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer, al zijn hemelse boden. Machtige uitvoerders van zijn bevel, verheerlijk de Heer, al zijn legerscharen. Trouwe knechten, die doet wat hij wil, verheerlijk de Heer, al wat hij gemaakt heeft, overal waar zich zijn macht openbaart.
Verheerlijk mijn ziel de Heer, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Uit het boek Esther. Het gebed van koningin Esther. Koningin Esther nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. Zij legde haar statiekleren af en trok rouw- en treurgewaden aan. In plaats van fijne reukwerken strooide zij as en drek op haar hoofd. Zij kastijdde haar lichaam streng. En overal waar zij vroeger een weelde van sieraden droeg, liet zij nu haar verwarde haren hangen. En zij bad aldus tot de Heer, de God van Israël. Mijn Heer, onze koning, gij zijt de enige. Kom mij te hulp, mij die alleen sta en geen andere helper heb dan u. Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkom gehoord dat gij, Heer, Israël, uit alle volken en onze vaderen uit al hun voorouders hebt aangenomen als een blijvend erfdeel en dat gij voor hen alles hebt gedaan wat gij beloofd had. Wij echter hebben tegen u gezondigd en gij hebt ons aan onze vijanden overgeleverd omdat wij hun goden geëerd hebben. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Nu echter is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg. Zij hebben zich tegenover hun afgoden op handslag verplicht de toezegging uit uw mond te verijdelen, uw erfdeel te vernietigen, de mond te snoeren van hen die u prijzen, de luister van uw huis en uw altaar uit te doven, de mond van de heidenen te openen en hun waangoden te prijzen, en eeuwige eerbied af te dwingen voor een vergankelijke koning. Geef uw scepter, Heer, niet prijs aan hen die niet bestaan, en laat ze niet lachen om onze rampspoed. Keer hun plan tegen henzelf, en stel de man die tegen ons begonnen is aan de kaak. Gedenk ons, Heer, openbaar u in het uur van onze nood, en geef mij moed, gij, Koning van de goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond als ik sta tegenover de leeuw. Verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan u, Heer. Van alles draagt gij kennis, en gij weet ook dat ik het eerbetoon van de wettelozen verfoei, en het bed verafschuw van de onbesnedenen en van alle vreemdelingen. Gij weet dat ik niet anders kan, en dat ik een afschuw heb van het teken van mijn waardigheid, dat ik op mijn hoofd draag, op de dagen dat ik mij vertonen moet. Ik walg ervan, als van een doek vol menstruatiebloed, en ik draag het nooit op de dagen dat ik rust heb. Uw dienares heeft niet gegeten van de tafel van Haman, en ik heb geen feestmaal van de koning eer aangedaan, en niet gedronken van de offerwijn. Sinds de dag dat ik hierheen ben overgebracht tot vandaag toe, heeft uw dienares haar vreugde alleen gevonden in u, Heer, God van Abraham. God, gij die de macht hebt over allen, en hoor de stem van de wanhopigen, red ons uit de hand van de booswichten, red mij uit dit gevaar.

Geef mij moed, gij koning van de goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond. Heer, geef ons gelegenheid tot inkeer en sluit niet de mond van hen die u prijzen. Leg mij een gelukkig woord in de mond. Uit een brief van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago, gestorven in 258. Het vastberaden en standvastige geloof. Cyprianus groet zijn broeder Cornelius. Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de eervolle daden van een collega, alsof het zijn eigen daden waren? Wij delen immers in één kerk, in één gemeenschappelijke gezindheid en in één onafscheidelijke eendracht. Of welke broeders, waar ook ter wereld, zouden zich niet mee verheugen over een gelukkig gebeuren bij hun medebroeders? Ik kan niet goed onder woorden brengen hoe groot mijn uitbundige vreugde en blijdschap was, toen ik op de hoogte werd gesteld van uw succesvol en moedig handelen. U hebt zich onder uw broeders als leider opgesteld in het geloofsgetuigenis. Maar evengoed heeft uw geloofsgetuigenis baat gehad bij die van uw medebroeders. Zodoende zult u, terwijl u voorgaat op de weg naar de roem, velen tot metgezellen in de roem maken. En u zult het volk overreden om zich tot het geloof te bekennen, terwijl u als eerste bereid bent dit geloofsgetuigenis ten overstaan van allen af te leggen. Zodoende weet ik niet wat ik eerder in u zou moeten roemen, uw vastberaden en standvastig geloof of uw onafscheidelijke liefdesband met uw broeders en zusters. De deugd van u als bisschop die voorgaat heeft zich in het openbaar gemanifesteerd. De eenheid van de broederlijke gemeenschap die de bisschop navolgt is bewezen. Omdat u één van hart en één van stem zijt, heeft in feite de hele kerk van Rome haar belijdenis afgelegd. Dierbare broeder, het geloof dat de heilige apostel reeds in u geprezen heeft, is aan het licht getreden. Toen al voorzag hij in zijn geest uw loffelijk handelen en uw vastberadenheid, en terwijl hij de toekomst verkondigde en nadrukkelijk sprak over uw verdiensten, prees hij tegelijkertijd de ouders en spoorde hij de kinderen aan. Wanneer u zo eensgezind en dapper zijt, geeft u ook de overige broeders en zusters een voorbeeld van eensgezindheid en dapperheid. De voorzienigheid van de vermanende Heer onderwijst ons, en de heilzame raadgevingen van de goddelijke barmhartigheid houden ons voor dat de dag van onze strijd en van ons gevecht reeds op komst is. Daarom geef ik op grond van onze wederzijdse liefde die ons verenigt, dierbare broeder, zo uitdrukkelijk mogelijk de volgende raadgeving. Laten wij ons onophoudelijk met heel het volk toeleggen op vasten, waakzaamheid en gebed. Dat zijn onze hemelse wapens. Zij stellen ons in staat stand te houden en dapper te volharden. Dat zijn onze geestelijke pijlers en de goddelijke wapens die ons beschermen. Laten wij aan elkaar denken, in eendracht en eensgezindheid. Laten wij altijd, waar dan ook, voor elkaar bidden. Wanneer ons iets bedrukt of iets ons in het nauw brengt, laten wij het dan door wederzijdse liefde draaglijk maken.

Wanneer wij strijden voor het geloof, ziet God ons, zien zijn engelen ons, ziet ook Christus ons. Welk een heerlijkheid, welk een zaligheid te strijden voor Gods aanschijn en door Christus de rechter te worden gekroond. Laten wij ons wapenen met alle krachten en ons tot de strijd uitrusten met een onbedorven geest, met een zuiver geloof en toegewijde deugd. Welk een heerlijkheid, welk een zaligheid te strijden voor Gods aanschijn en door Christus de rechter te worden gekroond. Laat ons bidden. God, ge hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin,
1: nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze woensdag 16 september gaan we het hebben over de reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. En we gaan het ook hebben over 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van, uiteraard, Jezus Christus. Maar eerst muziek, beste luisteraars. En we gaan starten met het lied geschreven voor het bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk. Dit lied werd geschreven door de katholieke zanger Grégory Turpin en meegezongen door de christelijke zangeres Natacha Saint-Pierre. De titel is Pour que le monde ait la vie, opdat de wereld het leven zou hebben. Dit is Grégory Turpin en Natacha Saint-Pierre met Pour que le monde ait la vie.

que le monde et la vie. En binnen een tiental dagen, beste luisteraars, is het zover. Dan gaat paus Leo XIV op apostolische reis naar Frankrijk. Deze reis gaat door van vrijdag 25 september tot en met maandag 28 september. En wat is het programma? Wel, we gaan het even samen overlopen. Rond 7:50 in de ochtend zal hij van de luchthaven Rome-Fiumicino vertrekken naar Parijs. Hij wordt ongeveer verwacht om 10:00 op de luchthaven Paris-Orly, waar er uiteraard een ceremonie van aankomst zal plaatsvinden. Om 11:00 zal hij verwacht worden bij de Élysée, waar hij de president van de Republiek zal bezoeken. En om 11:45 van die vrijdag, om 11:45, zal er een ontmoeting zijn met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het diplomatieke korps. En dit met een toespraak van de Heilige Vader. Om 15:00 in de namiddag, dan gaat paus Leo op bezoek aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de UNESCO. En dan iets bijzonders, beste luisteraars, namelijk naar aanleiding van het bezoek van paus Leo XIV, zullen de straten van de hoofdstad een moment van toewijding, vreugde en verbondenheid beleven. Langs een route van 2,5 kilometer via de boulevard du Montparnasse en de boulevard Saint-Michel is iedereen welkom om de Heilige Vader te verwelkomen en deel te nemen ook aan een, laten we zeggen, volksfeest dat voor iedereen toegankelijk is. En dat traject loopt eigenlijk vanaf de kerk Notre-Dame-des-Champs via de boulevard Saint-Michel tot de place Saint-Michel. Het parcours zal volledig autovrij gemaakt worden en beveiligd en er zullen 12 zelfstandige ontvangstzones zijn. En dan is het mogelijk, beste luisteraars, om daar op die 2,5 kilometer die route te gaan staan om paus Leo te groeten en te ontvangen. Wellicht een grote vreugde voor de gelovigen daar in Frankrijk, in het bijzonder in Parijs. En daarna, beste luisteraars, we zijn nog steeds op dag 1, hè, vrijdag 25 september, zal paus Leo XIV om 17:15 in Notre-Dame de Paris, de kathedraal, de Vespers bidden. Samen met bisschoppen, priesters, diakens, gewijden en seminaristen. De Heilige Vader zal dan ook een homilie uitspreken tijdens de Vespers, u weet het avondgebed van de kerk. Daarna, of ervoor, dat is ons niet helemaal duidelijk, zal er een rondgang zijn van de Heilige Vader over het plein voor de kathedraal Notre-Dame de Paris. En dan, een belangrijke gebeurtenis, beste luisteraars, namelijk een speciale avondwaken. Een avondwaken van gebed met jongeren tussen de 17 en de 35 jaar. Ook uiteraard paus Leo XIV zal aanwezig zijn daar. Samen met de jongeren gaan ze bidden. Uiteraard volgt er een toespraak van de Heilige Vader voor de jeugd. Dit alles vindt plaats in de Stade de France in Saint-Denis, Parijs. En daar, beste luisteraars, na die avond, dan is de officiële programma van de paus gestopt en de volgende dag start het opnieuw. Paus Leo zal om 9:00, dat is zaterdag 26 september, een bezoek brengen aan Maison Bakita. Maison Bakita is een centrum voor begeleiding en sociale integratie. En paus Leo gaat daar naartoe. U moet weten, dat is zonder publiek. Het is een bezoek van paus Leo aan het centrum. Om 10:15 is er dan weer een bijzondere samenkomst. Vele van deze samenkomsten zijn, beste luisteraars, op invitatie, maar wel te volgen via vele mediakanalen.
En wat gebeurt er dan om 10:15 in de Institut Catholique de Paris? Wel, daar zal er een ontmoeting zijn met de leden van de provinciale synodale vergadering. De catechumenen en de neofieten, dit alles dus aan het Instituut Catholique de Paris. Met ook op dat moment uiteraard een toespraak van de Heilige Vader. En dan, beste luisteraars, nog steeds. Zaterdag 26 september, 15:00, hoogmis. Een mis waar iedereen, alle gelovigen van Frankrijk en zelfs uit het buitenland, uitgenodigd zijn. Het vindt plaats op de Place de la Concorde en de Avenue des Champs-Élysées. Iedereen is uitgenodigd dus voor deze eucharistieviering. Wees zeker op tijd als je er naartoe gaat, want voor degenen die dat nog herinneren van het bezoek van Paus Franciscus aan België, dan duurt het toch wel even voordat je binnen kan geraken op zo'n locatie. Maar dus om 15:00 op zaterdag 26 september, hoogmis met Paus Leo XIV op de Place de la Concorde. En dan, beste luisteraars, zal de reis van Paus Leo met de eerste stopplaats Parijs al ten einde zijn. Want de bedoeling is dat Paus Leo om 17:45 vanuit de luchthaven van Paris-Orly terug vertrekt, maar naar Lourdes. Hij blijft uiteraard nog in Frankrijk. Hij gaat naar Lourdes, een bedevaartsoord die velen kennen. Hij wordt daar verwacht rond 19:05, waar er ook weer een aankomstplechtigheid zal zijn. Om 16:40 is het eigenlijk de bedoeling dat Paus Leo aanwezig zal zijn voor een gebedsmoment bij de grot van Massabielle, de grot van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de heilige Bernadette Soubirous. En dat is het programma voor dag 2, beste luisteraars. Dat is zaterdag 26 september. Zondag 27 september volgt er nog een hele dag met vergaderingen, samenkomsten, missen en zo verder. Die overlopen we graag zo dadelijk na de muziek. En wat kunnen we dan beter dan liederen tot Onze Lieve Vrouw te laten horen? En dit zijn The Fruits met het bekende lied Hoor toch mijn roepen.

En na deze mooie muzikale onderbreking met een lied tot Onze Lieve Vrouw, hoor toch mijn roepen van The Fruits, gaan we verder, beste luisteraars, met het overlopen van het programma van de reis van Paus Leo aan Frankrijk. We waren aangekomen aan zondag 27 september om 9 uur. Om 9 uur zal er een ontmoeting zijn met de bisschoppen van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, met uiteraard een toespraak van de paus. Dit alles vindt plaats op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 11 uur is er dan de Eucharistieviering, de zondagsmis, op de weide van het heiligdom van Lourdes met paus Leo XIV, gevolgd daarna ook door het Angelusgebed. Om 15:30 zal paus Leo een ontmoeting hebben met de begeleiders en de gasten van Accueil Notre-Dame. En ook daar zal paus Leo een toespraak houden. Om 16:45 zal er ook een persoonlijke, een besloten ontmoeting zijn met de zusters van het contemplatieve kloosterleven. En dit zal plaatsvinden in het klooster van de Karmel te Lourdes. Om 21:00, beste luisteraars, zal dan ook de rozenkransgebed worden gebeden met de kaarsjesprocessie. Met daar ook een homilie van paus Leo. En dit alles was gewoonlijk op de esplanade van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dan gaan we over naar de laatste dag, beste luisteraars. Dat is maandag 28 september. Om 7:40 vertrekt paus Leo per vliegtuig van de luchthaven, de internationale luchthaven van Tarbes-Lourdes-Pyrénées naar Metz. Daar wordt hij verwacht, beste luisteraars, om 9:20. Om 10:00 zal er in het centrum, het congrescentrum van Robert Schumann in Metz, met een interreligieuze ontmoeting met een toespraak van paus Leo. En in datzelfde centrum van Robert Schumann zal er een ontmoeting zijn met als thema aan de wortels van Europa voor vrede en eenheid. Om 16:30 zal er ook weer een speciale tour zijn, om het zo te verwoorden, van paus Leo XIV, een rondrit met zijn pausmobiel. En deze zal beginnen aan de Avenue Faure en loopt tot aan de kathedraal Saint-Étienne via de Place Mondon en verschillende andere plekken. Dat is een moment waarbij iedereen die dat wenst de paus kan gaan groeten. Om 16:00 gaan we dan bij die kathedraal Saint-Étienne, waar we het zojuist over hadden, de Eucharistie vieren. Iedereen is daarvoor uitgenodigd, al is het best om zich vooraf in te schrijven. En na de Eucharistieviering van 16:00 zal paus Leo vertrekken. Om 18:30 is er een afscheidsceremonie op de luchthaven van Metz-Nancy-Lorraine en om 19:00 vertrekt hij terug naar Rome, waar men verwacht dat hij zal landen om 20:50 op de luchthaven van Rome-Fiumicino. Beste luisteraars, uiteraard houden we jullie op de hoogte van deze apostolische reis van de Heilige Vader. We gaan daar zeker en vast in het programma Radio Vaticaan hier op Radio Maria over hebben. Vergeet niet, op maandag en donderdag om 17:30 kan u luisteren naar een nieuwe aflevering. En dinsdag en vrijdag om 15:15 kan u dat herbeluisteren. En moest u niet kunnen luisteren op die momenten, wel zeker ook te herbeluisteren in podcast op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan.

Wel, beste luisteraars, we gingen nog 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van Jezus Christus overlopen. Als je angst je overweldigt, hebben zusters van El Dardo 5 geloofsgerichte adviezen gedeeld om op God te vertrouwen en je angsten en moeilijkheden in zijn handen te leggen. En op hun Instagram-account zeiden de zusters dat je Jezus moet zien als arts en medicijn voor onze wonden. Hij is de enige die ons kan genezen en ons volledig vrij kan maken. Wees niet bang als je voelt dat je hart gebroken is. God kan alle dingen nieuw maken. Dat schrijven de zusters. En dit zijn de 5 spirituele remedies die ze aanbevelen voor het bestrijden van angst. Eerste remedie. Leef in het heden. Angst berooft ons vaak van het huidige moment, omdat we ons zorgen maken over de toekomst. Onthoud dat God voor je zorgt. En zijn plan is perfect. Leef 1 dag tegelijk. Vertrouw erop dat Hij zal voorzien in je toekomstige behoeften. We lezen in het Evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 6 vers 34. Wees dan niet bezorgd over de morgen. Want morgen zal zich wel zorgen maken over zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Een tweede remedie. Herinner je Gods belofte. Angst ontstaat vaak wanneer we het gevoel hebben de controle te verliezen. En in plaats van alles zelf te willen regelen, geef je zorgen aan God. Vertrouw erop dat Hij luistert en een plan voor je heeft, zelfs in de moeilijkste tijden. En we lezen in het boek Spreuken, hoofdstuk 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Een derde remedie, bid oprecht. Gebed is een krachtig middel. Praat met Jezus en uit je angsten, zorgen en bezorgdheden. Onthoud de woorden van de heilige Paulus die we lezen bij de Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6. Wees over niets bezorgd, maar laat in alles uw verlangens door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En een vierde remedie. Schrijf een litanie van vertrouwen. Schrijven helpt ons vaak om onze gedachten en gevoelens te verduidelijken. Door je gebed op te schrijven, kun je alles loslaten wat je dwars zit. En schrijf bij elke zin: Jezus, ik vertrouw op u. Het helpt echt, vooral als je ze hardop durft te herhalen. En een vijfde, laatste spirituele remedie, roep de heilige maagd Maria aan. Herinner je deze woorden van de heilige Bernardus? In gevaren, in angsten, in twijfels, denk aan Maria, roep Maria aan. Zij is altijd bereid om voor ons te pleiten, haar kinderen. Het bidden van de rozenkrans of gewoon al zeggen: Moeder, mijn moeder, help me, kan je hart vervullen met vrede en rust.

0: Beste luisteraar, slaapt u wel genoeg? Hoe vaak doet u een dutje? Broeder Leo Mary, een Franciscaan van de missionarissen van de Broeders van het Eeuwig Woord, nam een video op voor de Instagrampagina van de gemeenschap, waarin hij het belang van slaap en een slaap van goede kwaliteit uitlegt. En in de video dat we zo dadelijk gaan beluisteren, zegt broeder Leo: Pater Angelus vertelde ons altijd dat 70% van onze zonde voortkomt uit te weinig slapen. Als je erover nadenkt, komt het wanneer je prikkelbaar bent of humeurig, meestal doordat je niet genoeg hebt geslapen. Dus zei hij tegen ons: bij twijfel, doe een dutje. En er was eens een vrouw, vertelt broeder Leo, die mij vertelde dat ze naar de biecht ging bij pater Angelus en die zei, als penitentie, doe een dutje. En ze zei, dat had ik nog nooit gehoord. En toch legt broeder Leo uit, we hebben onze slaap nodig en ieder mens is anders. Dus je moet van je eigen weten hoeveel slaap je nodig hebt. En dus voor mij, nu, ga ik een dutje doen. En tot slot van het videofilmpje ploft broeder Leo daarna op humoristische wijze neer op het bed. Laten we even luisteren naar de boodschap van broeder Leo.
1: Father Angelus would tell us 70% of our sins come from not sleeping enough. If you think about it, when you get irritable and cranky, it's usually because you haven't got enough sleep. So he said, when in doubt, take a nap. There was a lady that told me she went to confession to Father Angelus. And he said, for your penance, take a nap. She said, I never heard that before. And yet, we need our sleep, and each person is different. So you need to know how much sleep you need. And so for me, I'm going to take a nap.
0: En er is heel veel reactie gekomen op dat filmpje, beste luisteraars. Zo zei iemand, ik heb altijd over mijn slaap gewaakt. Als ik mijn 8 uur niet krijg, ben ik beslist niet op mijn best. Dankjewel, broeder. Amen voor deze boodschap. Iemand anders reageerde: ik merk dat als ik moe ben, alles me irriteert. Ik ben rusteloos en geagiteerd. Mijn denkwijze verandert in negatief en een beetje zelfmedelijden. Dan slaat de verzoeking toe en voelt mijn harnas te zwaar. Ik zou het uittrekken, denkende dat ik door kan gaan met een beetje minder gewicht, maar elke keer is dat de verkeerde keuze. En een andere persoon zegt nog, ik heb geleerd dat wat goed eten en een goed dutje alles een stuk beter maakt. God is werkelijk geweldig. Wel, beste luisteraars, als u merkt dat u wat geïrriteerd bent of dat u geneigd bent om negatiever te zijn. Dit is de boodschap van broeder Leo. Doe een dutje.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. Het komt uit de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 6. Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. En vandaag, op deze woensdag 16 september, gedenken wij de heilige paus Cornelius en bisschop Cyprianus Martelaren. De hymne kan u vinden op pagina 1596. De korte schriftlezing volgt daarop. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1146.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Koning, zetelend op uw troon, Gij die uw bloedgetuigen kroont en hen uit deze wereld leidt naar het rijk waar Gij hun vrede zijt.
1: Uw geest gaf martelaren kracht, hun offer hebben zij gebracht. Als ranken aan uw wingerd groot, getuigen zij tot in de dood.
2: Wees gij de herder van uw volk, ga gij ons voor in vuur en wolk. Spreek ons in deze wereldtijd uw woord dat reinigt en bevrijdt.
1: Laat ons ook eenmaal binnengaan, waar Gij ons wacht aan bruiloftsmaal, en waar uw Zoon in heerlijkheid voor ons een woning heeft bereid. Ik ben bereid, mijn God, U wil ik loven voor alle volkeren.
2: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak mijn geest, word wakker harp en citer. Ik wek de dageraad.
2: U wil ik loven, Heer, voor alle.

0: volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
0: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
0: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
0: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
0: Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben bereid, mijn God. U wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad.
0: Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God.
1: Want heil gaf hij mij als gewaad. Gerechtigheid kreeg ik als mantel.
0: Getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi.
1: Zoals op een akker het groen verschijnt. Zoals in een tuin de zaden ontkiemen.
0: Zo doet de Heer gerechtigheid groeien. Bij alle volken zijn lof.
1: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust.
0: Totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht. Zijn heil als een brandende fakkel.
1: Dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien en alle vorsten uw glorie.
0: Dan zal men u geven een nieuwe naam, een naam die Gods mond heeft gesproken.
1: Dan zijt gij een krans in de hand van de Heer, een koningskroon in Gods handen.
0: Men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij.
1: Ge zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid.
0: Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom.
1: Zoals een jongen zijn meisje huwt. Zo zal uw schepper u huwen.
0: Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zal God zich in u verheugen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. De Heer zal ik loven mijn leven lang.
0: Loof nu mijn ziel de Heer. Ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
1: Vertrouwt op geen vorst die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken.
0: Eens geeft gij de geest, keer terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht.
1: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer.
0: Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft.
1: De Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft hij recht.
0: De Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid.
1: De ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op.
0: De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden.
1: De Heer geeft wees- en weduwe steun. Maar zondaars laat hij verdwalen.
0: De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zal ik loven mijn leven lang. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus. Maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
0: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
0: Zij vinden hun loon bij de Heer.
1: Voor altijd en eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. Kostbaar is de dood die onsterfelijk leven koopt voor de prijs van eigen bloed.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kostbaar is de dood die ons sterfelijk leven koopt voor de prijs van eigen bloed.
0: Laten wij onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren die omwille van het woord Gods zijn gedood. Belijden wij: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid omwille van uw martelaren, die uit vrije wil de dood hebben aanvaard om te getuigen van hun geloof.
0: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof, omwille van uw martelaren, die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed.
0: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen, omwille van uw martelaren, die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen.
0: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen, omwille van uw martelaren, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam.
0: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, Gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met u, Jezus.
0: Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag gedenken we in de kerk de heilige Cornelius en Cyprianus. Cyprianus werd omstreeks het jaar 210 geboren in Carthago. Na zijn bekering werd hij priester en in het jaar 249 werd hij tot bisschop gewijd van Carthago. Zijn geschriften, zoals trouwens zijn hele leven, getuigen van zijn grote liefde voor het hem toevertrouwde godsvolk. Als herder stond hij telkens op de bres om zijn broeders te ondersteunen in de vervolging en om de eenheid in de kerk te bewaren. Zijn trouw aan Jezus tot in de marteldood was hun tot bemoediging en voorbeeld. Paus Cornelius, gestorven in ballingschap in het jaar 253, kende slechts een kort pontificaat waarin hij met de moeilijkheden van het schisma van de Novatianen te kampen had. Hij genoot de vriendschap en de waardering van Cyprianus, die hem hielp om zijn gezag te kunnen handhaven. Vandaar dat de Romeinse kerk vanaf de 4e eeuw de heilige Cyprianus en Cornelius viert op dezelfde dag. Maken wij ons hart klaar om de Heer te kunnen ontmoeten en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. God, gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het geheil van de mensen en zijn getuigenis kan zegevieren in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven, maar eerst wijs ik u een weg die u verheven is boven alles. Als spreek ik met de tongen van engelen en mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet. Zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn. Zij zoekt zichzelf niet. Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie, maar de liefde is de grootste. Woord van de Heer. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, een schoon en schallend refrein. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op u vertrouwen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God.
3: Alleluia.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus: waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn, en gij zegt: hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: kijk, die hulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en van zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken u.

Johannes de Doper was de laatste grote profeet van het Oude Verbond, die de komst moest voorbereiden van de Messias, de redder van de wereld. Hij die afgezonderd leefde in de woestijn en die daar het woord van God predikte en de mensen opriep tot bekering. Velen komen tot hem, laten zich dopen om door het doopsel hun zonden te belijden en om bevrijd te worden. Velen geven gehoor aan zijn oproep en bekeren zich. Maar niet allen, de fariseeën en schriftgeleerden, zullen zich dan al keren tegen hem. Ze zullen zijn woord niet aanvaarden. Johannes, die dan later gevangen wordt genomen omwille van zijn getuigenis van de waarheid, en die vanuit de gevangenis leerlingen stuurt naar Jezus om aan Jezus te vragen: zijt gij werkelijk de komende? Zijt gij dan werkelijk de Messias? Of hebben wij eerder een andere te verwachten? Jezus zegt aan de leerlingen van Johannes: ga aan hem zeggen wat gij ziet en hoort. Blinden krijgen het zicht terug, lammen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en aan de armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Johannes de Doper zal dit antwoord begrijpen. Het is de oude profetie van Jesaja die door de komst van Jezus in vervulling gaat. Jezus is werkelijk de Messias die gekomen is om de liefde van God te brengen. Maar ook daar zien wij hoe velen in hen gaan geloven, maar hoe weer de leiders van het volk ook Jezus niet aanvaarden. Zij kunnen niet tot geloof komen in hem en kunnen niet geloven dat hij werkelijk de zo lang verwachte Messias is. Nochtans zien zij ook alle wondere dingen die Jezus doet, horen zij zijn woorden, maar openen hun hart niet voor hem. Zij blijven vastzitten in zichzelf, in het systeem van de godsdienst die zij hebben gemaakt. Het gewone volk komt wel tot de wijsheid van hart. Zij aanvaarden de boodschap van Jezus. En zij openen hun hart voor de liefde van God. En dan zegt Jezus: waarmee zal ik het de mensen van mijn tijd vergelijken? Ze gelijken als nukkige, koppige, wispelturige kinderen die op de markt zitten en spelen, maar wat ze ook doen, het wordt niet beantwoord. Zingen zij een treurlied, het wordt niet beantwoord. Zingen zij een blij opgewekt lied, het wordt ook niet beantwoord. Zo is het ook, zegt hij, met de mensen van mijn tijd. Johannes de Doper komt, hij is een asceet, hij eet en drinkt niet. En ze zeggen, hij is van de duivel bezeten. We moeten niet gehoor geven aan zijn woord, want hij is maar een vreemde kluizenaar die woont in de woestijn. Hij is van de duivel bezeten. En dan komt Jezus, hij eet en drinkt wel. Hij brengt een vreugdevolle boodschap van barmhartigheid. En dan zeggen ze, hij is een hulzehaard en wijndrinker. Hij is een vriend van zondaars en tollenaars. En zo zien wij hoe bij de fariseeën en schriftgeleerden het nooit goed genoeg is. Als zij het woord horen van Johannes de Doper, dan zeggen zij: het is te streng. Hij is te hard. En als Jezus komt en hij is mild en barmhartig voor de zondaars, dan zeggen zij: wij geloven hem ook niet. Zo kan God niet zijn. Hij is te goed en te barmhartig. Altijd vinden zij een reden om niet te moeten luisteren naar het woord van God, om zich niet te moeten bekeren. Zij rechtvaardigen zichzelf en ze zeggen: wij zijn goed bezig, wij doen wat God verlangt en we hebben het woord van de profeet Johannes niet nodig en ook Jezus geloven wij niet, want zo kan God niet komen naar de wereld. Zij blijven vastzitten in zichzelf en willen hun manier van leven niet veranderen.
De gewone mensen nemen de wijsheid van Jezus wel aan. Zij openen hun hart en voelen aan wat die man zegt en doet. Hij moet van bij God zijn gekomen. Want hij heeft aandacht voor de kleine en de zwakken. Hij geneest hen. En hij gaat naar de zondige mensen toe, niet om hen te veroordelen, maar om hun zonden te vergeven. Het is de Zoon van God die gekomen is om allen te redden, om met zijn liefde naar hen toe te gaan. Ook voor ons een uitnodiging om steeds meer te groeien op de weg van het geloof, om Jezus echt te aanvaarden, om hem binnen te laten in ons leven. Om steeds meer te gaan leven naar zijn voorbeeld. Als wij het zo doen en zijn liefde binnenlaten in ons leven, dan zullen wij worden omgevormd. En dan zullen de mensen ook aan ons kunnen zien dat wij Jezus hebben aanvaard en hebben aangenomen, ons hart voor hem hebben geopend. De liefde, zoals Paulus het zei in de eerste lezing, is het belangrijkste. We kunnen van alles doen, maar als we de liefde niet hebben, zijn we nog niet helemaal op de weg van de Heer Jezus. Het prachtige hooglied van de liefde. Mochten wij deze liefde van Jezus aanvaarden, ze laten binnenkomen in ons hart en ons door hem laten aanraken en genezen. Amen. Vol vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer. De intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ook alles wat wij meedragen in ons eigen hart. Alle mensen die ons gebed gevraagd hebben. Bidden wij voor alle gehuwden. Zo dikwijls wordt deze mooie tekst van Paulus voorgelezen in een huwelijksmis. Het hooglied van de liefde. Dat zij trouw blijven aan de liefde, hun ja wordt aan elkaar gegeven. We bidden ook voor huwelijken die in moeilijkheden zijn, voor de redding van een huwelijk waar de boze is binnengekomen en waar verdeeldheid is gegroeid, dat ook daar vrede en verzoening mag komen en deze gehuwden weer kiezen om verder te gaan op de weg van de liefde. Voor allen die vastzitten in het kwaad, in hun eigen gelijk, en die de boodschap van Jezus niet willen aanvaarden of willen geloven, dat zij door de kracht van de Heilige Geest ook hun hart mogen openen voor het woord van de Heer en tot inkeer komen. We bidden om bevrijding van een zwaar beproefd koppel. Een grootmoeder vraagt gebed voor haar gezin. Iemand wil bidden voor het welzijn van kinderen en kleinkinderen. We bidden voor alle zieken, ook voor zwaarzieken, allen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing, om kracht ook in het lijden, bijzonder bij Bart ook, bij Dirk, Nick en Anna en zoveel anderen. Voor hen die op bedevaart zijn bij de koningin van de vrede, om een goede en genadevolle bedevaart. Voor het welzijn van de familie Maillard de Volder en overleden familieleden. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor Marina de Loof en Maria Leenknecht, dat zij mogen binnengaan bij God in de hemel.

0: Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend.

Wet aan zusters en broeders dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven van uw volk bij de viering van het martelaarschap van uw heiligen. Laat ook ons bij alle wederwaardigheden stand houden door de heilige Eucharistie, waarin ook de heiligen Cornelius en Cyprianus, toen zij vervolgd werden, hun kracht hebben geput door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam zijn ook de heilige martelaren, Cyprianus en Cornelius, de weg van Christus opgegaan. Zo hebben zij hun bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hen de kracht om te belijden tot in de marteldood, dat zij in u geloven. En daarom met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zingen u toe zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook ten zij gegeten hadden de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de geilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder.

0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Onze familie.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Vrede.
2: Vrede zij met u.
1: Vrede zij.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Samen met Maria bidden wij voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen, dat de liefde van God mag overwinnen op het kwaad. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer onze God, wij hebben deze heilige gaven ontvangen uit uw hand. Wij vragen u dat het leven van de heiligen Cornelius en Cyprianus ons aanzetten tot heldhaftigheid en ons bereid maken in dit leven te getuigen voor de waarheid van het evangelie door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gistel. Wij horen elkaar terug aanstaande zaterdag. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, gaan we op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze rechtstreekse uitzending vanuit Rome, vanuit het Vaticaan, waar zo dadelijk de generale audiëntie zal plaatsvinden op deze woensdag 16 september. Op de beelden die we toekrijgen van onze collega's van Vaticaan News zien we Paus Leo in de Papamobiel over het Sint-Pietersplein rijden en de vele aanwezigen groeten. Het is een mooie dag, daar in Rome, blauwe hemel, het zonnetje schijnt. En Paus Leo zegent uiteraard veel kinderen, babytjes die allemaal mooi aangekleed zijn voor deze gelegenheid. En u hoort de aanwezigen, de paus groeten al roepend. We hoorden iemand zeggen, Papa Leone, kom naar Costa Rica.

We gaan vandaag trouwens verder met de catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met meditaties en catecheses van Paus Leo XIV over de pastorale constitutie Gaudium et Spes.

En de papamobiel rijdt tot van boven op het Sint-Pietersplein, beste luisteraars. En dan zal Paus Leo uitstappen en dan zal deze generale audiëntie beginnen. En zoals jullie, beste luisteraars, trouwe luisteraars, weten, wordt de algemene audiëntie straks ook besloten met het bidden van het Onze Vader en krijgen we de apostolische zegen.

0: Du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit.
1: En we lezen dus uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 27 en 28. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.
2: And God blessed them and God said to them: be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth. The word of the Lord.
3: Lesung aus dem Buch Genesis. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Wort des lebendigen Gottes.
4: Lectura del libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo. Y les dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios.
5: Gondu Chuang Shi Ji. Tien Zhu Yu Shi Zhao Zi Ji de Xiao Xiang Zhao Le Ren. Jiu Shi Zhao Tien Zhu de Xiao Xiang Zhao Le Ren. 造了一男一女，天主祝福他们说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟，各种在地上爬行的生物。”以上是天主的圣训。
6: Leitura do livro do Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor.
7: قراءة من سفر التكوين. خلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال له: منمو واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض. كلام الرب.
8: Z Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto słowo Boże.
9: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Broeders en zusters, goedendag en welkom.
9: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
1: Door het tweede hoofdstuk te wijden aan de menselijke gemeenschap, nodigt de Constitutie Gaudium et Spes ertoe uit om de vermenigvuldiging van de betrekkingen tussen de mensen te beschouwen als een van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse wereld. Deze werkelijkheid moet echter haar vervulling vinden dieper in de gemeenschap van personen, waarvoor een wederzijds respect voor hun volle geestelijke waardigheid onontbeerlijk is. Dit zijn beweringen die in onze tijd aan dringendheid hebben gewonnen. Enerzijds openen immers de technische ontwikkeling, de verspreiding van de massamedia en de sociale media en het steeds vaker teruggrijpen naar kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden, doordat barrières en afstanden worden geslecht. Anderzijds neigen de betrekkingen ernaar om steeds minder persoonlijk en meer virtueel te worden. En loopt men het risico eraan te gewend te geraken om beslissingen die uitsluitend aan het menselijk geweten toebehoren over te dragen aan algoritme. Ervoor zorgen dat de sociale betrekkingen een echte inhoud en een persoonlijke diepgang bezitten, is in dit opzicht de bijdrage die de christelijke gemeenschap zich ten doel stelt te bieden. Het concilie nodigt ertoe uit om criteria en kracht te putten uit het scheppingsplan van God, die heeft gewild dat alle mensen één enkele familie zouden vormen en zich jegens elkaar als broeders zouden gedragen. Daarom is de liefde tot God en de naaste het eerste en grootste gebod, dat in Christus zijn volle openbaring en zijn volbrachte verwerkelijking heeft gekregen. De vervolmaking van de menselijke persoon en de ontwikkeling van de maatschappij moeten met elkaar worden beschouwd als nauw met elkaar verweven. Ze tegenover elkaar stellen of ze scheiden zou betekenen dat ze teniet worden gedaan. De geschiedenis, ook de meest recente, bevestigt deze waarheid op een heldere wijze. En daarom moet men niet moe worden om met de vaders van Vaticanum II te herhalen dat de menselijke persoon die naar zijn aard absoluut behoefte heeft aan een sociaal leven, het beginsel, het onderwerp en het doel is en moet zijn van alle maatschappelijke instellingen.
9: Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia.
1: In dit perspectief stelt Gaudium et Spes dat de verscheidenheid van personen en volken in de wereld niet moet worden beschouwd als een gevaar of een bedreiging, maar als een potentieel tot verrijking en groei. De tegenstelling, die soms ontaart in geweld, is een vrucht van de macht van de zonde en van de wijze waarop deze de mentaliteit en de handelingen op alle niveaus beïnvloedt, met vernietiging en dood tot gevolg. Men moet zich steeds meer openstellen voor de logica van de wederkerigheid, het delen van de zorg, zoals dat ook gebeurt tussen de verschillende leden van het menselijk lichaam. Op dit punt biedt de pastorale constitutie ook een sumiere definitie van het algemeen welzijn, waarbij wordt herinnerd dat dit bestaat uit het geheel van die voorwaarden van het maatschappelijk leven die zowel groepen als afzonderlijke leden in staat stellen om hun eigen volmaaktheid voller en spoediger te bereiken. Tegelijkertijd erkennend de onderliggende afhankelijkheid tussen de volken, stelt zij dat elke groep rekening moet houden met de behoeften en de wettige aspiratie van andere groepen. Ja, zelfs met het algemeen welzijn van de gehele menselijke familie. Uitgaande van deze insteek wijzen de concilievaders vervolgens op enkele meest dringende praktische gevolgen. Allereerst het respect voor de menselijke persoon. Gaudium et spes zegt: alles wat tegen het leven zelf indringt, zoals elke soort moord, genocide, abortus, euthanasie en zelfmoord uit vrije wil, alles wat de integriteit van de menselijke persoon aantast, zoals verminkingen, folteringen toegebracht aan lichaam en geest, psychologische dwang, alles wat de menselijke waardigheid beledigt, zoals mensonterende levensomstandigheden, willekeurige opsluiting, deportaties, slavernij, prostitutie, de handel in vrouwen en jongeren en kinderen, of ook de schandelijke arbeidsomstandigheden waarin werknemers worden behandeld als eenvoudige instrumenten van gewin en niet als vrije en verantwoordelijke personen. Al deze dingen en andere soortgelijke zijn zeker beschamend. Tweede gevolg, het respect en de liefde, zelfs voor tegenstanders of voorrechten van hen die een andere denkwijze of handelwijze hebben dan de eigen. Ten derde, de fundamentele gelijkheid van alle mensen die sociale rechtvaardigheid eist. Het document zegt: elke vorm van discriminatie met betrekking tot de fundamentele rechten van de persoon, zowel op sociaal als op cultureel gebied, op grond van geslacht, ras, huidskleur, maatschappelijke positie, taal of religie, moet worden overwonnen en weggenomen als zijnde in strijd met het plan van God. Tot slot sporen de concilievaders ertoe aan om de individualistische mentaliteit te overwinnen en een houding van verantwoordelijkheid en participatie aan te nemen.
9: Questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II.
1: Beste broeders en zusters, deze visie op de mensheid als een gemeenschap van personen is een kostbare erfenis die het Tweede Vaticaans Concilie ons heeft nagelaten. Zij helpt ons allen om een persoonlijk en gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen te oefenen, om met verantwoordelijkheid de sociale en politieke projecten van vandaag te beoordelen aan de hand van de criteria van de waardigheid van de menselijke persoon, de sociale rechtvaardigheid en de vrije deelname aan de opbouw van het algemeen welzijn. Omdat de toekomst van de mensheid afhangt van de inzet van een ieder om met God en met broeders samen te werken aan de opbouw van een menselijke wereld.
0: Très simpel. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs vœux à l'occasion de votre anniversaire de naissance et de la fête de Saint-Robert. Ils vous expriment également leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons de notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père.
1: En we krijgen een samenvatting van de catechese in het Frans. En de persoon die dat voorleest wil Paus Leo nog een gelukkige verjaardag vieren. Dat was maandag, beste luisteraars, dat Paus Leo zijn verjaardag vierde. En ook wou ze hem samen met alle Franstalige pelgrims daar aanwezig een mooie naamdag vieren, want onlangs was het de heilige Robert.
0: Ne relevant que de la conscience humaine. L'épanouissement de la personne et le développement de la société sont liés. L'homme est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. La diversité n'est pas une menace, mais un enrichissement quand elle s'oriente en vue du bien commun dans une dynamique de respect, de réciprocité, de partage et de sollicitude. En dépassant la mentalité individualiste et en adoptant une attitude de responsabilité et de participation, l'homme pourra discerner personnellement et communautairement à la lumière de ses critères de justice sociale et collaborer avec Dieu et avec ses frères pour construire un monde plus humain. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
9: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini provenienti da Parigi.
1: Ik groet alle Frans sprekende pelgrims, in het bijzonder de groep pelgrims uit Parijs. De liefde tot God en de naaste is het eerste en grootste van de geboden. Wees de hoofdrolspelers van de relatie en de broederschap. God zegene u.
0: Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de Paris. L'amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
2: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of St. Robert. They wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
9: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's document Gaudium et Spes.
1: En Paus Leo XIV geeft zelf de korte samenvatting in het Engels. Beste broeders en zusters, in onze voortdurende catechese over het document van het Tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, richten we vandaag onze aandacht op het belang van de menselijke relaties. Ons begrip van de menselijke gemeenschap is gebaseerd op het fundament van de waardigheid van de menselijke persoon. In plaats van verschillen te beschouwen als een gevaar of een bedreiging, stelt de visie op de mensheid als een gemeenschap van personen ons in staat om samen te werken aan het zoeken naar het algemeen welzijn. Wanneer we voorbij komen aan een individualistische mentaliteit en een houding van verantwoordelijkheid en participatie aannemen in de inspanning om een meer humane en rechtvaardige wereld op te bouwen, worden sociale relaties verrijkt met werkelijke inhoud en persoonlijke diepgang. Zij dragen eveneens bij tot de vervulling van iedere menselijke persoon en de ontwikkeling van de samenleving. Beste broeders en zusters, laten wij onze toewijding vernieuwen om in Christus de kostbare gave van onze menselijkheid te realiseren. En Paus Leo vervolgt: ik heet alle Engelstalige pelgrims en bezoekers die deelnemen aan de audiëntie van vandaag van harte welkom, in het bijzonder hen afkomstig uit Engeland, Schotland, Noorwegen, Ghana, Zuid-Afrika, Oeganda, Australië, India, Israël, de Filipijnen, Vietnam, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Over in ieder van u en over uw gezinnen roep ik de vreugde en de vrede van onze Heer Jezus Christus af. God zegene u allen.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen herzlich zum Geburtstag und Namenstag gratulieren. Sie bekunden Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit.
1: Und natürlich, elke Person, die vorliest in sein of haar Taal, wenst Paus Leo een gelukkige verjaardag. Das was dus nu maandag, beste luisteraars. En een mooie naamdag. We hebben het eventjes opgezocht. Eigenlijk is dat morgen. Morgen gedenken we op 17 september de heilige Robertus Bellarminus. Naamdag dus voor onze paus Leo de XIV. Ondertussen krijgen de Duitsstalige pelgrims een korte samenvatting van de catechese die u volledig heeft kunnen beluisteren hier. En daarna volgt er uiteraard nog een boodschap van onze paus.
3: Die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes widmet sich in ihrem zweiten Kapitel der menschlichen Gemeinschaft. Während der technische Fortschritt ganz neue Möglichkeiten der Vernetzung unter den Menschen eröffnet hat, erleben wir nicht selten eine zunehmende Entpersonalisierung bzw. Virtualisierung unserer Beziehungen. Hier stehen wir als Christen vor einer wichtigen Aufgabe. Das Konzil betont den Willen des Schöpfers, dass alle Menschen eine Familie bilden und einander in brüderlicher Gesinnung begegnen. Als soziale Wesen sollen sie einander gerade auch in ihrer Verschiedenheit bereichern und füreinander da sein. Alle Entscheidungen müssen in sozialer Gerechtigkeit der Würde jenes Menschen gerecht werden und dem Wohl aller dienen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
9: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, celebrando in questi giorni il tempo del creato.
1: Ik richt een hartelijke groet tot de Duitsstalige pelgrims. Nu wij in deze dagen de scheppingstijd vieren, worden wij uitgenodigd om onze blik op te heffen, om de schepping te beschouwen, de schepper te loven en te aanbidden, en om het wonderbaarlijke plan van God en onze verantwoordelijkheid voor de goederij van deze aarde steeds beter te begrijpen.
3: Wenn wir in diesen Tagen die Schöpfungszeit begehen, sind wir eingeladen, die Schöpfung bewusst wahrzunehmen, den Schöpfer zu preisen und anzubeten.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana sono lieti di presentare gli auguri per il suo compleanno e per la sua festa onomastica. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di quest'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Ik richt mijn hartelijke welkom tot de Italiaans sprekende pelgrims, in het bijzonder tot de priesters van het Pauselijk Mexicaans Collegium en de seminaristen van het Pauselijk Collegium de Propaganda Fidei. Terwijl ik de beste wensen uitspreek voor jullie studies, verzeker ik jullie van mijn gedachten in het gebed. Vervolgens groet ik de religieuzen van de Hospitaalorde van Sint-Jan van God en moedig hen aan in de navolging van Christus en in de dienst aan de meest kwetsbare personen. De gelovigen van de parochie van de Allerheiligste Boodschap in Bueno Abitacolo, gekomen om het standbeeld van Onze Lieve Vrouw van de Karmel te laten zegenen, waarbij ik voor ieder van hen een vernieuwde toewijding aan de Moeder Gods toewens. Ik groet de deelnemers aan de cursus voor farmaceutische zorg en ik verzoek hen om wetenschappelijke competentie, nabijheid en een integrale visie op de menselijke persoon met elkaar te integreren. Ik verwelkom met liefde de almoezeniers van de Italiaanse gevangenissen, vergezeld door de algemeen directeur Don Raffaele Grimaldi. Lieve vrienden, ik betuig jullie mijn levendige erkentelijkheid voor jullie belangrijke apostolaat op deze plaatsen van menselijk lijden. Wees altijd een levende aanwezigheid van het evangelie en van de christelijke hoop. In het bijzonder ben ik dankbaar aan het generaal inspectoraat van de almoezeniers en aan u allen voor de kostbare samenwerking die u verleent aan mij en aan het staatssecretariaat. Bij het geestelijk bijstaan van het bestaan van zoveel gedetineerde broeders en zusters die aan de paus schrijven om hun drama's en hun wonden te vertellen. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgetrouwden. In de voorbije dagen heeft de liturgie ons doen mediteren over het mysterium van het kruis en over de smarten van de moeder des Heren. Mogen het kruis van Christus en het voorbeeld van de moeder van smarten uw bestaan verlichten, geliefde jongeren. U ondersteunen in de dagelijkse beprovingen, geliefde zieken. En voor u, geliefde pasgetrouwden, een stimulans zijn tot een gezinsleven dat in overeenstemming is met de evangelische beginselen. Aan allen mijn zegen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria. U was rechtstreeks verbonden met Rome, met het Vaticaan. We hebben op deze woensdagochtend, woensdag 16 september, de generale audiëntie van paus Leo XIV kunnen volgen. Hij ging verder met de catechese-reeks over de documenten van Vaticanum II. Vandaag over Gaudium et Spes. Deze catechese gaat u zeker en vast kunnen herbeluisteren in het programma Radio Vaticaan elke maandag en donderdag om 17:30 en elke dinsdag en vrijdag om 15:15. Ondertussen zien wij paus Leo een voetbalshirtje krijgen van een bisschop die blijkbaar een boek heeft geschreven over geloof en voetbal. En de naam van paus Leo XIV is gedrukt op dat t-shirtje. Ik heb niet kunnen zien van welke voetbalclub dat was, beste luisteraars. En ondertussen, zoals bij elke algemene audiëntie, komen verschillende bisschoppen de paus nog even kort groeten. Zoals reeds gezegd, beste luisteraars, in het programma Radio Vaticaan kan u de volledige catechese nog eens beluisteren. En uiteraard ook nog meer nieuws uit het Vaticaan. Zeker ook ter voorbereiding op de reis van paus Leo naar Frankrijk binnenkort. Binnen een tiental dagen vertrekt hij. En dan zullen we u zeker op de hoogte houden van deze historische gebeurtenis voor de kerk in Frankrijk. We wensen u van harte nog een zeer fijne ochtend toe, een fijne woensdag. En volgende week zijn we er weer terug voor de rechtstreekse uitzending van de generale audiëntie met paus Leo. Een fijne dag samen met Radio Maria.

beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

Zie hier een feit gebeurd in 1584, ons nagelaten door eerwaarde pater Jean Evangeliste, ongeschoeide karmeliet van een klooster in Granada in Spanje en vriend van de heilige Johannes van het Kruis. Ik ging terug van het klooster van Pilastro del Toro naar het klooster van de heilige martelaren met pater Pierre de l'Incarnation, die daar procurator was. Aangekomen op de Place Neuve naderde een man van ongeveer 50 jaar. Hij was blond en groot van gestalte. Hij bood een zeer eerbiedwaardige aanblik, had een indrukwekkend voorkomen en hij was in het zwart gekleed. Hij deed ons een beetje uit elkaar gaan, terwijl hij zijn hand uitstrekte en zich tussen ons twee plaatste. En hij vroeg ons van waar wij kwamen. Mijn metgezel antwoordde: we komen van het klooster van de ongeschoeide karmelieten. Om welke reden, vroeg hij ons, beoefent deze orde een zeer grote devotie tot de heilige Jozef? Omdat, antwoordde mijn metgezel, onze heilige moeder Theresia van Jezus voor hem een zeer grote devotie had en de grote heilige daadwerkelijk geholpen heeft bij de stichting van haar kloosters. Ze heeft ook al de gunsten gekregen van de Heer die ze aan de heilige Jozef vroeg om die kloosters te kunnen stichten. Daarom heeft ze aan de meeste van haar kloosters de naam van de heilige Jozef gegeven. Dat wist ik al, beste paters, antwoordde hij. Kijk me aan. Welnu, ik zeg u moet zelf ook zo'n grote devotie tot Sint-Jozef hebben, want als u hem iets vraagt, dan zult u dit dadelijk verkrijgen. Deze woorden waren nog maar pas uitgesproken, of die man verdween. Al ons zoeken om hem was tevergeefs. Men vond hem niet. Toen we in het klooster aankwamen, vertelden we aan de zalige pater Johannes van het Kruis, die daar prior was, alles wat we hadden meegemaakt. Het was Sint-Jozef, antwoordde hij ons. Het was niet voor jullie dat hij zich verwaardigde te verschijnen, maar het was voor mij, omdat ik niet de devotie voor hem heb die ik zou moeten hebben. Maar vanaf nu zal ik het doen.

De heilige Theresia van Avila was vanuit Valladolid vertrokken om een klooster te stichten te Veas in Andalusië. Ze trok door de bergengten van de Sierra Morena toen de koetsiers de weg kwijtraakten. Ze wagen zich onvoorzichtig langs een zo smalle doorgang dat ze weldra niet meer voor of achteruit kunnen. Theresia en haar metgezellin hangen boven afgronden en bergspleten. Bij de geringste beweging dreigen ze met hun paard en rijtuig naar beneden te storten. Laten we bidden, dochters, zegt de heilige. Laten we God door de bemiddeling van Sint-Jozef vragen om ons uit dit gevaar te redden. Op datzelfde ogenblik schreeuwt een stem als die van een oude man hem krachtig toe. Stop, stop. U bent verloren als u verder gaat. Maar hoe komen we hieruit, vragen ze. Laat uw wagen naar die kant overhellen en ga terug. De aanwijzingen worden opgevolgd. De gidsen vinden tot hun grote verbazing direct een uitstekende weg en vol dankbaarheid voor hun redder rennen ze in de richting van waar hij hen toesprak, om hem te bedanken. Theresia volgt hen met haar blik. Ze ziet hen rennen zo hard ze kunnen en tevergeefs zoeken. Werkelijk, zegt ze tegen haar dochters, ik weet niet waarom we die goede mensen laten begaan. Want het was de stem van mijn vader Sint-Jozef die we hebben gehoord. En ze zullen hem niet meer vinden. En de heilige Theresia herhaalde vaak, ik ken niet één dienaar of dienares van Sint-Jozef die niet elke dag vorderingen in deugd maakt. Als iemand twijfelt aan zijn macht of aan zijn zorg voor degene die hem eren, smeek ik hem of haar te proberen. Hij of zij zal weldra overtuigd zijn.

Goede vrienden, 15 maart 1992. Deze brief is een dankbetuiging aan Sint-Jozef, mijn beminde patroonheilige, waarmee ik al veel te lang gewacht heb. Ongeveer een jaar geleden gaf een vriend mij een boek over het leven

toe aan de machtige tussenkomst van Sint-Jozef. Dat al degenen die deze getuigenis lezen hun vertrouwen stellen in Sint-Jozef en dat zij aangemoedigd worden om hem aan te roepen in hun nood.

Een 47-jarige man werd door Roodvonk geveld. Daar hij zeer gierig was, vroeg hij om opgenomen te mogen worden in de armenafdeling van het ziekenhuis. De verantwoordelijke zuster van de zaal waar hij zich bevond ontving hem zeer vriendelijk. Eens vroeg ze hem of hij christelijk was. "Dat is niet belangrijk," antwoordde hij. "Als ik maar een goed en eerlijk mens ben." "Het is niet voldoende om alleen maar een goed mens te zijn. Zo kom je niet in de hemel." "Ik ga naar de mis op zondag." "Er is wel meer nodig om christen te zijn. Ja, van een christen wordt meer gevraagd." De zieke was door dit gesprek ontstemd. Hij draaide zich om in bed en bleef zwijgen. De zuster liet hem met rust. En niets wees erop dat zijn gezondheidstoestand ernstig was. Daarom wachtte zij een gunstiger moment af om het gesprek voor te zetten. Dikwijls dacht ze eraan hem een medaille van Sint-Jozef te geven, maar telkens stelde zij het toch maar uit. Ondertussen verergerde de toestand van de zieke. De koorts steeg en de ademhaling werd moeilijker. De rector wordt gewaarschuwd en deze poogt om bij hem christelijke gevoelens op te wekken. De zieke reageert met gevloek. De zuster vertrouwt de zieke toe aan Sint-Jozef en slaagt erin hem deels die medaille om de hals te doen. Weldra verandert de stervende. Hij is er blij mee en vraagt of hij deze mag houden. De man is totaal veranderd. Na onverschilligheid die hem ongenaakbaar maakte, volgt een diepe eerbied voor de heilige. En als er over biechten gesproken wordt, gaat hij hierop in. "Zuster," zegt hij tot de religieuze verzorgster, wanneer de rector vertrokken is, "wat ben ik gelukkig. Deze keer heb ik al mijn zonden beleden. Ik kreeg het er warm van. Maar de diepe

vreugde die mij nu bezielt, neemt niemand mij nog af. Het spijt me dat ik in het verleden zo ontrouw geweest ben. Als ik met de hulp van Sint-Jozef genees, zal ik het voortaan heel anders doen. De ziekte verergerde echter. Men vond het nodig hem de zieke communie toe te dienen. Hij ontving deze zeer devoot en was tot het einde toe een voorbeeld van christelijke overgave. Hij had spijt te moeten sterven na zoveel kwaad en zo weinig goed te hebben gedaan. Tot kort voor zijn dood was hij nog bij bewustzijn. Hij bad voortdurend: God, ontferm u over mij. Alle die rond het ziekbed stonden, waren ten zeerste getroffen. Hij voegde er nog aan toe: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Heilige Jozef, help mij om goed te sterven. Rustig sliep hij in. Wij zijn er stellig van overtuigd dat God zich liefdevol over hem zal ontfermen.

0: bei Radio Maria.
1: Wie kent niet de zusterkens der armen? Zij hebben de heilige Jozef gekozen als hun patroon en beschermer, meer nog, als hun leverancier en hun huisbestuurder. De arme religieuzen leven van de ene dag in de andere van aalmoezen die ze door bedelen krijgen. Ze hebben in elk van hun huizen 40, 50, soms wel 100 oude mannen te onderhouden en stellen als eerste voorwaarde bij hun opname dat ze volslagen arm zijn en niets kunnen geven. Deze orde gesticht in 1840 door de gelukzalige Jeanne Jugon, zuster Maria van het Kruis. De zusters hebben gedurende meer dan anderhalve eeuw niet alleen kunnen voorzien in al hun behoeften, maar ze hebben ook in vele landen bloeiende huizen gesticht. Aan de heilige Jozef hebben ze dit te danken. Ze hebben hem maar aan te roepen en alles gebeurt met een wonderbaarlijke snelheid. Dit is geen overdrijving en hun hemelse leverancier schijnt voor hen het wonder van de broodvermenigvuldiging te hebben hernieuwd en te willen hernieuwen, en dat bijna dagelijks. De zusterkens verwonderen er zich niet meer over en ze hebben in de heilige Jozef een kinderlijk vertrouwen dat nog nooit werd beschaamd. Een bijzonder ontroerende herinnering is verbonden aan de oprichting van hun noviciaat, de toren van de heilige Jozef. Het noviciaatshuis van de nieuwe congregatie was te klein geworden. In Saint-Pern was een groot stuk bouwterrein te koop. En deze grond werd aangekocht, maar er ontbrak een kerk en de middelen om die te bouwen. Een lumineus idee kwam al gauw bij hen op. We bakenen alvast de plaats van de toekomstige kerk af en zetten er een beeld van de heilige Jozef neer, in open lucht en zonder enige beschutting. Onze voedstervader zal zich niet erg op zijn gemak voelen, zo blootgesteld aan weer en wind. Hij zal wel de wegen vinden om voor zich een kerk te laten bouwen, waar hij een plaats zal krijgen. Daar zullen we hem dan vereren zoals hij verdiend heeft. En zo gebeurde het. Enige tijd later bemerken twee godvruchtige mensen het beeld van de heilige Jozef, eenzaam en zonder versiering. Ze vragen om uitleg en men haast ze die te geven. Dat ontroert hen zo dat ze direct het besluit nemen de verlangde kerk te bouwen. En deze kerk bestaat vandaag nog. Ze heeft 3 schepen, versierd met een prachtige spits, bekroond met een schitterend beeld van de heilige patriarch. De kloostergemeenschap heeft als gevolg daarvan de naam Toren van de heilige Jozef aangenomen. Als herinnering krijgt elke novice die het huis verlaat, na het afleggen van haar geloften, een klein beeldje van de heilige Jozef, dat ze altijd bij zich draagt. Hij die de heilige familie beschermd heeft, zal ook haar wel beschermen.

0: Pater Jean, abt van Fontfroide, was getuige van een bijzondere genade die Sint-Jozef verleende aan iemand die de gewoonte had elke dag tot hem te bidden. Hij vertelde het als volgt. Tijdens mijn verblijf in het klooster van Saint-Anc wandelde ik op een avond tegen mijn gewoonte in op een grasveldje bij de toegangspoort. Broeder Portier komt me halen. Een meneer vraagt naar u.
1: Naar mij?
0: Kent hij me dan? Ja, ongetwijfeld. Hij heeft u gezien en aangeduid. Ik ga naar hem toe. Het was een knappe man, heel goed gekleed, met een gedistingeerd voorkomen. Maar hij leek me helemaal in de war. Op enkele passen afstand van hem graasde een prachtig zwart paard. Het mooiste dier dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Wat een prachtig dier. Meneer, zegt de bezoeker tegen mij, ik ken u niet. Van verre zag ik u en heb u laten roepen. Red me. Ik was op weg om het te verdrinken, maar het lukte me niet. Mijn paard voerde me dwars over de rotsen hierheen en bleef voor uw poort staan. Waar ben ik hier? Wat is dit voor een huis, een landhuis? Nee, een klooster. Ik heb er nog nooit een gezien. En waarom bent u in wit en zwart gekleed zoals een clown? Dat is het habit van onze orde. Maar vertelt u me eens, wie bent u? Ik ben de directeur van het Keizerlijk Circus van Lyon. Bent u geruïneerd? Nee, ik heb minstens een vermogen van 1 miljoen. Mijn bedrijf loopt uitstekend. Ik heb veel personeel in dienst, maar ik ben bezeten van de gedachte zelfmoord te plegen. Ik neem hem bij de arm en zeg glimlachend tegen hem. Nee, u moet u niet verdrinken. Het water is te koud. We zullen voor uw paard zorgen. U vertelt me uw verhaal en wij helpen u. De eigenaardige man begon onmiddellijk met zijn uitzonderlijk verhaal. Mijn vader heb ik nooit gekend. Met 7 jaar verloor ik mijn moeder. Op een avond stierf ze. Daarna kwam een kleine optocht, haar halen. Van tevoren was er een pastoor bij ons thuisgekomen met in het rood geklede kinderen. Hij had een kalootje op zijn hoofd, een gordel om en een rode toog aan met een soort kanten hemd erover. Dat maakte indruk op me. Later vertelde ze me dat mijn moeder haar eerste communie deed. Na mijn moeders dood nam ik het beetje geld dat ik thuis vond en ging naar een circus in de buurt. Ik was moederziel alleen. Ik had niets. Ik vroeg aan de circusdirecteur of hij me kon gebruiken. Je bent te jong, zeg aan je vader, die heb ik niet. Zeg aan je moeder, vandaag hebben we haar begraven. Waar woon je? Ik vertelde het hem. Kom morgen terug, dan zullen we zien. Ik kwam terug. Hij nam me aan. Ik maakte deel uit van zijn circusgezelschap. Hij behandelde me als zijn zoon en toen hij stierf, liet hij mij zijn circus na. Overal ben ik geweest. Ik heb veel geld verdiend, maar sinds enige tijd weet ik niet wat me innerlijk verscheurt. Ik voel me diep ongelukkig. Ik wil me verdrinken. Bent u gelovig? Ik weet niet wat dat is. Gelooft u in God? Ja, vaag, maar ik weet eigenlijk niet wat dat inhoudt. Kunt u het kruisteken maken? Mijn moeder maakte het en ze liet het me maken. Sindsdien heb ik het niet meer gedaan. Zij had me ook een gebedje geleerd en liet me dat elke dag opzeggen. Zo was het. En hij zei voor me het gebed op. Tot u, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht. Zegt u het nog wel eens op? Elke avond voor ik slapen ga. Ik heb dat nooit achterwege gelaten. Weet u wie de heilige Jozef is? Nee. En waarom bent u ongelukkig? Dat weet ik niet. Ik heb nergens meer zin in. Alles staat me tegen, ook het leven zelf. Ik heb mijn paard voortgedreven tot aan de oever van de Rhône. Maar het sprong achteruit en ging er vandoor. Voor het eerst in mijn leven was ik het niet meer de baas. Welnu, de voorzienigheid heeft u hierheen geleid. Wat is de voorzienigheid? Dat is de tastbaar geworden hand van God. Die heeft u hierheen gevoerd, want God wil u redden. U bent gedoopt. Hij wil niet dat u als een heidene sterft. Niet in de stroom van de Rhône, waar de dood u wacht, maar in de stroom van Gods genade, waar het leven is. Samen zullen we daaraan werken. Rond dit uur ben ik nooit in de tuin. De goede God heeft me ingegeven er toch heen te gaan om u zodoende te ontmoeten. Ik beklaag u vanuit het diepst van mijn hart. Vindt u goed dat ik u omarm? Ontroerend deed ik het. En hij werd erdoor getroffen. Vanavond blijft u bij ons eten, voegde ik eraan toe. U slaapt in het gastenverblijf en morgen, in plaats van te vertrekken, brengt u de dag hier door. Hij bleef niet alleen de volgende dag, maar 3 volle dagen. Ik leerde hem de belangrijkste geloofswaarheden. Hij was erg intelligent en God had hem laten zien dat genoegens nog geld gelukkig maken. Hij biechtte en communiceerde. Tegen zijn zin stuurde ik hem naar huis. Als een heel andere mens kwam hij in Avignon terug, regelde zijn zaken, verkocht zijn circus, verdeelde zijn geld onder de armen en werd monnik. Enkele jaren later kreeg hij zware koorts en stierf als een heilige, nog erg jong en onbekend. U ziet, voegde de goede pater eraan toe, van hoeveel waarde voor een ziel de bescherming van Sint-Jozef is. De man bleef trouw tot hem bidden. Zelfs al begreep hij niet wat hij zei, nog tot wie hij zich richtte. Hij werd ervoor beloond.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. We bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is het is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het geeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Zo bidden wij samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze dag waarbij de heiligen Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, bij de martelaren gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen bladzijde 1150. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1153. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
2: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
1: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
2: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
1: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
2: Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
1: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
2: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
2: De Heer kent het denken der mensen, het is maar armzalig gedoe.
1: Heer, God van vergelding, wrekende God, treed op.
2: Vergef u, rechter der aarde, geef de verwaanden hun loon.
1: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
2: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon en gaan nog groot op hun onrecht.
1: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
2: Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
1: Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
2: Gebruik uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gewijs?
1: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
2: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen. Zou hij niets weten die ons onderwijst?
1: Jazeker, de Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
2: Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer, die gij in uw wet onderwijst.
1: Na kwade dagen geeft gij hem rust. wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
2: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op.
1: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
2: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
1: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
2: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
1: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
2: Of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
1: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn.
2: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
1: Het kwaad dat zij doen zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
2: Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Heer, een lofoffer zal ik u brengen.
1: Aanroepen zal ik de naam van de Heer. En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u wel gevallig zijn. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wij overwegen samen de droevige mysteries en we gebruiken daarbij bezinningsteksten van de heilige priester Pierre-Julien Aymard. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,
2: de gemeenschap van de Heiligen,
1: van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar
1: verlos ons van het kwade. Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons en onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
1: der eeuwen.
2: Amen.
1: Eerste droevige mysterie, de doodsstrijd van Jezus, vrucht het berouw over onze eigen zonden. Trek je nu wat terug om met Jezus in de woestijn te zijn, waar hij zachtjes de geheimen van het hart fluistert. Word een heilige, het is tijd. Om een grote heilige te zijn, moet je een persoon van gebed en vrijgevigheid zijn. Het is essentieel dat je het wilt en het nastreeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar
1: verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel.
3: Voor alle diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: Tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Vruchtte de liefde tot de boetvaardigheid. Zoek in je gebed liever voedsel bij God dan je te zuiveren en te vernederen. Je neemt de communie om heilig te worden, niet omdat je het al bent. Een leerling van Jezus kan de volmaaktheid op twee manieren bereiken. De eerste is volgens de wet van plicht, die lang en moeilijk is. Weinigen slagen daarin. De tweede is korter en nobeler, de weg van de liefde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons.

0: De doornenkroning van Jezus vrucht het versterven aan onze eigen liefde. In zijn liefde heeft God mij geschapen. Van eeuwigheid af heeft hij mij in zichzelf lief gehad. Toen, in de tijd, schiep hij mijn ziel uit de adem van zijn liefde. Hij schiep mijn ziel naar zijn beeld en gelijkenis, als de vrucht van zijn liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aard als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, u bent voor ons aan onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van

0: Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Naarmate de jaren vorderen, worden we zwakker. Het is als afsterven in fasen. Wij moeten het accepteren. Maar gelukkig wordt het hart nooit oud. Integendeel, het wordt jonger door alles op te nemen wat de andere vermogens verliezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Vergeef ons iedere ons dagelijkse schuld, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
0: en nu en altijd. En in alle eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht, de liefde tot Jezus en Maria. Het vertrekpunt is het cenakel. Waarom niet de kribbe of de Calvarieberg? In het cenakel heeft Jezus liefgehad en heeft hij ons bemind. Jezus vernieuwt het avondmaal en herhaalt zijn getuigenis van liefde. Niemand verlaat een vriend zonder een afscheidsmaal. Door zijn brood te delen gaf hij zijn leven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar
2: verlos
1: ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons alle zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
2: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, aan onze zondaars.
2: Nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O goede Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng ons alles in naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Maria, koningin van de vrede. Moeder van vrede. Alle engelen en heiligen. Heilige Goddelieve. Geloofd zij Jezus Christus. Amen. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

Welkom bij Radio Maria.

gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Stunden. Freund bist du mir.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 16 en wij lezen Genesis hoofdstuk 31 en 32, Job hoofdstuk 21 en 22 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 12. Als u een van de afgelopen uitzendingen gemist hebt of u wil graag een herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Wij gebruiken de Willy Borocht-vertaling uit 1995. Wij bevinden ons in de tijdsperiode Patriarchen. En wij lezen als verhalenboek in deze tijdsperiode verder in Genesis. Als niet-verhalende boeken lezen wij ook uit het boek Job en uit het boek Spreuken. Deze tijdsperiode Patriarchen loopt nog tot en met dag 26. En daarna is het tijd voor Egypte en Exodus. Vandaag zetten wij in Genesis het verhaal van Jacob verder. Maar eerst bidden wij samen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 31. Jacob verlaat Laban. Op een keer hoorde Jacob dat de zonen van Laban zeiden: Jacob heeft onze vader heel zijn bezit afhandig gemaakt. Ten koste van hem heeft hij al die rijkdom verworven. Jacob zag aan het gezicht van Laban dat deze hem niet meer zo goed gezind was als vroeger. Toen sprak de Heer tot Jacob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw bloedverwanten. Ik zal met u zijn. Daarop riep Jacob Rachel en Lea naar buiten bij zijn kudde en zei: Ik zie aan het gezicht van jullie vader dat hij mij niet meer zo goed gezind is als vroeger. Maar de God van mijn vader is nu eenmaal met mij geweest. En jullie weten goed dat ik met heel mijn kracht voor jullie vader gewerkt heb. Ofschoon hij mij bedroog en mijn loon wel 10 maal gewijzigd heeft. Maar God heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Toen Laban vaststelde dat de gevlekte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gevlekte jongen. Toen hij bepaalde dat de gestreepte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Op deze wijze heeft God de dieren van jullie vader afgenomen en ze aan mij gegeven. In de tijd dat het vee paarde, zag ik plotseling in een droom dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: Jacob. En ik antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Kijk rond en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. Ik ben de God van Bethel, waar u een heilige steen met olie begoten hebt en mij een belofte hebt gedaan. Trek daarom weg uit dit land en keer terug naar uw geboortegrond. Rachel en Lea antwoordden hem: Wij krijgen of erven toch niets meer uit het vaderlijk huis. Vader beschouwt ons toch maar als vreemdelingen, want hij heeft ons verkocht en ons geld nog opgemaakt ook. Het vermogen dat God van vader afgenomen heeft, komt ons en onze kinderen toe. Doe dus maar wat God van je vraagt. Toen maakte Jacob zich klaar voor de reis, liet zijn kinderen en vrouwen plaatsnemen op de kamelen, voerde zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Paddan Aram verworven had met zich mee en ging op weg naar zijn vader Isaac in Canaan. Terwijl Laban afwezig was om de schapen te scheren, stal Rachel de huisgoden van haar vader. Ook Jacob bedroog de Arameer Laban door zijn vlucht voor hem verborgen te houden. Jacob ging op de vlucht met al zijn bezittingen. Hij stak de rivier over en vertrok in de richting van het gebergte van Gilead. Verbond tussen Jacob en Laban. Op de derde dag kwam Laban te weten dat Jacob gevlucht was. Met zijn familieleden achtervolgde hij hem 7 dagreizen en haalde hem bijna in op het gebergte van Gilead. Maar in die nacht verscheen God aan de Arameer Laban en zei hem: Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Toen Laban Jacob had ingehaald, sloeg deze zijn tenten op in het gebergte. Ook Laban en zijn verwanten sloegen in het gebergte van Gilead hun tenten op. Laban zei toen tegen Jacob: Wat bezielde je toch om mij zo te bedriegen en mijn dochters als krijgsgevangenen mee te nemen? Waarom ben jij stiekem gevlucht? Waarom heb je mij bedrogen en mij niets gezegd? Met gejubel en gezang, met tamboerijn en citer zou ik je uitgeleide hebben gedaan. Je hebt mij niet eens de kans gegeven mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Je gedrag is dwaas. Ik zou het je zeer lastig kunnen maken. Maar de God van je vader heeft mij vannacht gewaarschuwd. Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Als je overigens vertrokken bent omdat je zo vurig naar je ouderlijk huis verlangt, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Jacob antwoordde:
Ik was bang dat u mij anders uw dochter zou afpakken. Maar als u bij een van ons uw goden vindt, zal die het er niet levend van afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten. Maar als u bij een van ons uw goden vindt, zal die het er niet levend afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten maar of ik iets van u heb, en neem dat dan. Jacob wist namelijk niet dat Rachel de huisgoden had gestolen. Laban ging dus Jacobs tent binnen, en ook die van Lea en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Van de tent van Lea ging hij naar die van Rachel. Rachel echter had de huisgoden in het zadel van haar kameel verstopt en was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent zonder iets te vinden. Ze zei tegen haar vader: Mijn heer, neem me niet kwalijk dat ik blijf zitten, want ik ben ongesteld. Hoe hij ook zocht, hij vond de huisgoden niet. Toen werd Jacob kwaad. Hij voer tegen Laban uit en zei: Wat heb ik misdaan? Wat voor kwaad heb ik gedaan, dat u mij zo verwoed achtervolgt? U hebt nu mijn hele huisraad doorzocht. Hebt u iets gevonden dat van u is? Leg het dan voor mij en uw verwanten neer en laat hen zeggen wie van ons beiden gelijk heeft. 20 jaar ben ik nu bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad en van de rammen van uw kudde heb ik nooit gegeten. Wat door wilde dieren verscheurd was, heb ik niet bij u gebracht, maar ik heb het zelf vergoed. Uit mijn eigen bezit hebt u teruggeëist wat van mij overdag of 's nachts gestolen werd. Overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. 20 jaar heb ik nu in uw huis doorgebracht. 14 jaar heb ik voor u gewerkt, voor uw 2 dochters. 6 jaar voor uw vee, en wel 10 maal wijzigde u mijn loon. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac mij niet had bijgestaan, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. God heeft echter neergezien op mijn ellende en mijn zwoegen, en vannacht is hij tussen beiden gekomen. Laban antwoordde Jacob: Het gaat om mijn eigen dochters, mijn eigen kinderen en mijn eigen vee. Alles wat je hier ziet is van mij. Wat voor kwaad zou ik mijn eigen dochters of de kinderen die zij gebaard hebben willen aandoen? Kom, laat ons een verbond met elkaar sluiten, als getuige tussen mij en u. Toen zette Jacob een heilige steen overeind. Jacob zei tegen zijn verwanten: Raap stenen bijeen. Zij haalden stenen, maakten daar een steenhoop van en hielden bij de steenhoop een maaltijd. Laban noemde hem Jeger Sahaduta en Jacob noemde hem Gal-ed. En Laban zei: Deze steenhoop moet vandaag het bewijsstuk voor ons beiden zijn. Daarom heet hij Gal-ed en ook Mispa, omdat hij zei: Mogen de Heer de wacht houden tussen mij en jou, wanneer wij uit elkaar zijn gegaan. Je mag mijn dochters niet slecht behandelen en geen andere vrouwen huwen. En al is er niemand die ons ziet, God is onze getuige. En Laban zei tegen Jacob: Dit is de steenhoop. Dit is de heilige steen die ik heb opgericht tussen mij en jou. Bewijsstuk is deze steenhoop, bewijsstuk is deze gedenksteen. Ik zal deze steenhoop nooit met kwade bedoelingen passeren, om naar jou te komen, en jij niet om naar mij te komen. De God van Abraham en de God van Nachor, de God van hun vaders, zullen onze rechters zijn. En Jacob legde zijn eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaac. Toen slachtte Jacob op de berg een offerdier en nodigde zijn verwanten uit voor de maaltijd. Na de maaltijd bleven zij op de berg overnachten. Hoofdstuk 32. De volgende ochtend kuste Laban zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen
en ging naar zijn woonplaats terug. Boden en geschenken voor Esau. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwamen engelen van God hem tegemoet. En zodra hij die zag, zei Jacob: "Het is hier de legerplaats van God." Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: "Dit moeten jullie mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik bezit nu runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden." Bij hun terugkeer zeiden de boden tegen Jacob: "Wij zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg." Jacob werd bang en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, met de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: "Als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontsnappen." En Jacob bad: "O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, de Heer die tegen mij zei: 'Ga terug naar uw land en uw verwanten, en ik zal u met weldaden overladen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overstak, en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij verslaat, met moeder en kinderen. U hebt mij toch beloofd: 'Ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal ik zo talrijk maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is.'" En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten met de opdracht: "Ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden." En hij beval de voorste: "Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: 'Van uw dienaar Jacob. Zij zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan.' Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: 'Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan.' Want hij dacht: 'Ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen.' Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Jacob worstelt met God. Maar tijdens die nacht stond hij op en

Ik laat u niet gaan wanneer u mij niet zegent. Hij vroeg, hoe is uw naam? Hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen. Jacob vroeg, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was. En Jacob bleef mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de spier die boven aan de heup ligt niet eten. Omdat God Jacob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht, had gestoten. Job, hoofdstuk 21. Jobs antwoord aan Sofar. Weer nam Job het woord en zei, luister toch eindelijk eens naar mij. En laat dit een troost voor jullie zijn. Laat mij spreken. Daarna kun je spotten zoveel als je wilt. Ik heb het niet tegen een mens, dat weet je toch. Daarom verlies ik juist mijn geduld. Kijk eens naar mij en kijk verbijsterd. En leg een hand op je mond. In ieder geval, als ik nadenk, raak ik van mijn stuk. Ril ik over heel mijn lichaam. Waarom hebben de goddelozen het goed? Steeds beter naarmate zij langer leven. Met hun familie gaat het goed. Hun ouders leven nog en de nieuwe generatie treedt al aan. Hun huis geniet een ongestoorde vrede. De geesel van God treft hen niet. Het dekken van hun stieren slaat altijd aan. Hun koeien kalven en kennen geen misdracht. Buiten spelen hun kinderen, en het lijkt wel een huppelende kudde. Zij zingen bij tamboerijn en citer, vermaken zich met muziek en fluit. En pas na een leven in geluk gesleten, dalen zij af naar het dodenrijk. Diezelfde mensen zeggen tegen God, laat ons met rust, wij stellen geen belang in uw plannen. Waarom de Almachtige dienen? Waarom bidden tot hem? God schenkt de goddelozen alle goeds, maar hij speelt in hun stuk geen rol. Gaat hun licht ooit uit? Krijgen zij de rampen die ze verdienen? Vermorzelt Gods wraak hen? Worden zij ooit weggeblazen als stro, als kaf meegezogen door de wind? God mag rijkdom bewaren voor zijn kinderen, als hij hem dan maar eens zijn straf liet voelen, als de Almachtige hem zijn wraak maar liet zien, hem de kelk van vergelding liet drinken. Wat kan hem, eenmaal dood, die familie schelen, als de reeks van zijn jaren ten einde is? Maar brengt God ooit de hoogmoedigen tot inzicht? Spreekt hij ooit een oordeel over hen uit? Nooit. De een blijft gezond tot aan zijn dood, leeft in vrede, zonder zorg, wel doorvoed en goed in het vlees, fris tot in het merg van zijn gebeente. Terwijl de ander diep bedroefd sterft, zonder ooit geluk te hebben gekend. Ze liggen wel allebei in het stof, met wormen overdekt. Ik weet wat jullie denken, hier geforceerd tegenin zullen brengen. Wijs ons het huis van die heren, de tent waar die goddelozen wonen. Hebben jullie dan nooit reizigers gesproken? Of is wat zij zeggen niet in tel? Hoor je niet, ook de boze blijft in leven, ook hij haalt de oordeelsdag. Wie klaagt hem dan nog openlijk aan? Wie straft hem voor zijn misdaden? Hij wordt stichtelijk begraven. Ook bij zijn tombe wordt gewaakt. Zacht rust hij onder de zoden. Zo komen er vele

en na hem. Zo gingen hem velen voor. Waardeloos is jullie troost. Je antwoord is bedrog, meer niet. Hoofdstuk 22, derde betoog van Elifas. Hierop antwoordde Elifas de thema niet. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, haalt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt en met jou in het geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Is het niet vanwege je slechtheid, omdat je schuld geen grenzen kent? Omdat je onredelijk onderpand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft? Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld. Omdat je weduwen wegstuurt zonder iets en de bedelhanden van wezen leeglaat. Daarom kun je geen kant meer uit en word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. Is hij niet de hoge God van de hemel? Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan hij niets zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet je zo nodig de weg van de verblinding, het pad van de leeghoofden opgaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze tegen God zeggen, laat ons met rust. Of, wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft hij hun huizen gevuld. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld. Wat nog rest, gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede. Dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond. Schrijf zijn woorden in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, zal je opgebouwd zijn en alle onrecht van je woning weghouden. Dan zal hij, die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige, jouw goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vreugde vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt haar volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht schijnt voor je uit. Is iemand vernederd en zeg jij, sta op. Dan zal God de verslagene op laten staan. En spreekt hij diegene vrij die niet vrij van schuld is, dan is het omwille van jouw schone handen. Spreuken, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 12. Eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van alles wat bij je binnenkomt. Dan zullen je graanschuren rijk gevuld worden, je perskuipen overlopen van most. De terechtwijziging door de Heer, mijn zoon, moet je niet verwerpen. En je moet niet neerslachtig worden van zijn kastijding. Want wie hij lief heeft, wijst de Heer terecht. Zoals een vader dat doet met zijn geliefde zoon.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 16 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 31 en 32, Job hoofdstuk 21 en 22 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 12 gelezen. En wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Thomas van Aquino. De opdracht van de goede herder is liefde. Daarom zegt de Heer, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Johannes hoofdstuk 10 vers 11. Want, vergeten we het niet, het onderscheid tussen de goede en de slechte herder ligt hierin dat de een bezorgd is voor het welzijn van zijn kudde, terwijl de ander alleen aan zijn eigen belangen denkt. Op dit verschil duidt Ezechiël als hij zegt: wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders hun schapen niet wijden? Wie dus zijn kudde gebruikt om alleen zichzelf te wijden, is geen goede herder. Hieruit volgt dat een slechte herder, zelfs hij die herder is in de gewone zin van het woord, geen enkel persoonlijk nadeel duldt, daar hij niet op het welzijn van anderen, maar op zijn eigen belang bedacht is. Een goede herder daarentegen verdraagt veel voor de kudde waarover hij waakt, naar het voorbeeld van Jacob die getuigde: overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. Maar omdat het geestelijk heil van de kudde belangrijker is dan het lichamelijk leven van de herder, moet elke geestelijke herder, wanneer het heil van zijn kudde bedreigd wordt, schade durven lijden en zijn leven op aarde durven verliezen. Beste luisteraars, hartelijk dank om mee te lezen. Voor vandaag sluiten wij onze lezing af. Morgen zijn wij dag 17 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 33 en 34... Job hoofdstuk 23 en 24 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 18. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur voor al onze intenties de rozenkrans van barmhartigheid bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Het evangelie dat we vandaag gaan beluisteren en mediteren is als een soort struikelblok of een steentje in onze schoen, waar we een heel vervelend gevoel bij krijgen. Het is bij veel mensen moeilijk te verteren en we gaan het toch maar proberen met de hulp van de Heilige Geest, die wel elk van ons zal helpen. Ik mag er toch ook altijd op rekenen op de Heilige Geest, dus dat zal voor jullie ook wel zo zijn. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest. We willen ons niet schrap zetten vanaf het begin. We willen vooral openstaan voor dit verhaal dat veel mensen tegen de borst stoot. Het evangelie is een blijde boodschap en we verlangen met heel ons hart te ontdekken wat je ons wil duidelijk maken, als levensles en zelfs als een soort uitroepteken. Dank je. We gaan lezen in het Matteüs-evangelie, het 20e hoofdstuk, en ik lees nu van 1 tot 7. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer, die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij tot hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Tot hier. Deze manier van werven was niet uitzonderlijk en heeft eeuwenlang stand gehouden, ook tijdens de industriële revolutie in onze streken. Als je ooit naar de film van priester Daans gekeken hebt, dan kon je ook zien hoe dat de mensen in grote groepen klaar stonden om in de fabriek te mogen gaan werken en soms onder elkaar vochten om voorrang te hebben. Mensen waren heel arm. Geen werk hebben, dat is een ramp voor uw familie, want toen was er nog geen werkloosuitkering, geen ziekenverlof, geen geld voor pensioen, geen geld voor de gehandicapte of gekwetste arbeiders. In ieder geval veel meer zorgen dan wij kennen. Er is ondertussen veel veranderd. En gelukkig maar. En we kunnen ook zeggen dat de katholieke kerk veel heeft gedaan via het pauselijk document bijvoorbeeld, Rerum Novarum, om te reageren op al die noden. Recht op werk is heel belangrijk geworden en daar hangt ook veel aan vastgekoppeld om niet in mensonterende omstandigheden te moeten leven. Maar er is wereldwijd nog altijd een groot probleem: uitbuiting, kinderarbeid en zelfs op bepaalde plaatsen nog slavernij. We moeten er dus gevoelig voor blijven en zelf leren erkennen, hè, dat wij zelf begenadigd zijn in ons land. Hè. Ook al zijn er natuurlijk altijd verbeteringen nodig en mensen die daarvoor opkomen of aan de alarmbel trekken, hè, zoals paus Franciscus dat heeft gedaan en zelfs onze huidige paus Leo heeft daar ook aandacht voor. Het is een heel gevoelig en belangrijk thema. Werk voor iedereen. Een goede vergoeding, aangepast ook aan de persoon. Neem nu bijvoorbeeld een gehandicapte. Die wil ook graag werken. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat er een heel zwaar gehandicapte kinderen op hun eigen tempo 3 zakjes soep, in een zakje dus, hè, in een doosje moesten steken en dat dan proberen te lijmen, zodat het doosje dichtgekleefd was. Dat was voor sommigen al heel moeilijk en dat vroeg ook zelfs hulp van de begeleidster. Hier was dat dus niet mogelijk om het getal, of een getal, neem nu wel, eender welk getal, dat ging niet op om dat per uur klaar te krijgen. En toch was die firma bereid om daarvoor een vergoeding te geven. Ik vind dat was buitengewoon. Een andere organisatie is ontstaan voor mentaal gehandicapte jongeren rond tuinieren in mijn omgeving. En ze werden dus ingeschakeld omdat ze graag buiten werkten. Ze hadden ook tamelijk veel energie. En wij hebben ze dus ook een keer uitgenodigd. En zij hadden dus het gras gedaan en zo, met veel vreugde en energie. En als het gedaan was, dan zijn ze het komen tonen. En ik moet toegeven, dat was echt, ze waren heel ijverig geweest en ze waren heel content. En de mensen hebben gezien dat dat veel vreugde gaf ook bij hen zo. En het ging als een lopend vuurtje. Er zijn ondertussen veel meer mensen die hen vragen. En je krijgt er soms een knuffel bij ook, hè, op het einde van uw werk. Ja. Met hen samenwerken, dat vraagt wel een grote fijngevoeligheid, heb ik gemerkt. Er is altijd iemand bij die niet gehandicapt is, die dat moet een beetje coördineren. Maar het is een evangelische instelling, hè? Geduldig, fijngevoelig, met iedereen om kunnen. Die Jezus ook wilde promoten, hè, met dit verhaal. De wijngaardenier die gaat op verschillende uren kijken. En er is misschien nog iets anders zo. Allee, hij is bekommerd om hen zo. Ze moeten kunnen werken. Hij gaat terug ook als het niet meer nodig is in feite. Allee, wie gaat er nog mensen zoeken als het een dag bijna om is? Niet kunnen werken is voor iedere persoon van een gezin een soort schaamte. Een drama ook voor het gezin. Die man dus, die wijngaardenier, gaat dus telkens meer mensen engageren. Maar ook omdat hij een goed hart heeft en meeleeft dus met die mensen. Een denari voor elk betekende een leefloon, toch voor een hele dag. En dat was dus wel gul. Als we dat dan nu eens zouden toepassen, op geestelijk vlak. Hoe kijken we naar het werk van anderen? Zijn we direct aan het uitrekenen? Hoeveel ze verdienen, wat ze ermee aanvangen. Hoe is onze reactie op de grote vreemdelingeninstroom? Wat doen ze met hun kindergeld, vragen sommige mensen zich af. Want dat is toch voor hun kinderen bedoeld. En gaan ze daar dan niet gewoon weggeven in hun thuislandfamilie uit solidariteit? Sommigen rijden ook gratis met het openbaar vervoer. En we hebben... Ja, ik heb het toch al gehoord. Sommigen horen vergelijken met het pensioentje dat zij zelf hebben, dat heel klein is, met het minimuminkomen. En dat is, ja, niet veel hoger, hun pensioentje. En na zoveel jaren werken. Dat zijn zo van die reflecties, hè. Heel nuchter. Wanneer we zo denken, dan gaat het hek eraf, hè. Zo was het ook in het verhaal. Dat is ook duidelijk precies... Opzettelijk, zo verteld door Jezus. Ik ga nu het vervolg lezen en het is een beetje chockerend. Hè? Ik snap het dat mensen daar dan lastig voor zijn. Ik lees verder. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen de rentmeester. Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder één denari. En toen zij die de eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze naar de landheer hun beklag doen. De laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wie zijn de eerste en wie de laatste? Wie zijn de armen? Wie de bevoorrechten? En Gods barmhartigheid, naar wie gaat die eigenlijk? Waren ze niet allemaal aan het hopen geëngageerd te worden, zowel de eerste als de laatste? Waren ze niet allemaal bereid om hard voor te werken? Toch blijft het pure barmhartigheid, want was de Heer niet langsgekomen, was er tussen hen totaal geen verschil. Ze zouden allemaal zonder loon naar huis gegaan zijn. Maar hoe vlug vergeten we onze dankbaarheid van het allerbegin. Mijn ouders bijvoorbeeld, die bleven altijd heel dankbaar voor madameke boven. Want wij noemden haar zo, madameke boven, woonde boven. Hè. Ze was weduwe en heel blij dat mijn ouders bij haar als huurder waren komen wonen. We beschouwden haar als een soort familielid. Ze had geen tv, wij wel, en dus kwam ze bij ons kijken. En ze was blij om ook in onze tuin te kunnen zitten. En ze was ook dankbaar dat Skippy, ons hondje, dat die ook thuis mocht blijven bij haar. En ze voelde zich dan veilig. En ze sloeg de huur niet op, tenzij omdat de index het vroeg, hè, opgeslagen was. Want ze wou graag dat wij bij haar bleven wonen. En toen ik afstudeerde, heeft zij angstig en ongerust bij de telefoon gezeten. Waarom? Omdat de school ging bellen als ik er niet door was. Maar de school heeft niet gebeld, want ik was geslaagd. Maar ondertussen heeft ze daar toch de hele voormiddag gezeten. Hè? Halleluja. En wat een vreugde die we dan konden delen, want zelf hadden wij dus geen telefoon. Toen ze begreep dat ze na een ernstig geval best naar een woon- en zorg zou gaan, heeft ze het huis aan mijn ouders verkocht, zomaar uit de hand. Zo'n dingen, dat mag een mens toch niet vergeten. Hè? Ik ben haar eeuwig dankbaar. Het was pure barmhartigheid en vriendschapsgevoel, dat eerste onder ons, door al dat begrip en al die attenties, en dat was ook wederzijds. Hè? Laten we onze zegeningen tellen, in plaats van de rekening van een ander te maken. Hè? Laten we iedereen die goed voor ons is geweest, ook met dankbaarheid en goedheid blijven omgeven. Het kan ons een les zijn om zelf ook kansen te bieden. Misschien komt er een dag dat we een ongelooflijke wederdienst krijgen die werkelijk alles overtreft. Het is mijn ouders overkomen, hè. We gaan nu luisteren naar het lied Elke Dag. Het is van Christian Verwoerd en je kan het terugvinden op YouTube.

die mensen wel een grondige initiatie gekregen en hun geloof is radicaal. Ze zijn ijverig om er iets mee te doen. En niets is bij hen op automatische piloot. Alles lijkt doordrongen te zijn van de inspiratie van de Heilige Geest. Sommigen hebben een woelig leven achter de rug en spreken erover om God te loven en hun dankbaarheid te betonen. En voor ons Vlamingen kan dat soms wel een beetje vreemd overkomen. We zijn een eerder zwijgzaam volk over onze innerlijke keuken. Er is zo'n een uitspraak, gaan ze zeggen. Hè? Het geheim van één weet God alleen. Een geheim van twee wordt licht gemeen. En een geheim van drie, dat weet iedereen. Dat is nogal een Vlaamse spreuk, hè? Maar als het gaat over Gods lof en eer die mensen helpt via anderen om een serieuze ommekeer in hun leven te bewerken, dan mag die lof en dankbaarheid toch wel gedeeld worden, denk ik. Ik mocht een heel jaar meewerken met de catechese en dat was met een bekeerling. Hij is goed voorbereid en dankbaar voor zijn geloof en de kinderen waren ook een en al oor als hij iets persoonlijks vertelde. Hij is zeker een voorbeeld voor hen geweest. Ook wij hebben altijd bekering nodig. En er is werk aan de winkel in onze eigen wijngaard. Om mooie vruchten te kunnen kweken en ervan te delen. Heilige mensen die willen net als God dat iedereen de kans krijgt om mee te werken in die gezamenlijke wijngaard. En ook de kinderen verlangen iets te mogen doen. Al is het maar een kaarsje op het altaar te gaan zetten of rond het altaar hand in hand een Onze Vader mee te bidden of de mis te leren dienen. Ze doen ook graag iets, hè? Normaal. Hoe meer de kerk en de parochie hun eigenlijk iets laat doen, hoe meer dat die parochie en die kerk ook een thuis wordt, hè? Vermis jullie graag een verhaal beluisteren dat echt is gebeurd, ben ik op zoek gegaan. Het is wel niet het allerlaatste. Het is een beetje veel jaar geleden. Het gaat over een filmster. Hij stierf op 61-jarige leeftijd. Hij speelde vooral in westerns. Dus dat zegt al genoeg dat dat lang geleden is. Maar in ieder geval, hij kreeg een van die beroemde Oscars. Hij was echter niet gelovig. Maar in 1941 mocht hij op bezoek, ik weet niet welke de reden was, bij paus Pius XII. Dat heeft blijkbaar een ommekeer bewerkt, want hij is naar de mis beginnen gaan. En hij raakte zelfs bevriend met een jonge pastoor, Harold Ford, dus dat is ook bekend, waarvan hij zei dat hij goed kon preken. Hij heeft ook de autobiografie van Thomas Merton gelezen, over die zijn bekering. En in mei 1959 ontving Gary Cooper, dat was dus zijn naam, ja dat is hem, het doopse. Maar kort daarna bleek dat hij kanker heeft gekregen. En hij is dus eigenlijk tamelijk vlug gestorven, want in 1959 gedoopt, in 1960 kreeg hij nog een tweede Oscar, maar hij stierf in 1961. Dus dat is niet zo lang, hè, na zijn bekering. En hij liet aan iedereen van zijn familie en vrienden weten dat hij de gelukkigste mens was geworden op aarde sinds zijn geloof in Jezus Christus. En zijn bekering heeft veel invloed gehad op de artistieke groepen in de Verenigde Staten. Ja, dit verhaal is dus voor de oudere generatie misschien, maar er zijn gelijkaardige bekeringen ook nu nog bezig met filmsterren. Vooral als ze zo een belangrijke evangelische figuur moeten spelen in een film. Dan moeten ze bijvoorbeeld in de figuur van Jezus kruipen. Zijn boodschap moeten ze dan leren kennen natuurlijk en ook zo oprecht mogelijk overbrengen. Dat vraagt inleving natuurlijk, hè? Ze leren daar dus toch veel uit. En sommigen gaan dan door een heel intense gelovige ervaring en een ontmoeting in feite met de verrezen Jezus Christus. Een heilige bijvoorbeeld ook, een heilige spelen. Dat is maar mogelijk als je er ook iets over gelezen hebt, als je daarom mediteert en zo, en je probeert in te leven. Je kan die heilige echt niet spelen zonder die heilige te ontmoeten.
Wees daar maar zeker.

ervan, hè. Zo'n kans laat God toch niet voorbij gaan. En wat als ze zelf eens de plaats innemen, hè? Als wij nu een keer zelf de plaats innemen van de laatste in onze manier van denken. Dat we beseffen niet tot de grootste dingen in staat te zijn. Maar dat wij soms ook niet in gaan geraken, hè? Om op de kar te springen als er een oproep komt. Zo. Dat we de laatste zijn om toch nog mee te doen, na lang aandringen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die onmiddellijk ja zeggen en anderen die staan te treuzelen in de hoop dat ze niet echt nodig zijn. Of eigenlijk maar over weinig krachten beschikken, dat kan ook, hè? We zijn allemaal nodig voor het Rijk Gods en dus geroepen onze handen uit de mouwen te steken. Maar niemand blijft graag achter. Iets mogen doen, hoe klein ook, heeft het voordeel dat je toch bij de groep hoort. Dat je deelt ook in de vreugde het succes van de onderneming. God heeft een aangepaste vraag voor elk van ons. Maar horen we zijn oproep? Willen we het begrijpen dat iemand anders minder fysische krachten bezit of over minder tijd of minder geldelijke steun kan geven? Begrip tonen voor elke broer of zus in een gezin is soms al moeilijk en kan tot spanningen leiden. Maar in een parochie of jeugdbeweging of gewoon zelfs bij het onderhoud van een deeltje van de straat als er veel blaren oplopen en vuil en zo. Bij sommigen is het bijna een aangeboren begrip van edelmoedigheid om bij de buurvrouw te informeren of ze hulp nodig heeft. Wat kan die buurvrouw doen? Als ze dat niet aan kan, kan ze dat niet doen natuurlijk. Ze kan wel eens iets anders doen. Ze kan eens een goed werk steunen bijvoorbeeld als ze komen aanbellen. Ze kan een onverwachte opvang voorzien voor een kleinkind bijvoorbeeld of voor ze kan thuis blijven en plantjes gaan gieten. De relatie is superbelangrijk met je directe buren. Als je in een stad woont, probeer dan van je straat een soort dorpsmentaliteit te maken en leer de mensen kennen. Dan kunnen jullie voor elkaar een vreugde worden. En geen spionagementaliteit ontwikkelen met allerlei verkeerde interpretaties over het gedrag van die en die. Deze priester die wij hoorden deze morgen, die sprak over crowdfunding. En dat ging dan over films, een hele bekende serie, The Chosen. En ze zijn al aan de zesde reeks van The Chosen. En alle vijf vorige uit de serie zijn allemaal door gewoon mensen gesponsord. Hoeveel mooie films waar aanvankelijk niemand in gelooft, omdat ze zeggen, ja, het is een beetje te hedendaags misschien. Maar het helpt, hè, voor de jongeren. We werken allemaal in de wijngaard van de Heer en hij klopt aan ons hart. Wil je graag ook meedoen aan mijn project? Heb je ook een soort gevoeligheid voor een moderne versie van het evangelie dat jongeren over de brug kan halen? Wil je mee steun geven aan bijvoorbeeld evangelische kampen of musicals? Misschien maak je er zelf ook deel van uit door te zorgen voor de bouw van een decor, een paar panelen. Misschien ben jij de lieve persoon die de kaartjes gaat verkopen of aan de ingang het programmaboekje uitdeelt met een brede glimlach. We zijn allemaal nodig in Gods wijngaard. Of we de laatste op de kar springen of erbij zijn van in het beginnen. Voor God is het een vreugde dat je je inschakelt. Dit evangelieverhaal doet mij dus denken ook aan een vorm van nederige dienstbaarheid zoals Jezus op het laatste avondmaal. Het gaat dus niet om eer en succes te oogsten met een trapjesmentaliteit, zo christen zijn of zo te redeneren. Ik was in Banneu onlangs en ik kwam een groepje tegen van Sant Egidio. En het waren allemaal mannen onder begeleiding van een jonge vrouw. En ze waren van verschillende landen, gelijk Syrië, Turkije, Afghanistan. En ze waren in een opvanghuis normaal voor mensen met een gezondheidsproblemen, heb ik begrepen. De sfeer tussen hen was enorm hartelijk en vriendelijk.
En ze stonden dus ook open naar mij toe, omdat ik voorbij kwam en spontaan goeiedag zei. Ze gingen er direct op in en onmiddellijk stonden ze in een cirkel rond mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat fijn. Het deed mij deugd om erbij te horen en een babbeltje te doen. Ze waren ooit alleen aangekomen hier, hè? En nu vormen ze een hechte groep. Ik werd alleen daar zo echt wel wat stil van, zo dat doet toch nadenken. De wijngaard van de Heer is ook erg duidelijk in de werking van Sant'Egidio. Ik heb het nog eens opgezocht op internet. En ik raad het iedereen aan om het eens naar te informeren als je het nog niet zou kennen. In Antwerpen zijn ze vooral bezig bij de Sint-Quarolus Borromeuskerk en in Brussel in de Rijke Klarenkerk. In het midden van Brussel is dat, hè, het centrum. Veel kansen dat je in Gods wijngaard geëngageerd kunt worden voor elk wat u wilt, met Sant'Egidio bijvoorbeeld. We gaan over naar het gebedsmoment. Jezus, misschien moet ik toch bij jou eens in de rij gaan staan en wachten op mijn beurt om met een priester eens te overleggen wat je van mij verwacht. Misschien zou het zelfs goed zijn een soort onderscheidingsperiode te doen met ons gezin, hoe we jou van dienst kunnen zijn. Zend ons je Heilige Geest, Jezus, of dat we mogen zien wat we in jouw wijngaard kunnen doen. We bidden voor alle die je al jarenlang toebehoren, opdat wij allen telkens opnieuw mogen ontdekken hoe we kunnen meewerken aan vernieuwende initiatieven of een trouw volharden in wat ons zoveel momenten van vieringen en gebedsmomenten kan blijven stimuleren en ook anderen daarin te laten delen. We willen graag in jouw wijngaard actief zijn, meedenken, door onze schouders onderzetten, elk op onze manier met onze talenten. Toon het ons, Heilige Geest. We zijn blij en dankbaar met deze synodale uitnodiging. Jezus, hoe verschillend we ook allemaal zijn, we willen geen ruzie of reacties die ons ontmoedigen. Maak ons nederig genoeg in onze dienstbaarheid. Laat ons leren om het ritme en de krachten van ieder te respecteren. Dat we niemand platwalzen, niemand mond dood maken. Dat we niet zoals in veel groepen in kliekjes gaan roddelen, terwijl elkeen een puzzelstukje is van een prachtig kunstwerk waar jij kan achterstaan. Zijn we niet allemaal een steentje in de tempel die jij hebt helpt bouwen? Kom, Heilige Geest, en maak ons één. We hebben je nodig om ons samen te voegen en de verdeeldheid die verlamt ons zelfs kapot maakt te herstellen en liefst nog te voorkomen. Jezus, mochten we met meer aandacht kijken naar de inbreng van de kinderen die, hoe klein ook, echt al diep geraakt kunnen zijn door jouw aanraking. Ze kijken en verlangen iets te mogen doen, hun eigen plekje te vinden in het geheel. Trek hen dicht bij je hart. Laat hen door jouw verhalen leren wat voor jou belangrijk is. Je trok niet ten strijde met gruwelijke wapens. Je zei met je zachtheid en nederigheid in de omgang met elkaar dat we die moesten leren. Dat je niet op de vuist gaat. Dat er niet moet geroepen worden of geschreeuwd. Dat is niemand vernederen en overtroeven. Ja, het is leren kiezen voor de fijngevoelige aandacht en liefde voor elkander, hoe verschillend ook. Maak ons samen met onze kinderen tot mensen die zacht en nederig getuigen door hun eenvoud en hartelijke omgang. Zend ons, je Heilige Geest, want we vinden het niet zo gemakkelijk om niet opstandig te reageren soms, om niet steen en been te klagen, te vergelijken. Breng ons tot een bekering van het hart, waar de vreugde als een bevrijdende bevestiging mag doorbreken. Dank je. En om af te sluiten heb ik nog het gebed van patriarch Athenagoras I van Constantinopel.
die zegt heel eerlijk, dat was al geen jonge mens niet meer. Ik ben ontwapend van de behoefte om gelijk te hebben en om mijzelf te rechtvaardigen door anderen te veroordelen. Ik voer de zwaarste oorlog, de oorlog tegen mijzelf. Toen ik mijn innerlijke vooroordelen wegnam en mijn hart ontwapende, groeide ik in naaste liefde, werkte ik nauwer samen en versterkte ik de banden van de eenheid. Op deze manier wordt christelijke eenheid ook een bron van vrede op aarde en de verzoening van allen. Tot zover. We gaan nog luisteren naar het lied Ik heb u nodig. En dat is van Nederland Zingt. Het wordt gezongen door de solist Remco Harms. En ook te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze woensdag 16 september gaan we het hebben over de reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. En we gaan het ook hebben over 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van uiteraard Jezus Christus. Maar eerst muziek, beste luisteraars. En we gaan starten met het lied geschreven voor het bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk. Dit lied werd geschreven door de katholieke zanger Grégory Turpin en meegezongen door de christelijke zangeres Natacha Saint-Pierre. De titel is Pour que le monde ait la vie, opdat de wereld het leven zou hebben. Dit is Grégory Turpin en Natacha Saint-Pierre met Pour que le monde ait la vie.

que le monde et la vie. En binnen een tiental dagen, beste luisteraars, is het zover. Dan gaat paus Leo XIV op apostolische reis naar Frankrijk. Deze reis gaat door van vrijdag 25 september tot en met maandag 28 september. En wat is het programma? Wel, we gaan het even samen overlopen. Rond 7:50 in de ochtend zal hij van de luchthaven Rome-Fiumicino vertrekken naar Parijs. Hij wordt ongeveer verwacht om 10:00 op de luchthaven Paris-Orly, waar er uiteraard een ceremonie van aankomst zal plaatsvinden. Om 11:00 zal hij verwacht worden bij de Élysée, waar hij de president van de Republiek zal bezoeken. En om 11:45 van die vrijdag, om 11:45, zal er een ontmoeting zijn met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het diplomatieke korps. En dit met een toespraak van de Heilige Vader. Om 15:00 in de namiddag, dan gaat paus Leo op bezoek aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de UNESCO. En dan iets bijzonders, beste luisteraars, namelijk naar aanleiding van het bezoek van paus Leo XIV, zullen de straten van de hoofdstad een moment van toewijding, vreugde en verbondenheid beleven. Langs een route van 2,5 kilometer via de boulevard du Montparnasse en de boulevard Saint-Michel is iedereen welkom om de Heilige Vader te verwelkomen en deel te nemen ook aan een, laten we zeggen, volksfeest dat voor iedereen toegankelijk is. En dat traject loopt eigenlijk vanaf de kerk Notre-Dame des Champs via de boulevard Saint-Michel tot de place Saint-Michel. Het parcours zal volledig autovrij gemaakt worden en beveiligd en er zullen 12 zelfstandige ontvangstzones zijn. En dan is het mogelijk, beste luisteraars, om daar op die 2,5 kilometer die route te gaan staan om paus Leo te groeten en te ontvangen. Wellicht een grote vreugde voor de gelovigen daar in Frankrijk, in het bijzonder in Parijs. En daarna, beste luisteraars, we zijn nog steeds op dag 1, hè, vrijdag 25 september, zal paus Leo XIV om 17:15 in Notre-Dame de Paris, de kathedraal, de Vespers bidden. Samen met bisschoppen, priesters, diakens, gewijden en seminaristen. De Heilige Vader zal dan ook een homilie uitspreken tijdens de Vespers, u weet het avondgebed van de kerk. Daarna, of ervoor, dat is ons niet helemaal duidelijk, zal er een rondgang zijn van de Heilige Vader over het plein voor de kathedraal Notre-Dame de Paris. En dan, een belangrijke gebeurtenis, beste luisteraars, namelijk een speciale avondwaken. Een avondwaken van gebed met jongeren tussen de 17 en de 35 jaar. Ook uiteraard paus Leo XIV zal aanwezig zijn daar. Samen met de jongeren gaan ze bidden. Uiteraard volgt er een toespraak van de Heilige Vader voor de jeugd. Dit alles vindt plaats in de Stade de France in Saint-Denis, Parijs. En daar, beste luisteraars, na die avond, dan is de officiële programma van de paus gestopt en de volgende dag start het opnieuw. Paus Leo zal om 9:00, dat is zaterdag 26 september, een bezoek brengen aan Maison Bakita. Maison Bakita is een centrum voor begeleiding en sociale integratie. En paus Leo gaat daar naartoe. U moet weten, dat is zonder publiek. Het is een bezoek van paus Leo aan het centrum. Om 10:15 is er dan weer een bijzondere samenkomst. Vele van deze samenkomsten zijn, beste luisteraars, op invitatie, maar wel te volgen via vele mediakanalen.
En wat gebeurt er dan om 10:15 in de Institut Catholique de Paris? Wel, daar zal er een ontmoeting zijn met de leden van de provinciale synodale vergadering. De catechumenen en de neofieten, dit alles dus aan het Instituut Catholique de Paris. Met ook op dat moment uiteraard een toespraak van de Heilige Vader. En dan, beste luisteraars, nog steeds. Zaterdag 26 september, 15:00, hoogmis. Een mis waar iedereen, alle gelovigen van Frankrijk en zelfs uit het buitenland, uitgenodigd zijn. Het vindt plaats op de Place de la Concorde en de Avenue des Champs-Élysées. Iedereen is uitgenodigd dus voor deze eucharistieviering. Wees zeker op tijd als je er naartoe gaat, want voor degenen die dat nog herinneren van het bezoek van paus Franciscus aan België, dan duurt het toch wel even voordat je binnen kan geraken op zo'n locatie. Maar dus om 15:00 op zaterdag 26 september, hoogmis met paus Leo XIV op de Place de la Concorde. En dan, beste luisteraars, zal de reis van paus Leo met de eerste stopplaats Parijs al ten einde zijn. Want de bedoeling is dat paus Leo om 17:45 vanuit de luchthaven van Paris-Orly terug vertrekt, maar naar Lourdes. Hij blijft uiteraard nog in Frankrijk. Hij gaat naar Lourdes, een bedevaartsoord die velen kennen. Hij wordt daar verwacht rond 19:05, waar er ook weer een aankomstplechtigheid zal zijn. Om 16:40 is het eigenlijk de bedoeling dat paus Leo aanwezig zal zijn voor een gebedsmoment bij de grot van Massabielle. De grot van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de heilige Bernadette Soubirous. En dat is het programma voor dag 2, beste luisteraars. Dat is zaterdag 26 september. Zondag 27 september volgt er nog een hele dag met vergaderingen, samenkomsten, missen en zo verder. Die overlopen we graag zo dadelijk na de muziek. En wat kunnen we dan beter dan liederen tot Onze Lieve Vrouw te laten horen? En dit zijn The Fruits met het bekende lied Hoor toch mijn roepen.

En na deze mooie muzikale onderbreking met een lied tot Onze Lieve Vrouw, hoor toch mijn roepen van The Froes, gaan we verder, beste luisteraars, met het overlopen van het programma van De Reis van Paus Leo aan Frankrijk. We waren aangekomen aan zondag 27 september om 9 uur. Om 9 uur zal er een ontmoeting zijn met de bisschoppen van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, met uiteraard een toespraak van de paus. Dit alles vindt plaats op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 11 uur is er dan de Eucharistieviering, de zondagsmis, op de weide van het heiligdom van Lourdes met paus Leo XIV, gevolgd daarna ook door het Angelusgebed. Om 15:30 zal paus Leo een ontmoeting hebben met de begeleiders en de gasten van Accueil Notre-Dame. En ook daar zal paus Leo een toespraak houden. Om 16:45 zal er ook een persoonlijke, een besloten ontmoeting zijn met de zusters van het contemplatieve kloosterleven. En dit zal plaatsvinden in het klooster van de Karmel te Lourdes. Om 21:00, beste luisteraars, zal dan ook de rozenkransgebed worden gebeden met de kaarsjesprocessie. Met daar ook een homilie van paus Leo. En dit alles was gewoonlijk op de esplanade van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dan gaan we over naar de laatste dag, beste luisteraars. Dat is maandag 28 september. Om 7:40 vertrekt paus Leo per vliegtuig van de luchthaven, de internationale luchthaven van Tarbes-Lourdes-Pyrénées naar Metz. Daar wordt hij verwacht, beste luisteraars, om 9:20. Om 10:00 zal er in het centrum, het congrescentrum van Robert Schumann in Metz, met een interreligieuze ontmoeting met een toespraak van paus Leo. En in datzelfde centrum van Robert Schumann zal er een ontmoeting zijn met als thema aan de wortels van Europa voor vrede en eenheid. Om 16:30 zal er ook weer een speciale tour zijn, om het zo te verwoorden, van paus Leo XIV, een rondrit met zijn pausmobiel. En deze zal beginnen aan de Avenue Faure en loopt tot aan de kathedraal Saint-Étienne via de Place Mondon en verschillende andere plekken. Dat is een moment waarbij iedereen die dat wenst de paus kan gaan groeten. Om 16:00 gaan we dan bij die kathedraal Saint-Étienne, waar we het zojuist over hadden, de Eucharistie vieren. Iedereen is daarvoor uitgenodigd, al is het best om zich vooraf in te schrijven. En na de Eucharistieviering van 16:00 zal paus Leo vertrekken. Om 18:30 is er een afscheidsceremonie op de luchthaven van Metz-Nancy-Lorraine. En om 19:00 vertrekt hij terug naar Rome, waar men verwacht dat hij zal landen om 20:50 op de luchthaven van Rome-Fiumicino. Beste luisteraars, uiteraard houden we jullie op de hoogte van deze apostolische reis van de Heilige Vader. We gaan daar zeker en vast in het programma Radio Vaticaan hier op Radio Maria over hebben. Vergeet niet, op maandag en donderdag om 17:30 kan u luisteren naar een nieuwe aflevering. En dinsdag en vrijdag om 15:15 kan u dat herbeluisteren. En moest u niet kunnen luisteren op die momenten, wel zeker ook te herbeluisteren in podcast op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan.

Wel, beste luisteraars, we gingen nog 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van Jezus Christus overlopen. Als je angst je overweldigt, hebben zusters van El Dardo 5 geloofsgerichte adviezen gedeeld om op God te vertrouwen en je angsten en moeilijkheden in zijn handen te leggen. En op hun Instagram-account zeiden de zusters dat je Jezus moet zien als arts en medicijn voor onze wonden. Hij is de enige die ons kan genezen en ons volledig vrij kan maken. Wees niet bang als je voelt dat je hart gebroken is. God kan alle dingen nieuw maken. Dat schrijven de zusters. En dit zijn de 5 spirituele remedies die ze aanbevelen voor het bestrijden van angst. Eerste remedie. Leef in het heden. Angst berooft ons vaak van het huidige moment, omdat we ons zorgen maken over de toekomst. Onthoud dat God voor je zorgt. En zijn plan is perfect. Leef 1 dag tegelijk. Vertrouw erop dat Hij zal voorzien in je toekomstige behoeften. We lezen in het Evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 6 vers 34. Wees dan niet bezorgd over de morgen. Want morgen zal zich wel zorgen maken over zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Een tweede remedie. Herinner je Gods belofte. Angst ontstaat vaak wanneer we het gevoel hebben de controle te verliezen. En in plaats van alles zelf te willen regelen, geef je zorgen aan God. Vertrouw erop dat Hij luistert en een plan voor je heeft, zelfs in de moeilijkste tijden. En we lezen in het boek Spreuken, hoofdstuk 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Een derde remedie, bid oprecht. Gebed is een krachtig middel. Praat met Jezus en uit je angsten, zorgen en bezorgdheden. Onthoud de woorden van de heilige Paulus die we lezen bij de Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6. Wees over niets bezorgd, maar laat in alles uw verlangens door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En een vierde remedie. Schrijf een litanie van vertrouwen. Schrijven helpt ons vaak om onze gedachten en gevoelens te verduidelijken. Door je gebed op te schrijven, kun je alles loslaten wat je dwars zit. En schrijf bij elke zin: Jezus, ik vertrouw op u. Het helpt

0: Beste luisteraar, slaapt u wel genoeg? Hoe vaak doet u een dutje? Broeder Leo Mary, een Franciscaan van de missionarissen van de Broeders van het Eeuwig Woord, nam een video op voor de Instagrampagina van de gemeenschap, waarin hij het belang van slaap en een slaap van goede kwaliteit uitlegt. En in de video dat we zo dadelijk gaan beluisteren, zegt broeder Leo: Pater Angelus vertelde ons altijd dat 70% van onze zonde voortkomt uit te weinig slapen. Als je erover nadenkt, komt het wanneer je prikkelbaar bent of humeurig, meestal doordat je niet genoeg hebt geslapen. Dus zei hij tegen ons: bij twijfel, doe een dutje. En er was eens een vrouw, vertelt broeder Leo, die mij vertelde dat ze naar de biecht ging bij pater Angelus en die zei, als penitentie, doe een dutje. En ze zei, dat had ik nog nooit gehoord. En toch legt broeder Leo uit, we hebben onze slaap nodig en ieder mens is anders. Dus je moet van je eigen weten hoeveel slaap je nodig hebt. En dus voor mij, nu, ga ik een dutje doen. En tot slot van het videofilmpje ploft broeder Leo daarna op humoristische wijze neer op het bed. Laten we even luisteren naar de boodschap van broeder Leo.
1: Father Angelus would tell us, 70% of our sins come from not sleeping enough. If you think about it, when you get irritable and cranky, it's usually because you haven't got enough sleep. So he said, when in doubt, take a nap. There was a lady that told me, she went to confession to Father Angelus, and he said, for your penance, take a nap. She said, I never heard that before. And yet, we need our sleep, and each person is different. So you need to know how much sleep you need. And so for me, I'm going to take a nap.
0: En er is heel veel reactie gekomen op dat filmpje, beste luisteraars. Zo zei iemand, ik heb altijd over mijn slaap gewaakt. Als ik mijn 8 uur niet krijg, ben ik beslist niet op mijn best. Dank je wel, broeder. Amen voor deze boodschap. Iemand anders reageerde, ik merk dat als ik moe ben, alles me irriteert. Ik ben rusteloos en geagiteerd. Mijn denkwijze verandert in negatief en een beetje zelfmedelijden. Dan slaat de verzoeking toe en voelt mijn harnas te zwaar. Ik zou het uittrekken, denkende dat ik door kan gaan met een beetje minder gewicht, maar elke keer is dat de verkeerde keuze. En een andere persoon zegt nog, ik heb geleerd dat wat goed eten en een goed dutje alles een stuk beter maakt. God is werkelijk geweldig. Wel, beste luisteraars, als u merkt dat u wat geïrriteerd bent of dat u geneigd bent om negatiever te zijn, dit is de boodschap van broeder Leo. Doe een dutje.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. Het komt uit de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 6. Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds de heilige paus Cornelius en bisschop Cyprianus martelaren gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1633. Bladzijde 1633. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 1153. Bladzijde 1153. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 1635 onderaan. Bladzijde 1635. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat Gij ons een herder geeft, die ons de weg gewezen heeft, naar U en naar het paradijs, zij U, o Christus, lof en prijs. Omdat Gij in ons midden stelt, een spreker die van U vertelt, zij aan Uw majesteit en macht, voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens Uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in Hem Gij bij ons zijt, zij U de lof in eeuwigheid. Voor hen die aller dienaar zijn, een gids door de geschiedenis, een opperherder danken wij, zijn voorbeeld blijft ons steeds nabij. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet Gij reeds wat ik zeggen ga. Waar ik mij wend, Gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder. Uw kennis is voor mij te wonderbaar. Zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Al leen ik ook de vleugels van de dageraad en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. en zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht. Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden, toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek. Mijn dagen waren al door u geteld, voordat de eerste nog was aangebroken. Maar hoe onpeilbaar zijn voor mij uw plannen, God? Hoe onafzienbaar in hun menigvuldigheid? Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht? Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed en het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij en getuigen van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God, waarvan gij de herder zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. O gelukkige kerk, verheerlijkt door het bloed van de martelaren van Christus.

O gelukkige kerk, verheerlijk door het bloed van de martelaren van Christus. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Gij hebt de zonde van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen, en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen, voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, gij hebt in het leven van heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, mijn naam is David de Saint, directeur van Kerk in Nood, België en Luxemburg. En deze keer neem ik u mee naar het Heilig Land, waar de christenen het vandaag allesbehalve eenvoudig hebben. Het Heilig Land, in de woorden van onze oprichter, waar heuvels, wegen en dorpen getekend zijn door de sporen van de Verlosser. Waar Jezus en zijn Heilige Moeder hebben gelachen en geweend. Het land waar God in nood was en waar de kerk ook nu nog in haar ledematen het lijden en de dood van de gekruisigde draagt. Doel van pelgrims en boetelingen sinds meer dan 1900 jaar.

jaar. Land van het heilige en zondige avontuur van de kruistochten. Pater Wedefrid bezocht Israël in Bethlehem eind jaren 50 toen hij die woorden schreef. Bijna 70 jaar geleden. En sinds zijn bezoek aan het land is de situatie enigszins gewijzigd. Dat bleek onlangs weer op 1 september. Normaal een dag waarop alle kinderen terug naar school gaan. Of voor het eerst naar school gaan. Zoals mijn eigen zoontje, die begin deze maand naar de eerste kleuterklas mocht gaan. Maar helaas was dat niet iedereen gegund. Op 1 september waren alle christelijke scholen van Jeruzalem dicht. 15 scholen, bijna 10.000 leerlingen die geen eerste schooldag hadden. En waarom waren de scholen dicht? Uit protest nadat de Israëlische overheid de inreisvergunningen van heel wat leerkrachten en personeelsleden uit de westelijke Jordaanoever niet had verlengd. Zomaar, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wat normaal een moment van vreugde, weerzin en hoop zou moeten zijn, was voor de christelijke scholen van Jeruzalem dit schooljaar helaas een zoveelste crisis. Bovendien, het gaat hier over scholen die vaak nog aan het einde van de 19e eeuw zijn gesticht, uitdrukkelijk om christelijk onderwijs te geven en de aanwezigheid van christenen in Jeruzalem, waar het uiteindelijk allemaal begonnen is, te bewaren. Bij de gewone media was er helaas weinig aandacht hiervoor. Enkel christelijke media publiceerden het nieuws en ook Kerk in Nood publiceerde een persbericht. Echter, na de protesten verlengden de Israëlische autoriteiten diezelfde dag nog een deel van de vergunningen. En de dag erna gingen de scholen weer open. De vergunningen werden uitgevaardigd voor soms een week, soms een maand en soms tot het einde van het jaar. Met andere woorden, voor heel wat leerkrachten blijft de onzekerheid.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De christenen in het Heilige Land, hoe lang wonen die er eigenlijk al? Wel, al sinds Pinksteren natuurlijk, de eerste Pinksteren in 33 na Christus. En sindsdien hebben ze heel wat meegemaakt. De gemeenschap in Jeruzalem is de eerste christelijke gemeenschap die er ooit is geweest, met Stefanus als martelaar en Jacobus als eerste bisschop. Drie eeuwen lang vervolgden de Romeinen de christenen, tot Constantijn zich bekeerde en het Romeinse Rijk uiteindelijk met hem. Zijn moeder Helena kwam naar Jeruzalem en in het jaar 335 werd de Heilige Grafkerk ingewijd. Die wijding is de oorsprong van het feest dat we deze maand vieren op 14 september, het feest van de kruisverheffing. Daarna kwamen er 300 jaren van bloei. De woestijn van Judea werd volgebouwd met kloosters. Er kwamen pelgrims uit het hele Rijk en Jeruzalem werd een eigen patriarchaat. Maar toen kwamen de problemen terug. In 614 vielen de Perzen binnen en staken ze de Heilige Grafkerk in brand. Enkele decennia later nam kalif Omar de stad in. Vanaf toen waren de christenen daar een beschermde maar tweederangs bevolking. Ze mochten hun geloof houden en betaalden er belasting voor. Vier eeuwen later liet kalif al-Hakim de Heilige Grafkerk helemaal met de grond gelijk maken. Toen dat bericht Europa bereikte, vormde het een van de aanleidingen die tot de kruistochten leidden. Jeruzalem kwam toen tijdelijk terug in christelijke handen. Tijdelijk. Uiteindelijk werd de stad heroverd in 1187 door Saladin. En vanaf dan bleef ze in islamitische handen. Tot in de 20e eeuw, toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk ineenstuikte en er Brits bestuur kwam, waarna in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Vandaag zijn er zo'n 180.000 christenen in Israël, samen zo'n 2% van de bevolking. In de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem samen nog eens een kleine 50.000, amper 1% van de bevolking. En helaas zijn er elk jaar steeds minder.

0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, begin dit jaar hoorde ik een indringende getuigenis over de situatie van christenen in het Heilige Land. Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden, maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen. Zijn vrees, zei hij, is dat het Heilige Land een soort Disneyland wordt. De heilige plaatsen zullen blijven bestaan, er zullen monniken zijn en priesters, maar geen christelijke gezinnen meer, geen doopsels, geen eerste schooldag. Hij gaf ook een heel interessant beeld over wie die christenen nu precies zijn. Er zijn de Palestijnse katholieken die er al eeuwen wonen. Sommigen met Israëlisch staatsburgerschap, sommigen in Jeruzalem zonder politieke rechten, sommigen op de westelijke Jordaanoever. En dan ook nog het kleine gemeenschap in Gaza. Recent, beschreef hij, zie je ook nog Hebreeuws sprekende katholieken. Een kleine groep, maar groeiend, vaak gemengde gezinnen, geïntegreerd in de Israëlische samenleving. Een nieuw verschijnsel, noemde hij het. En dan de grootste groep. En dat verraste ons. Ruim 100.000 katholieke migranten en asielzoekers. Uit de Filipijnen, India, Sri Lanka, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Ze werken in de zorg, de bouw en de landbouw. Zij zijn het meest kwetsbaar, zei abt Nicodemus. En ze worden allesbehalve goed behandeld. Hij noemde het zelf een vorm van moderne slavernij. Paspoorten die ingehouden worden, nauwelijks vrijheid om van werkgever te veranderen, gezinnen die uit elkaar gehouden worden, vrouwen die in verwachting zijn en weigeren te aborteren, vertelde hij, belanden met een kind in de illegaliteit. Dat is een van de verborgen wonden van de kerk daar. Een kerk die gedragen wordt door onzichtbare mannen en vrouwen. En toen vertelde hij over 7 oktober 2023, de dag van de inval. Katholieke, Filipijnse verpleegsters weigerden die dag de Joodse bejaarden die aan hen toevertrouwd waren achter te laten. Ze weigerden te vluchten. En velen onder hen stierven in de aanval, omdat ze hun christelijke naastenliefde boven hun eigen leven stelden. Naastenliefde voor een volk dat hen niet altijd even goed behandelde. Op een begrafenismis werd er gebeden. Eerst voor wie leed in Gaza, en daarna voor de bekering van wie het geweld gepleegd had.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, ik heb de voorbije dagen nog gebeld en contact gehad met mensen in Jeruzalem en Bethlehem. Onder andere met Ronnie Tabash. Die naam kent u wellicht. Misschien hebt u de voorbije jaren iets besteld uit onze kerstcatalogus dat afkomstig is uit het Heilig Land. Dan is de kans groot dat dit van de familie Tabash komt. Deze zomer bereikte ons het treurige nieuws dat Victor Tabash, de vader van Ronnie, helaas is overleden. Zijn foto hangt nu bij ons in de keuken. Ik heb ook gesproken met George Akrush, directeur ontwikkeling van het Latijnse Patriarchaat. George is degene die daar ter plaatse volgt wat er met onze steun gebeurt. Ik vroeg hem hoe het er nu voor staat. Het grootste probleem, zei hij, is werk. Of, beter gezegd, het gebrek aan werk. De christenen werken vooral in het toerisme of in Israël en daardoor zijn ze kwetsbaar. Eerst kwam corona en de pelgrims bleven weg. Toen corona voorbij was, duurde het niet lang of het conflict begon. Na het uitbreken van het conflict werden zo'n 180.000 werkvergunningen ingetrokken. George noemde dat een vorm van collectieve bestraffing van de bevolking, christenen inbegrepen. En de gevolgen zijn zwaar. De werkloosheid onder de christenen bedraagt vandaag 54%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in het land. Hij vertelde over wat hij noemde de nieuwe armen. Gezinnen die het altijd zelf gered hebben, die nooit iets gevraagd hebben en die nu afhangen van voedselbonnen. En dan is er Bethlehem. In Bethlehem en omgeving wonen vandaag ongeveer 30.000 christenen. Dat is minder dan 20% van de bevolking. 15 jaar geleden was dat nog ongeveer 80%. We zijn een gevaarlijk punt aan het naderen, zei hij. De emigratie heeft een niveau bereikt waarop christelijke gemeenschappen zichzelf binnenkort niet meer in stand kunnen houden. Maar wat valt daar nu aan te doen? Wel, de mensen willen wel blijven, zei George me. Maar ze hebben ook een waardigheid. Het zijn zelfstandige mensen die liever niet afhangen van anderen. We moeten met andere woorden de mensen daar helpen voor zichzelf te zorgen. Werk vinden, een opleiding, een eigen zaak starten. Zo steunt Kerk in Nood met uw hulp een groep van christelijke leerlingen van wie de ouders hun inkomen verloren hebben. Zonder uw hulp hadden die kinderen moeten overstappen naar het staatsonderwijs en daar krijgen ze geen christelijke godsdienstles meer. 844 kinderen, dankzij Kerk in Nood, dankzij u dus, zitten vandaag nog altijd in hun eigen school. Een ander project van Kerk in Nood helpt de christenen om opnieuw aan de slag te gaan of een eigen zaak te beginnen. Een man krijgt bijvoorbeeld hulp om een kleine winkel te openen in elektronica en gereedschap. Een vrouw begint schoolgrift te verkopen. Nog een andere man is kippen gaan kweken en verkopen. 450 gezinnen zijn zoal geholpen met uw hulp. Beste luisteraar, als u de christenen in Bethlehem wilt helpen, kunt u op onze website kijken, waar we heel wat olijfhouten geschenken van onder andere de familie Tabash aanbieden. En eind oktober krijgt u sowieso onze kerstbrochure in de bus, waar geschenken uit het Heilig Land centraal zullen staan. Voor uw steun in de verleden en toekomst alvast oprechte dank. Onze dank, maar ook van de mensen die u geholpen hebt. En dank ook voor uw gebed, want dat was ook wat Abt Nicodemus ons vroeg. Bid dat er hier een toekomst is voor christenen.
0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraar, ik besluit met de woorden van Pater Werenfried toen hij in 1957 het Heilig Land bezocht. Hij schreef: hier is de kerk in nood. Een kleine gemeenschap die rechtstreeks van de eerste christenen afstamt. In dit bisdom van Jezus, Maria en Jozef. Klein in aantal, maar groot in geloof en rijk aan gebruiken. Zij was niet modern. Zij bleef trouw aan de oude gewoonten en leefde zoals Jezus zelf had geleefd. In het kleine land dat door zijn voetsporen getekend is. Deze heilige plaatsen trekken toeristen en buitenlands geld naar Israël. Daarom worden zij door de regering beschermd en gerestaureerd. Maar als het buitenland niet helpt, zal het laatste overblijfsel van de katholieke kerk in Palestina ten onder gaan. En zonder levende christenen hebben ook de heiligste plaatsen geen zin en geen betekenis meer. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk.

0: Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 6:30 geworden. Op woensdagavond zijn we biddend verbonden met een moeder en bijzonder om samen het rozenhoedje te bidden. Voor alle intenties van alle moeders, voor al uw zorgen, voor alle intenties van de medewerkers van Radio Maria. Wij bidden en mediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, ik geloof in God de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus staat op uit de dood. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. Ze traden op hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden hem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

0: boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus stijgt ten hemel. Nu leidde hij hen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, en mijn getuigen zijn in Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde glorievolle mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorievolle mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Gij wordt zalig geprezen, Maria. Gij zijt verheven boven de koren der engelen en deelt voor eeuwig in de overwinning van Christus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van de dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heiligen Cornelius en Cyprianus.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het rozenhoedje bidden en de glorievolle mysteries overwegen. Wij danken u van harte voor uw meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw samen met ons en met een moeder op woensdagavond bidt voor al uw intenties en voor de intenties van de medewerkers van Radio Maria. Van harte dank en een zeer fijne avond gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Beste luisteraars, welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit de profeet Jesaja. Op het einde der dagen zal het gebeuren dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe. En zij zeggen, kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht doen onder de volken en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer. Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer. Dit is het woord van de Heer.

Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer. Deze woorden van de profeet Jesaja klinken ons bekend in de oren. Zo vaak sluiten ze ons avondgebed af. Ook wij trekken vandaag mee op naar die berg. Telkens wanneer wij samen zijn en verenigd zijn, in gebed of in de Eucharistie. Wij willen niet op afstand blijven tegenover het zoveel lijden en de zoveel oorlogen in onze wereld. Wij willen ons niet opgesloten blijven in onze eigen comfortzone. Wij willen de nood niet vergeten van mensen en volkeren die slachtoffer zijn van oorlog en geweld. Wij willen ons niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid om te helpen, om solidair te zijn, om nabij te zijn. Zoals bijvoorbeeld door humanitaire hulp te sturen naar Oekraïne of hulp te bieden aan vluchtelingen, zoals met de humanitaire corridor. Dat ook uit ons gebed vanavond een grote smeekbede mogen opstijgen, een vraag om vrede, opdat de oorlogen spoedig tot een oplossing zouden komen. Er wordt nog veel te weinig gedaan, opdat de zwaarden zouden worden omgesmeed tot ploegscharen en de speerpunten tot sikkels, zoals het zo mooi bij Jesaja klinkt. De profeet zegt nog meer: geen volk heft het zwaard meer tegen de ander, en oorlog leren ze niet meer. Deze zin, beste broers en zussen, staat uitgehouwen in het beeld tegenover het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Het is de Bijbelse droom van een verenigde mensheid, een verenigde wereld, een vredevolle wereld. Als je de wereld van vandaag bekijkt, kun je zeggen dat dat onmogelijk is. Een naïeve utopie. Misschien zelfs een gevaarlijke utopie. Want als je vrede wil, moet je oorlog voorbereiden, zeggen ze. Se vis pacem parabellum. Afschrikking moet de vijand op afstand houden. Als we sterk genoeg bewapend zijn, zal men ons niet aanvallen. Het is de motor achter de wapenwetloop die we beleven tot in de ruimte toe. Er zal zwaar bespaard worden bij de komende begroting op alle vlak, maar niet.

niet op defensie. Volkeren en naties zijn altijd beter geweest in de dreiging van buren aan te voelen eerder dan de dreiging in te schatten die ze zelf voor anderen betekenen. Wie droomt er vandaag nog van de afschaffing van de oorlog? Wie werkt eraan? Thomas Merton was een Amerikaanse trappistenmonnik die ook in gevaarlijke tijden leefde. Hij maakte de Tweede Wereldoorlog mee, de atoombommen op Japan, het begin van de Koude Oorlog, de Cuba-crisis met de dreiging van een heuse atoomoorlog, het risico op vernietiging van de mensheid. En hij schreef het volgende. Wat moeten we doen? De plicht van de christen in deze crisis is met al zijn kracht en intelligentie, met zijn geloof, zijn hoop in Christus en de liefde voor God en de mens, zich in te spannen voor de ene taak die God ons heeft opgelegd in de wereld van vandaag. Die taak is te werken voor de totale afschaffing van de oorlog. Het staat buiten kijf dat wanneer oorlog niet wordt afgeschaft, de wereld voortdurend in een staat van waanzin en wanhoop zal blijven. En dat door de enorme vernietigingskracht van de moderne wapens het gevaar van een catastrofe elk moment en overal dreigt en waarschijnlijk wordt. Beste zussen en broers, Thomas Merton stierf op 53-jarige leeftijd in 1968. In zekere zin heeft onze gemeenschap, die in dat jaar haar eerste passen zetten, zijn mantel opgenomen. Iemand moet de droom van de afschaffing van de oorlog levend houden. Iemand moet de mensheid blijven voorhouden dat er andere, geweldloze manieren zijn om conflicten te beslechten. Merton schreef: de kerk moet voorop lopen bij het geweldloos oplossen van moeilijkheden en bij de geleidelijke afschaffing van oorlog als een manier om internationale geschillen of die tussen burgers op te lossen. Christenen moeten op alle menselijke, op alle mogelijke manieren actief worden en al hun middelen inzetten voor deze strijd tegen oorlog. Beste broers en zussen, dat is een opdracht voor vandaag. Zeker voor de kerk, voor de katholieke kerk. Alle pausen na het concilie hebben oorlog als een kwaad bestempeld dat koste wat het kost moet worden vermeden. De jongeren van de gemeenschap, Youth for Peace, hebben nagedacht in Boedapest over hoe vrede tot stand kan komen vandaag. Onze gemeenschap bereidt zich voor op een nieuwe vredesontmoeting volgende maand in Assisi. Om 40 jaar gebed voor de vrede en geest van Assisi van dialoog tussen de godsdiensten te vieren. Je zou gemakkelijk kunnen zeggen, en velen zullen dat waarschijnlijk zeggen, dat die taak te zwaar is, dat het nutteloos is, dat oorlogen niet eindigen maar voortduren en zichzelf uitbreiden, dat de lijst met gewapende conflicten niet korter wordt maar langer. Je zou er moedeloos van kunnen worden. Moedeloosheid overviel op een bepaald ogenblik ook Thomas Merton. Maar een vriend van hem, Jim Forrest, antwoordde hem met wijze woorden. Hij zei: maak je niet afhankelijk van de hoop op resultaten. Wanneer je het soort werk doet dat jij op je genomen hebt, in wezen een apostolisch werk, zul je misschien het feit onder ogen moeten zien dat je werk ogenschijnlijk waardeloos is en dat je er zelfs helemaal geen resultaat mee bereikt, of misschien zelfs resultaten die het tegenovergestelde zijn van wat je verwachtte. Als je aan dit idee leert wennen, zul je je steeds meer gaan concentreren op de waarde, de juistheid en de waarheid van je werk en minder op de resultaten ervan. Beste zussen en broers, wij leven in een cultuur die erg resultaatgericht is. Maar laten we geen slaaf worden van de resultaten. Laten we doen wat juist is. Gebed en resultaat verhouden zich op complexe wijze, ook voor de gelovigen. Want wij kennen dag nog uur en Gods gedachten zijn de onze niet. Maar we geloven en ervaren dat God niet ongevoelig is voor de gebeden die tot hem opstijgen en die hij op zijn eigen wijze verhoort op zijn tijd. Het gebed beschermt de wereld op mysterieuze wijze. Laten wij, die niet begrijpen, inmiddels het juiste doen en de Heer bidden om vrede, ons daarvoor inzetten voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. En met Jesaja, met Merton en met zoveel anderen die spirituele strijd tegen de oorlog voortzetten.

Laten we dan de namen van alle landen in oorlog en alle gebieden die getroffen worden door geweld toevertrouwen aan de Heer en bidden om de gave van de vrede.

Laten we bidden voor vrede in de wereld, voor Afghanistan en het einde van de spanningen met Pakistan. Voor het einde van het terrorisme in Burkina Faso en in de Sahel. Voor het vredesakkoord in Colombia. Voor vrede in Kivu en in de Democratische Republiek Congo. Voor vrede in Ethiopië. Voor het einde van het wijdverspreid geweld in Haiti. Voor het einde van het geweld in Irak. Voor vrede. En het einde van de oorlog in Iran en in de regio van de Perzische Golf.

voor de vrede, de stabiliteit en het vreedzame samenleven in Libanon. Voor vrede in Libië.

voor Mexico en het einde van het geweld omwille van de drugshandel. Voor het einde van de aanslagen en het geweld in het noorden van Mozambique.

voor het einde van de oorlog in Oekraïne. Opdat de wapens zouden zwijgen en dat er wegen van dialoog gevonden worden. Voor het einde van het terrorisme en de aanvallen tegen christenen in Pakistan. Voor verzoening in Syrië en het einde van alle geweld.

voor het einde van de burgeroorlog en alle geweld in Soedan en in Zuid-Soedan. Voor het einde van alle geweld in de Verenigde Staten. Voor het einde van het geweld in het Heilig Land en in Gaza. Voor de bevrijding van al wie ontvoerd werd over de hele wereld. Voor alle politieke leiders en verantwoordelijken, dat zij de wereld leiden op wegen van vrede en dialoog. Zegen, bescherm en versterk, Heer, het werk voor de vrede van de gemeenschap overal ter wereld. Wij bidden u voor alle werkers van vrede. Wij bidden tot u, Heer, om harten en geesten te ontwapenen van alle plannen die leiden tot de dood en vernietiging. Bescherm, verwelkom, begeleid en zegen de armsten, de ontheemden, de vluchtelingen en slachtoffers van alle oorlogen. Hou ons verenigd met u in het licht van uw geest. Amen.

De vrede van de Heere zij altijd met ons en met de hele wereld. Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer en Vader van de mensheid, Gij die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen, bevrijd onze wereld van oorlog en geweld, van armoede, honger en ziekte. Vervul het hart van al uw mensenkinderen met een geest van broederlijkheid en dialoog, om het goede en het mooie te herkennen dat Gij in alle naties en volkeren hebt gezaaid, om banden van eenheid en samenwerking te smeden en van gedeelde hoop. Schenk ons uw gerechtigheid en vrede, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag, dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wenst namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigt in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden, en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïtenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursuline gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogue en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat-Huronen en de Jezuïeten-missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursuline wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten.

Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In 1 woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françoises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françoises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes en het programma om Françoises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jesuiten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de talen van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne, van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen. Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken, en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb, toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkt het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christen leven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete en de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 19, het dagelijks leven in Santa Maria della Strada. Vanaf zijn generaalskeuze in 1541 tot aan zijn dood verbleef Ignatius met slechts sporadische uitzonderingen steeds in Rome. In september 1545 ging hij naar Montefiascone voor een ontmoeting met paus Paulus III, die op zijn reis naar Perugia daar enige dagen vertoefde. In 1548 en 1549 maakte hij twee zeer korte reizen naar Tivoli, de eerste om de bewoners van die stad te verzoenen met die van Castel Madama, de tweede om er de inwijding van het Jesuitencollege bij te wonen. In november 1552 was hij in Alvito. Hij was in 1555 van plan tijdens de paastijd naar Loreto te gaan om in het Mariaheiligdom te bidden en om besprekingen te voeren over een nieuw te stichten huis of college. Maar hij moest van dat voornemen afzien, omdat er na de dood van Julius III nog geen opvolger gekozen was. Ignatius en zijn gezellen woonden sinds 1541 niet meer in het huis van Antonio Francipani, maar tot 1544 in een huurhuis van Camillo Astalli aan de gelijknamige straat. In september van dat jaar betrokken zij het huis dat zij hadden laten bouwen naast de Santa Maria della Strada, de kerk die Paulus III op 24 juni 1541 aan de sociëteit had toevertrouwd en waarover zij sinds mei 1542 de zorg op zich hadden genomen. Kerk en huis lagen op de huidige Piazza di Gesù, op de hoek van de Via d'Arcoeli. In dat huis waren de kamertjes waar Ignatius tot aan zijn dood woonde en waar ook zijn eerste twee opvolgers, Diego Lainez, gestorven in 1565, en Francisco de Borja, gestorven in 1572, leefden en stierven. Bij de bouw van het huidige huis van de Gesù is dankzij Claudio Acquaviva, die op dat moment generaal was, dit gedeelte van het oude huis bewaard gebleven dat momenteel, 1989-1990, weer in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Vereerders van Ignatius zullen in Rome zeker dit uiterst eenvoudig geheel bezoeken, vier kleine kamers, 2,60 meter hoog, de langste muur van 8 meter lengte en de kortste van 3,5 meter. Men ziet er nog de balken van het plafond, de houten deuren, de resten van een haard en twee schamele kasten. Van twee van de kamers zijn kapelletjes gemaakt. In de grootste staat een altaar, waarboven een schilderij dat de Heilige Familie voorstelt. Onder dat schilderij droeg Ignatius de Heilige Mis op. De andere kapel was vroeger de slaapkamer en wordt dat nu opnieuw. Er is daar een klein balkon en men verhaalt dat Ignatius daar naar de sterrenhemel keek en uitriep: "Hoe gering en laag schijnt mij de aarde wanneer ik de hemel beschouw." Latere bouwwerken nemen tegenwoordig dat uitzicht op de nachthemel bijna geheel weg. Een andere kamer, de tegenwoordige sacristie, was de slaapkamer van broeder Juan Pablo Borel Socius, rechterhand van Ignatius. Hier bracht Ignatius zijn leven door, gaf hij leiding aan de sociëteit, schreef hij zijn brieven, stelde hij de constituties op, ontving hij zijn bezoekers en stierf hij in vrede. Zijn werkkamer was uiterst eenvoudig ingericht. Weinig meubels en weinig boeken. Alles heel schoon, maar zonder enig franje. Op zijn werktafel alleen het Nieuwe Testament en de navolging van Christus, volgens Ignatius de patrijs onder de geestelijke boeken. Ignatius was zo vertrouwd met dit boekje dat, als je met hem sprak, het leek of je de navolging in de praktijk las. Ook was er nog het altaarmissaal om de heilige mis van de volgende dag voor te bereiden. Gevulde dagen en te weinig beweging.
Hoewel we niet kunnen spreken van een vaste dagindeling, weten we toch wel ongeveer wat Ignatius in de uren overdag en 's nachts deed. Zijn stelregel was dat men 6 à 7 uur slaap nodig had. En hij hield daarbij steeds rekening met wat ieder persoonlijk nodig had. Ofschoon afhankelijk van zijn gezondheidstoestand, sliep hij zelf weinig. Gewoonlijk ging hij laat te rusten en liep eerst vrij langs in gedachten verzonken op en neer op zijn kamer. Waarschijnlijk bracht hij zijn raad in praktijk aan mensen die met belangrijke zaken bezig waren. Dat ze namelijk 's morgens moesten bedenken wat hun te doen stond en in de loop van de dag 2 maal moesten nagaan wat ze hadden gedacht, gedaan en gezegd. Zo wilde hij ook dat wie een opdracht had gekregen, daar 's avonds verslag over kwam uitbrengen. Daarna zei hij dan wat ze de volgende dag moesten doen. Deze controle over eigen doen en laten was bij hem nog groter over zijn geestelijk leven. Tenzij hij met iets bezig was of met iemand in gesprek, onderzocht hij ieder uur bij het slaan van de klok even zijn geweten, ook 's nachts, wanneer hij nog niet sliep. Hij vergeleek zijn vooruitgang per dag, per week en per maand, juist zoals dat in de geestelijke oefeningen bij het bijzonder gewetensonderzoek wordt aangeraden. Buiten de tijd bestemd voor gebed en heilige mis, ging de rest van de dag heen met besprekingen met zijn medewerkers. Het ontvangen van bezoekers, het schrijven van brieven. Wij zagen reeds hoeveel tijd hij besteedde aan het opstellen van de constituties. De maaltijden waren in Rome om 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Hij ging weinig de deur uit, behalve om een kardinaal of een ander hooggeplaatst persoon te bezoeken. Dat gebeurde onder andere op 27 augustus 1545, toen hij dringend naar het Palazzo Madama werd geroepen om Margaretha van Oostenrijk bij een moeilijke bevalling geestelijke bijstand te verlenen. Zij biechtte, woonde de heilige mis bij en ging de communie. Er werd een tweeling geboren. De vroedvrouw diende aan de eerste van de twee de nooddoop toe. Hij kreeg als naam Juan Carlos en zou enige maanden later sterven. Op verzoek van de aanwezigen doopte Ignatius de ander en gaf hem als naam Juan Pablo. Op 20 november had in de kerk van San Eustachio de officiële doopplechtigheid plaats, waarbij het kind de naam Alexander kreeg. Onder die naam is Alexander Farnese de geschiedenis ingegaan. Hij was de latere hertog van Parma en Piacenza en de landvoogd in de Nederlanden. Slechts 1 enkele keer maakte Ignatius in een wandelingetje in de tuin bij het huis. Zijn kwalen waren volgens de arts voor een deel aan dat gebrek aan lichamelijke beweging te wijten.

innig en voortdurend verenigd met God. Het bidden van Ignatius had de drie volgende kenmerken. Hij besteedde veel tijd aan gebed in eigenlijke zin. De heilige mis had een centrale plaats in zijn gebed. Ook buiten zijn gebedstijden was hij innig en voortdurend verenigd met God. Daarover informeert ons zijn geestelijk dagboek van 1544-1545, waarvan enige bladzijden bewaard gebleven zijn. Ignatius maakte gewoonlijk onderscheid tussen zijn gevoelens voor, tijdens en na de heilige mis. Met andere woorden, in zijn gebed waren drie fasen te onderscheiden. De eerste noemde hij het gewone gebed of het eerste gebed. Hij begon daarmee zodra hij wakker werd en, zoals uit het dagboek blijkt, terwijl hij nog op bed lag. Zo schrijft hij eens dat hij om 16:30 begonnen was met bidden. Dat gebed, soms voorafgegaan door een gewetensonderzoek, duurde waarschijnlijk lang en bestond uit drie delen. Soms spreekt hij over wat hij gevoelde vanaf het midden, andere keren vanaf het begin tot het einde. Volgens Camara bad hij gedurende die tijd de rozenkrans, met verlof van Paulus III, verving dit voor hem sinds 1539 het breviergebed. Daarna stond hij op, kleedde zich aan en bereidde zich voor op de heilige mis. Hij begon met die voorbereiding reeds in zijn slaapkamer en ging ermee door in de kapel, met name bij het klaarmaken van de altaartafel en het aandoen van de misgewaden. Daarna droeg hij de heilige mis op. Hij had daarbij vele mystieke ervaringen, zodat zij waarschijnlijk lang duurden. Na afloop bleef hij in de kapel of op zijn kamer bidden. Zo deed hij steeds. Over het jaar 1555 merkt Camara op dat hij na de heilige mis 2 uur lang in gebed verzonken was. Hij wilde daarbij niet gestoord worden. Eventuele kwesties moesten daarom worden voorgelegd aan de minister, in die tijd Camara zelf. Toen op een keer een zaak geen uitstel gedoogde, zo vertelt deze, ging hij de kapel in en zag daar Ignatius met een glans op zijn gezicht. Het meest intieme contact met God had Ignatius tijdens het opdragen van de heilige mis. Het is een van de opmerkelijkste kanten van zijn geestelijk leven. Wij zagen al dat hij na zijn priesterwijding 1,5 jaar wachtte, alvorens hij zijn eerste heilige mis opdroeg. Hij wilde zich zo beter daarop voorbereiden. Maar waarschijnlijk speelde daarbij ook mee, hoewel hij dat nooit uitdrukkelijk gezegd heeft, dat hij zijn eerste heilige mis hoopte te kunnen opdragen in Bethlehem of elders in het Heilige Land. Het priesterschap was voor hem zo verheven dat volgens hem om de heilige mis te mogen opdragen men als een engel moest zijn. Hij ervoer daarbij zoveel geestelijke vreugde dat hij soms geen woord meer kon uitbrengen. Maar in zijn dagboek is vooral sprake van tranen. 175 keer wordt daarover gesproken. In het laatste gedeelte staat bijna alleen nog of hij er wel of geen had gehad. Soms waren ze zo overvloedig dat zijn ogen er pijn van deden. 26 keer gaan de tranen gepaard met snikken. Ook schrijft hij dat zijn haren overeind gingen staan en een hevige gloed in heel zijn lichaam gevoelde. Het is niet verwonderlijk dat zulke heftige emoties gevolgen hadden voor zijn zwakke gezondheid. Vaak moest hij noodgedwongen afzien van het opdragen van de heilige mis, andere keren werd hij daarna ziek. Men was in die tijd vrij in het kiezen van het misformulier. Vandaar koos hij vaak dat ter ere van de heilige drievuldigheid of van de naam van Jezus of van de heilige maagd. Eén enkele keer legde hij zich vanwege een of andere begane fout bij wijze van boete op om niet ter ere van de heilige drievuldigheid te celebreren. Bijvoorbeeld toen hij ongeduldig was geworden over lawaai in zijn buurt terwijl hij aan het bidden was. Gedurende de heilige mis had hij de sterkste godservaring. Daar herhaalde zich wat er in de Storta was gebeurd toen de vader hem plaatste met de zoon, in een geheimnisvolle mystieke vereniging. Het scheen hem dan toe dat de naam Jezus op hem werd afgedrukt. Hij ervoer Jezus als leidsman naar de vader. Jezus en Maria traden op als middelaars die altijd bereid waren om voor hem ten beste te spreken. Terwijl hij Jezus in de handen hield,
zag hij hem tegelijk in de hemel. Al zijn zorgen en plannen legde hij in de heilige mis aan God voor. In de periode waarop zijn dagboek betrekking heeft, was dat de vraag hoe de armoede in de huizen van de sociëteit gestalte moest krijgen. Dat alles weten we sinds in 1934 dit dagboek integraal werd gepubliceerd. Dankzij de verspreiding van dit buitengewone document is er een heel ander beeld ontstaan van Ignatius. Niet langer is hij de koele en berekende man, de veel eisende bestuurder, de strenge asceet, maar een beschouwend mens ontvankelijk voor de meest tedere gevoelens, een mysticus die in de hoogste mate met God was verenigd. Ook buiten de tijden die hij drukkelijk wijdde aan zijn verkeer met God, bleef Ignatius voortdurend Gods aanwezigheid ervaren. Het woord devotie betekende voor hem God vinden in alles. Hij zei over zichzelf dat waar en wanneer hij deze devotie verlangde, hij die ook verkreeg. Gedurende een gesprek, wanneer hij met bestuurszaken bezig was en zelfs als hij over straat liep. Een voorbeeld vinden we in zijn dagboek op 24 februari 1544, waar hij schrijft: over straat lopend, Jezus voor ogen en tot tranen geroerd, na dat gesprek met Carpi, bedoeld wordt kardinaal Rodolfo Pio di Carpi, op de terugweg opnieuw veel devotie. Na het eten, met name toen ik de deur uitging van de vicaris, Filippo Achinotti, en in het huis van Trana binnenging, ervoer of zag ik Jezus. Veel innerlijke ontroering en tranen. Zijn geest was zo ononderbroken bezig dat het soms nodig was zijn aandacht te trekken. Kortom, hij was, zoals Nadal het zo beeldend samenvatte, contemplativus in actione, bij al zijn doen in God verzonken. Er zijn uitdrukkelijke getuigenissen over de graad van beschouwing die hij bereikte. Ignatius zelf zei tegen Lainé dat hij met betrekking tot God eerder passief dan actief was. En zo voegt Lainé eraan toe, dat is volgens Sagero en anderen de hoogste graad van volmaaktheid of beschouwing. In een gesprek met Nadal zei hij eens: ik was hoger dan de hemel. Maar toen Nadal hem om uitleg daarvan vroeg, ging hij op een ander onderwerp over. Hij zei zelfs dat hij zich bij zijn beslissingen niet liet leiden door troost of troosteloosheid. De raad die hij in de geestelijke oefeningen geeft bij het doen van een keuze, omdat hij overal troost vond. Zonder die goddelijke vertroostingen zou hij naar zijn eigen zeggen niet kunnen leven. Aan het eind van zijn leven bezat hij meer licht, zekerheid en vastheid over alles wat op God betrekking heeft dan ooit tevoren. Opmerkelijk was hoe gemakkelijk hij zelfs midden onder zijn bezigheden in zichzelf kon keren. Het leek zelfs of hij het moment van devotie of tranen zelf kon bepalen. De beschouwing van de natuur bracht hem tot God. Heel graag keek hij op naar de sterrenhemel, en wat op aarde was, scheen hem dan nietig toe. In de schepselen vond hij God en in het blad van de sinaasappelboom zag hij de heilige drievuldigheid. Bij zijn bidden ondervond hij veel steun van gewijde muziek en zang. Als hij een kerk binnenging waar het koorgebed werd gezongen, scheen het hem toe dat er zich in hem een verandering voltrok. Het moet dan ook een groot offer voor hem zijn geweest om in de sociëteit te moeten afzien van koorgebed en koorzang. Samenvattend kunnen we zeggen dat Ignatius op werkelijk uitzonderlijke wijze met God vertrouwd was. Als hij in de geestelijke oefeningen spreekt over innerlijke kennis, bedoelt hij daarmee kennis die doorleefd wordt, waarbij inzicht overgaat in ervaren en niet langer in het hoofd, maar in het hart zijn ziel zetel heeft. Ignatius had zulk een kennis van God.

omgeven door goede medewerkers. De organisatie en de leiding van onze sociëteit vergden al Ignatius energie. Allereerst moest hij de jonge sociëteit enige levensregels geven en bij het schrijven van de constituties gestroostte hij zich veel moeite. Daarnaast schreef hij nog andere regels voor meer bijzondere omstandigheden en bedoeld voor bepaalde plaatsen, tijden of personen. Een voorbeeld daarvan zijn de regels voor de studenten van de orde en voor verschillende functies. Als hem een kwestie werd voorgelegd, besprak hij die eerst of won schriftelijk of in een mondeling gesprek raad in. Pas daarna nam hij een beslissing. Als overste van het huis in Rome moest hij zich ook met haar bewoners en de huiselijke problemen bezighouden. Ook moest hij aandacht besteden aan de novicen, van wie hij de vorming een tijd lang persoonlijk op zich nam. Ignatius wist gebruik te maken van de diensten van zijn medewerkers. Onder hem namen zijn eerste gezellen de voornaamste plaats in. Heel bijzonder moesten echter degenen vermeld worden die wij in het voorafgaande vaak hebben geciteerd. Van Geronimo Nadal, geboren in 1507, gestorven in 1580, bediende Ignatius zich om aan de Jesuiten die over heel Europa verspreid waren. De constituties uiteen te zetten en daarnaast ook voor andere belangrijke opdrachten. Hij gold terecht als iemand die de bedoelingen van de stichter getrouw wist weer te geven. Geboren in Mallorca, had hij in Alcala, Parijs en Avignon gestudeerd. Hij was bedreven in wiskunde, talen, theologie en heilige schrift. Ignatius had hem in Parijs leren kennen en meteen gezien welke grote eigenschappen deze man had. Vandaar dat hij hem als het ware belegerde om hem voor zijn zaak te winnen. Maar Nadal verzette zich daartegen. Hij had niet alleen zijn eigen plannen, maar stond ook argwanend tegenover de rechtgelovigheid van de studenten uit Ignatius' kring. Hij keerde naar zijn eiland terug, maar na 7 jaren van knagende twijfel over zijn verdere toekomst, besloot hij naar Rome te gaan en daar onder leiding van de ervaren Geronimo Domenech de geestelijke oefeningen te doen. Na lang verzet en terwijl niemand daarop meer had durven hopen, besloot hij in de sociëteit in te treden. Op 29 november 1545, 38 jaar oud, werd hij toegelaten. Ignatius vertrouwde hem veel belangrijke opdrachten toe, zoals het stichten van het college te Messina. Hij benoemde hem tot algemeen commissaris voor Portugal en Spanje, vicaris-generaal van de sociëteit, commissaris voor Italië, Oostenrijk en andere landen. Hoe goed Nadal de gedachten van Ignatius kende, blijkt uit wat Polanco getuigde. Hij, Nadal, kent onze vader magister Ignatius heel goed, omdat hij veel met hem heeft verkeerd. Zijn geest is hem zeer vertrouwd en ik ken in de sociëteit niemand die een zo helder inzicht heeft in het instituut als hij. Pedro de Ribelnera was afkomstig uit Toledo, geboren in 1526, gestorven in 1611, zoon van Alvaro Husilo Ortiz de Cisneros, lid van het gemeentebestuur. De Husilo's stamden van bekeerde Joden. Hij was pas 13 jaar oud toen hij op uitnodiging van kardinaal Alessandro Farnese als page in zijn dienst meeging naar Rome. Na een kwajongensstreek vluchtte hij bang voor straf het huis binnen van dokter Pedro Ortiz, een landgenoot en misschien ook familie. Pedro Ribadeneras vader was een Ortiz. De dokter bracht hem in contact met Ignatius. Zo sloot de jeugdige Pedro zich op 18 september 1540 voorgoed aan bij de sociëteit, 9 dagen voor de pauselijke goedkeuring van de orde. 16 jaar lang was hij in veelvuldig contact met Ignatius en daardoor goed op de hoogte van zijn doen en laten. Maar bovendien verzamelde en noteerde hij alles wat hij over hem te weten kon komen. Toen er dan ook in 1566 iemand werd gezocht om Ignatius' leven te beschrijven, viel de keuze van Francisco de Borja op Ribadeneira, te meer omdat deze bekend stond als een erudiet man. Met grote toeleg vervulde hij deze opdracht. In 1572 publiceerde hij in het Latijn de eerste editie van zijn klassieke Leven van Ignatius. In 1583 verscheen er een tweede uitgave in het Spaans. Terecht wordt dit werk beschouwd als een van de interessantste geschiedenisbeschrijvingen uit de Gouden Eeuw. Een nieuw soort levensbeschrijving zag daarmee het licht.
Twee medewerkers van Ignatius verdienen heel speciaal vermeld te worden. Juan de Polanco, die 9 jaar zijn secretaris was, en Luis González da Camara, de minister van het Huis te Rome. We zagen al hoeveel werk Polanco voor Ignatius verzette bij het opstellen van de constituties, maar daarnaast deed hij ook alle andere werkzaamheden van een secretaris. Hij werd in 1547 als zodanig benoemd. Zijn eerste werk was lijn te brengen in het secretariaat van de orde en enige regels op te stellen over de taak van de secretaris om het goed te laten functioneren. Hij bracht systeem in het beginnend ordesarchief. De documenten die op het secretariaat omgingen, moesten daar bewaard worden. Vandaar dat hij het archief als een verlengstuk van het secretariaat beschouwde. Dankzij Polanco zijn dan ook, tot op heden, de oorspronkelijke documenten bewaard gebleven met betrekking tot de stichting van de orde en de tijd van de eerste generaals. Zoals bij iedere secretaris was Polanco's voornaamste taak het afhandelen van de correspondentie. Hij moest de brieven die naar Rome kwamen in ontvangst nemen en het antwoord daarop voorbereiden. Naast zeer belangrijke brieven, waaraan hij zeker heeft meegewerkt, schijnt er enkel persoonlijk in opdracht van Ignatius geschreven te hebben. Met het oog op de toekomst verzamelde hij materiaal voor de geschiedenis van de sociëteit. Nauwelijks in Rome aangekomen, verzocht hij Lainez, die op dat ogenblik in Trente was, op schrift te willen stellen wat hij zich herinnerde over het ontstaan van de sociëteit. Daaraan danken wij Lainez' vermaarde brief van 1547, welke terecht beschouwd wordt als de eerste levensbeschrijving van Ignatius, 9 jaar voor diens dood geschreven. Met deze brief als uitgangspunt schreef Polanco tussen 1547 en 1548 zijn samenvatting van de belangrijkste wetenswaardigheden betreffende het ontstaan en de groei van de Sociëteit van Jezus. In 1549 en 1551 kwam er een tweede, beknoptere en veel bijgewerkte samenvatting in het Italiaans. Zo werkte hij voortdurend aan de voorbereiding van een echte geschiedenis. In 1573 werd hij uit zijn ambt ontheven. Er was sprake van dat hij tot generaal zou worden gekozen, maar dat gebeurde niet. Hij schreef toen in de vorm van annalen de geschiedenis van de sociëteit over de jaren 1539 tot 1556. Voor de behartiging van de gewone gang van zaken in het Huis te Rome had Ignatius een uitstekende medewerker in de Portugees Luis González de Camara. Al vanaf zijn intrede in 1545 verlangde Camara vurig om Ignatius persoonlijk te mogen zien en leren kennen. Daarvoor had hij twee redenen. Hij wilde uit zijn eigen mond horen waarin de gehoorzaamheid van het verstand bestaat die hem vanaf zijn noviciaat zo nadrukkelijk was voorgehouden. Daarnaast wilde hij graag met eigen ogen deze bijzondere mens zien wiens faam van heiligheid tot in Portugal was doorgedrongen. Zijn wens ging in vervulling. De visitator van Portugal, Miguel de Torres, zond hem in 1553 naar Rome om aan de generaal verslag uit te brengen over de situatie in die provincie. Hij bleef verder in Rome en werd in 1554 benoemd tot minister, degene die met het zakelijk beheer in huis is belast, van het Huis te Rome. Al meteen nam Camara zich voor aantekening te houden van al wat hij hoorde of zag in zijn dagelijkse omgang met Ignatius. Zo ontstond zijn gedenkschrift, Memoriale, over wat onze vader mij antwoordde betreffende de aangelegenheden van het huis, begonnen op 26 januari 1555. Dit in het Spaans geschreven gedenkschrift gaat over de tijd vanaf 26 januari 1555 tot de zomer van dat jaar. Op 23 oktober verhuisde Camara naar Portugal. Hij nam zijn notities mee. Vele jaren later, in 1573-1574, herzag hij deze en voegde er in het Portugees een commentaar bij over de belangrijkste dingen die hij zich herinnerde. Het spreekt vanzelf dat dit commentaar niet dezelfde waarde heeft als de aantekeningen die ter plaatse waren gemaakt. Naast het gedenkschrift danken we aan Camara nog iets anders. Het lukte hem van Ignatius iets gedaan te krijgen van anderen van wie men dat eerder zou hebben verwacht, te vergeefs hadden geprobeerd. Ignatius vertelde hem over zijn leven. Zo werden de memories van Ignatius opgeschreven. Ze worden terecht de autobiografie genoemd, of in enige moderne vertalingen het verhaal van de pelgrim,
waar zo noemt zich veel, want zo noemt Ignatius zich vaak in het document. Deze memoires zijn niet van de hand van Ignatius, maar Camara verzekert dat hij na ieder gesprek zorgvuldig opschreef wat hij gehoord had, zonder er een woord aan toe te voegen of te veranderen. Ignatius begon zijn relaas in september 1553. Na een onderbreking in 1554 hervatte hij het op 22 september 1555 en eindigde ermee op 20 of 22 oktober van dat jaar, de vooravond van Camara's vertrek naar Portugal. Het verhaal omvat daarom niet het hele leven van Ignatius, maar alleen de gebeurtenissen tot 1538 en daarnaast enige korte notities over de wijze waarop de geestelijke oefeningen en de constituties tot stand waren gekomen. Ook Diego de Eguia uit Navarra was getuige van Ignatius' dagelijks leven. Hij was een broer van de drukker Miguel de Eguia uit Alcala, die in 1526 het Enchiridon van Erasmus had uitgegeven. Diego had Ignatius in Alcala leren kennen en hem geholpen. Met zijn andere broer Esteban sloot hij zich in 1537 te Venetië aan bij de eerste gezellen. In Rome koos Ignatius hem tot biechtvader. Don Diego, zoals hij gewoonlijk genoemd werd, bezat een bijzonder talent om mensen in crisis weer moed te geven en in hun roeping te bevestigen. In zijn eenvoud raakte hij niet uitgesproken over Ignatius. Hij zei dat Ignatius een heilige was en meer dan een heilige en zulk soort dingen. Dit ergerde Ignatius zozeer dat hij hem niet alleen een forse penitentie oplegde, maar ook, misschien zelfs definitief, niet meer bij hem wilde biechten. Aan het eind van Ignatius' leven was Pedro Riera uit Barcelona zijn biechtvader. De brave Don Diego stierf 14 dagen voor Ignatius. Onder degenen die voor het huishouden zorgden, verdient de Italiaanse broeder Giambattista de Anzola genoemd te worden. Hij was de min of meer bekwame kok in huis. Vroeger was hij kruidenier geweest. Bij zijn intrede bracht hij een plaat mee van Christus op het kruis, waarvoor hij een buitengewone devotie had. Ignatius liet hem de plaat enige tijd behouden, maar nam ze hem daarna af met de woorden: nu de gekruisigde in zijn hart gegrift en ingebeiteld was, zou hij er tegen kunnen dat zijn plaat hem werd afgenomen. Het verhaal gaat dat toen de kok zijn hand had verbrand, hij door Ignatius genezen werd. Over het dagelijks leven van Ignatius zouden ook zijn soci, broeders belast met zijn huishoudelijke zorg, veel details kunnen vertellen. Naast anderen die slechts één enkele keer die taak hadden, waren dat twee broeders uit Catalonië. In 1543 trad Juan Pablo Borrell, uit Rem geboortig, te Rome in de sociëteit. Hij had de huishoudelijke zorg voor de generaal en vergezelde hem ook als hij uitging, bijvoorbeeld in 1552 op zijn reis naar Alvito. Deze broeder werd gekweld door hevige gewetensangsten, maar Ignatius wist zijn hart weer rust te geven, als had hij met een enkel handgebaar de storm bezworen. Juan Cors trad in 1551 te Barcelona, zijn geboortestad, in de sociëteit. In Rome werd hij socius van Ignatius, waarschijnlijk als plaatsvervanger van Juan Pablo Borrell. Hij was een zeer eenvoudig man. Ignatius stelde hem ten voorbeeld omdat hij nooit iemand tegensprak. Op een dag zei Ignatius hem iemand een standje te geven, erbij voegend dat dat op giftige toon moest gebeuren. Maar Juan antwoordde dat hij over geen gif beschikte. Op zijn zeereis van Barcelona naar Italië had hij alles al uitgebraakt. Hij had een kamer naast Ignatius. Als hij geen andere dingen te doen had, bracht hij zijn tijd door met het maken van pantoffels en het breien van kousen. Met hem bad Ignatius de litanie tijdens het conclaaf, waarin Marcellus II tot paus werd gekozen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen lezen wij verder uit hoofdstuk 19 van dit boek. Tot dan!

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. In een vorige aflevering konden we het eerste punt van het eerste hoofdstuk voltooien. Het hoofdstuk heet De Openbaring van Gods Wijsheid en het eerste punt was Jezus die de Vader openbaart. Het tweede punt, het verstand voor het mysterie, bouwt daarop verder. Daarom hernemen we even de laatste passage van het eerste hoofdstuk. Daarna gaan we verder. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is aldus niet meer opgesloten in een nauw begrensd territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Enkel in het mysterie van het mens geworden woord licht het mysterie van de mens op, stelt de constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. Punt 2. Het verstand voor het mysterie. Men mag niettemin niet vergeten dat de openbaring tot vandaag toe iets mysterievols blijft. Zeker openbaarde Jezus door zijn leven het aanschijn van de Vader, want hij is immers gekomen om Gods geheimen te verkondigen. Maar de kennis die wij van dit aanschijn hebben, is steeds getekend door het fragmentarische en beperkte van ons begrijpen. Enkel het geloof staat het ons toe in de intimiteit van het mysterie binnen te gaan, op een wijze die het ons mogelijk maakt het samenhangend te vatten. Het concilie leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze, in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen, is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat gij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Deze aan de mens geschonken en door hem niet opeisbare waarheid voegt zich in het kader van de interpersoonlijke communicatie. Ze zet het verstand ertoe aan zich voor haar open te stellen en haar diepere betekenis aan te nemen. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment waarin de hele persoon is betrokken. Rede en wil zetten tot het uiterste hun geestelijke natuur in om aan het subject de voltrekking van een act mogelijk te maken waarin de persoonlijke vrijheid in de volle zin beleefd wordt. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja,

staan. Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Ook de in de openbaring aanwezige tekens komen het verstand dat het geheim tracht te verstaan te hulp. Ze dienen ertoe om grondiger naar de waarheid te zoeken en het de reden mogelijk te maken ook binnen het mysterie zelfstandig op verkenning te gaan. Ze geven enerzijds aan het verstand groter gewicht, omdat zij het mogelijk maken dat het verstand met de middelen die het ten dienste staan, waarop het terecht trots is, het geheim van binnenuit doorgrondt. Anderzijds zijn de tekens voor het verstand een aansporing om verder te gaan dan hun aard van tekens, om de diepere betekenis die zij dragen te begrijpen. In die tekens is dus reeds een verborgen waarheid aanwezig, waarnaar de reden wordt verwezen en waarvan zij niet kan afzien zonder dat zij de haar aangeboden tekens zelf vernietigt. Er wordt ons in zekere zin gewezen op het sacramentele karakter van de openbaring en in het bijzonder op het teken van de Eucharistie, waar de onlosmakelijke eenheid tussen de werkelijkheid en haar betekenis het mogelijk maakt de diepte van het mysterie te bevatten. Christus is in de Eucharistie waarlijk aanwezig en levend. Hij werkt en handelt door zijn geest. Maar, zoals de heilige Thomas juist gezegd heeft, je ziet niet, je begrijpt niet, maar het geloof bevestigt je voorbij de natuur. Wat daar verschijnt, is een teken. Het verbergt in het mysterie verheven werkelijkheden. Hem valt de filosoof Pascal bij. Citaat. Zoals Jezus Christus onder de mensen onherkend is gebleven, zo onderscheidt zijn waarheid zich uiterlijk niet van de algemene opinies. En zo blijft de Eucharistie onder het gewone brood. De geloofskennis heft het mysterie dus niet op. Ze maakt het alleen inzichtelijker en openbaart het als een voor het leven van de mens wezenlijk feit. Christus, de Heer, openbaart juist in de openbaring van het geheim van de Vader en van zijn liefde de mens zelf ten volle aan de mens en ontsluit voor hem zijn hoogste roeping, namelijk deel te hebben aan het geheim van het drievuldige leven van God. De leer van de beide Vaticaanse concilies legt ook voor het filosofische kennen een horizon van echte vernieuwing open. De openbaring brengt binnen de geschiedenis een referentiepunt waarvan de mens niet kan afzien, als hij ertoe wil komen het geheim van zijn bestaan te begrijpen. Anderzijds verwijst deze kennis voortdurend naar het mysterie van God, dat het verstand niet volledig kan doorgronden, maar alleen in geloof ontvangen en aannemen. Tussen deze beide momenten heeft de reden haar bijzondere plaats, die het haar mogelijk maakt te onderzoeken en te begrijpen. Zonder door iets anders ingeperkt te worden dan door haar eindigheid voor het oneindige mysterie van God. De openbaring brengt dus binnen onze geschiedenis een universele en laatste waarheid, die het menselijk verstand ertoe uitdaagt, nooit te blijven staan. Ja, ze spoort hem aan de ruimte van zijn kennis steeds uit te breiden,
totdat hij

beseft dat hij zonder verzuim alles wat in zijn macht stond, heeft gedaan. Bij deze overdenking komt ons een van de spiritueelste en belangrijkste scheppende persoonlijkheden van de mensengeschiedenis te hulp. Een referentiepunt voor zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. De heilige Anselmus. In zijn Proslogion schrijft de bisschop van Canterbury: terwijl ik dikwijls vol ijver mijn gedachten richtte op dit probleem, scheen het soms alsof ik datgene waarnaar ik zocht reeds kon vatten. Een andere keer echter gleed het volledig weg uit mijn denken, tot ik tenslotte de hoop het ooit te kunnen vinden verloor en het zoeken naar iets dat zich onmogelijk liet vinden wilde opgeven. Wanneer ik die gedachten echter uit mij wilde verdrijven, opdat zij mijn geest niet zouden bezighouden en mij zouden afhouden van andere problemen, waaruit ik enig gewin kon halen, dan kwamen zij op met steeds grotere opdringerigheid. Maar wat ben ik, armzalige, een van Eva's zonen, ver van God, begonnen te ondernemen, en wat is mij gelukt? Waarheen ging mijn neiging en waar ben ik terechtgekomen? Waar streefde ik naar en wat verlang ik nog steeds? O Heer, U bent niet alleen het grootste dat men kan denken, non solum est quo maius cogitari nequit, maar U bent groter dan alles wat men kan denken, quidam maius quam cogitari possit. Als U niet zo was, zou men zich iets groters dan U kunnen voorstellen, maar dat is onmogelijk. De waarheid van de christelijke openbaring, die wij in Jezus van Nazareth ontmoeten, maakt het iedereen mogelijk het mysterie van het eigen leven aan te nemen. Zij respecteert ten diepste de autonomie van het schepsel en zijn vrijheid. Verplicht het echter in naam van de waarheid zich open te stellen voor het transcendente. Hier bereikt de verhouding van vrijheid en waarheid haar hoogtepunt, en begrijpt men volledig het woord van de Heer dat weer klinkt in het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. De christelijke openbaring is de ware leidster voor de mens tussen de druk van een immanentistische denkwijze en de beperkingen van een technocratische logica. Zij is de uiterste mogelijkheid die God biedt om het oorspronkelijke plan van de liefde, dat met de schepping begonnen is, volledig terug te vinden. Aan de mens die verlangt naar kennis van het ware, wordt, in zoverre hij nog in staat is de blik boven zichzelf en zijn eigen plan uit te verheffen, de mogelijkheid gegeven de natuurlijke verhouding tot zijn leven te herwinnen, doordat hij de weg van de waarheid gaat. De woorden uit het boek Deuteronomium kan men goed op deze situatie toepassen. De geboden die ik u vandaag geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet over zee en u hoeft niet te zeggen: wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Nee, het woord is dichtbij, u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen.
Bij deze tekst sluit de heilige Augustinus, wijsgeer en theoloog, aan met de beroemde gedachte: Noli foras ire in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ga niet naar buiten, keer tot jezelf terug. In het binnenste van de mens woont de waarheid. In het licht van deze beschouwingen komt een eerste conclusie naar boven. De waarheid, die de openbaring ons laat kennen, is niet de rijpe vrucht of het hoogtepunt van een door het verstand ontwikkeld denken. Ze verschijnt integendeel als iets onschuldigs, wekt het denken op en verlangt om als uitdrukking van de liefde te worden aangenomen. Deze geopenbaarde waarheid is de in onze geschiedenis gelegde voorsmaak van die uiteindelijke en definitieve aanschouwing van God, die is voorbehouden aan hen die in hem geloven of hem met oprecht hart zoeken. Het laatste doel van het menselijke bestaan als persoon is dus studieobject van zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. Beide tonen ons, zij het met verschillende middelen en inhouden, deze weg ten leven, die tenslotte, zoals het geloof ons zegt, uitkomt in de volle en eeuwigdurende vreugde van de aanschouwing van de drie ene God. Hoofdstuk 2. Credo ut interregam. Punt 1. De wijsheid weet en verstaat alles. Hoe diep de samenhang is tussen geloofs- en verstandskennis, wordt reeds in de Heilige Schrift met verbazend duidelijke aanwijzingen getoond. Vooral de wijsheidsboeken getuigen daarvan. Wat indruk maakt bij het zonder vooringenomenheid lezen van deze bladzijden, is het feit dat in deze teksten niet enkel het geloof van Israël vervat is, maar ook de rijkdom van reeds verdwenen beschavingen en culturen. Als volgens een bijzonder plan laten Egypte en Mesopotamië weer hun stem horen en veel gemeenschappelijke trekken van de oud-Oriëntaalse culturen worden op deze bladzijden, die zo rijk zijn aan innerlijke intuïties van een unieke diepte, weer ten leven geroepen. Het is geen toeval dat de heilige schrijver, de wijze mens, die hij zou willen beschrijven, presenteert als degene die de waarheid bemint en die naar haar zoekt. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is om inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 14, versen 20 tot 27. Zo
Zoals men ziet is voor de geïnspireerde schrijver de hartenwens naar kennis een kenmerk dat alle mensen verenigt. Dankzij het denkvermogen is aan allen, gelovigen en niet-gelovigen, de mogelijkheid gegeven om te putten uit het diepe water van de kennis, zoals staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 20, vers 5. In het oude Israël was het kennen van de wereld en haar verschijnselen zeker niet het resultaat van abstractie, zoals dat geldt voor de Ionische wijsgeren of de Egyptische wijzen. Nog minder begreep de goede Israëliet zijn kennis op de wijze van de moderne wereld, die meer en meer ertoe neigt om verschillende soorten van kennis te onderscheiden. Desondanks heeft de wereld van de Bijbel haar oorspronkelijke bijdrage laten vloeien in de grote zee van de kennisleer. Wat voor soort bijdrage dan? De bijzonderheid die de Bijbeltekst kenmerkt ligt in de overtuiging dat er tussen verstands- en geloofskennis een diepe, onscheidbare eenheid bestaat. De wereld en wat er daarin gebeurt, net als de geschiedenis en de wisselende wederwaardigheden van het volk zijn werkelijkheden, die met de middelen van het verstand beschouwd, ontleed en beoordeeld worden, zonder dat echter het geloof bij dit proces ooit afzijdig blijft. Het grijpt niet in om de autonomie van het verstand teniet te doen of zijn speelruimte te beperken, maar alleen om het voor de mens begrijpelijk te maken, dat de God van Israël in deze gebeurtenissen zichtbaar wordt en handelt. De wereld en de historische gebeurtenissen kunnen alleen grondig worden gekend wanneer men zich tegelijkertijd bekent tot het geloof in de in haar werkende God. Het geloof scherpt de inwendige blik doordat het de reden opent voor de ontdekking van de actieve aanwezigheid van de voorzienigheid in de stroom der gebeurtenissen. Een zin uit het boek der Spreuken is in deze samenhang veelbetekenend. Het hart van de mens bedenkt zijn weg, maar de Heer leidt zijn schreden. Boek Spreuken, hoofdstuk 16, vers 9. Men zou kunnen zeggen dat de mens met het licht van het verstand zijn weg kan kennen, maar hem dan alleen snel en zonder hindernissen ten einde gaan wanneer hij met een juist gestemd hart zijn zoeken kadert in het raam van het geloof. Verstand en geloof laten zich daarom niet scheiden, zonder dat het voor de mens onmogelijk wordt zichzelf, de wereld en God op passende wijze te kennen. Er is dus geen reden voor het bestaan van een soort concurrentiestrijd tussen verstand en geloof. Het een bevat het ander en beiden hebben hun eigen ruimte om zich te verwezenlijken. Opnieuw is het boek der Spreuken dat ons in deze richting wijst met de uitroep: het is Gods eer een zaak te verhullen, maar de eer van de koning is het een zaak uit te zoeken. God en de mens zijn in hun respectieve werelden in een unieke relatie gesteld. In God heeft alles zijn oorsprong. In hem bevindt zich de volheid van het mysterie. En dat maakt zijn eer uit. Aan de mens is het met zijn verstand te zoeken naar de waarheid, en daarin bestaat zijn adel. Een ander steentje voor dit mozaïek wordt door de psalmist aangedragen wanneer hij bidt:
Hoe moeilijk zijn voor mij, o God, uw gedachten, hoe geweldig is hun aantal. Wilde ik ze tellen, het zouden er meer zijn dan het zand. Zou ik aan het einde komen, dan zou ik nog steeds bij u zijn. Psalm 139, versen 17 tot en met 18. Het streven naar kennis is zo groot en is verbonden met een dergelijke dynamische kracht, dat het hart van de mens, ondanks de ervaring van onoverschrijdbare grenzen, verlangt naar de oneindige rijkdom die zich aan gene zijde bevindt, omdat het weet dat daar het bevredigende antwoord op elke nog onbeantwoorde vraag rust. We kunnen dus zeggen dat Israël in staat was met zijn reflecties voor het verstand de weg naar het mysterie open te leggen. In Gods openbaring kon het de diepten peilen van alles wat het met het verstand tevergeefs trachtte te bereiken. Uitgaande van deze diepste vorm van kennis heeft het uitverkoren volk begrepen dat het verstand enkele grondregels in acht moet nemen om zijn eigen aard beter te verhelderen. De eerste is dat het kennen van de mens een weg is die geen stilstand kent. De tweede komt voort uit het besef dat men zich op deze weg niet mag begeven met de hoogmoed van degene die meent dat alles de vrucht is van persoonlijke verwerving. Een derde regel steunt op de vreze Gods. Het verstand moet Gods soevereine transcendentie en tegelijkertijd zijn zorgende liefde bij het besturen van de wereld erkennen. Wanneer de mens van deze regels afwijkt, loopt hij het gevaar van mislukking en komt hij tenslotte in de toestand van de dwaas. Voor de Bijbel houdt dwaasheid een bedreiging van het leven in, want de dwaas maakt zich wijs dat hij veel dingen weet, maar is in werkelijkheid niet in staat de blik te concentreren op de werkelijk belangrijke dingen. Dat belet hem zijn verstand te ordenen en tegenover zichzelf en zijn omgeving een juiste houding aan te nemen. Als hij dan zo ver gaat te beweren, er is geen God, onthult hij volkomen helder hoe ontoereikend zijn weten is en hoe ver hij afstaat van de volle waarheid over de dingen, hun oorsprong en hun bestemming. Hoofdstuk 13 van het Boek der Wijsheid bevat enkele belangrijke teksten die verder licht werpen op dit thema. Daarin spreekt de schrijver over God die zich ook laat kennen door de natuur. In de oudheid viel de studie van de natuurwetenschappen grotendeels samen met de wijsgerige studie. Nadat de heilige tekst heeft onderstreept dat de mens met zijn reden in staat is de opbouw van de wereld en het werken der elementen, de kringloop van de jaren en de positie van de sterren, de natuur van de dieren en de wildheid van roofdieren te begrijpen. Dat staat in hoofdstuk 7, versen 17 en vervolgens versen 19 tot en met 20. In één woord dat hij dus in staat is te filosoferen, zet hij een zeer opmerkelijke stap naar voren. Terwijl de schrijver het Griekse wijsgerige denken oppakt, waarnaar hij in deze context klaarblijkelijk verwijst, verklaart hij dat men juist door verstandig nadenken over de natuur weer bij de schepper terug kan komen. Want uit de grootheid en schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun schepper. Er wordt dus een eerste trede van de goddelijke openbaring erkend,
die bestaat uit het wonderbaarlijke boek van de natuur. Als de mens dit boek leest met de middelen die aan zijn verstand eigen zijn, dan kan hij tot kennis van de Schepper komen. Wanneer de mens met zijn verstand God, de Schepper van alles, niet kan kennen, dan ligt dat niet zozeer aan het ontbreken van een passend middel, als wel aan de hindernis die hem op de weg gelegd is door zijn vrije wil en zijn zonden. In dit licht wordt het verstand gewaardeerd, maar niet overgewaardeerd. Want alles wat het bereikt kan wel waar zijn, maar krijgt pas zijn volle betekenis als zijn inhoud wordt geplaatst in het wijdere perspectief van het geloof. De Heer leidt de schreden van ieder. Hoe zou de mens zijn weg kunnen begrijpen? Volgens het Oude Testament bevrijdt het geloof dus de reden, omdat het haar mogelijk maakt haar kennisobject consequent te bereiken en het in die hoogste orde een plaats te geven waar alles zijn betekenis krijgt. In één woord, de mens komt door het verstand tot de waarheid, omdat hij tegelijk met het geloof, de diepe zin van alles en in het bijzonder de zin van zijn eigen bestaan ontdekt. Terecht vereenzelvigt daarom de schrijver de vrees voor God met het begin van de ware kennis. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 7, en in het boek Wijsheid volgens Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 14, de vrees voor de Heer is het begin van de kennis.

Punt 2. Verwerf uw wijsheid, verwerf uw inzicht. Verwijzing naar het boek Spreuken, hoofdstuk 4, vers 5. Kennis berust volgens het Oude Testament niet enkel op zorgvuldige waarneming van de mens, de wereld en de geschiedenis. Maar veronderstelt ook een voortdurende relatie met het geloof en met de inhoud van de openbaring. Hier liggen ook de uitdagingen waarvoor het uitverkoren volk zich geplaatst zag en waarop het heeft geantwoord. Bij het nadenken over deze situatie waarin hij zich bevond, heeft de Bijbelse mens ontdekt dat hij zichzelf alleen begrijpen kan voor zover hij in relatie staat. In relatie met zichzelf, met het volk, met de wereld, met God. Deze opening voor het mysterie die tot hem kwam door de openbaring was tenslotte voor hem de bron van een ware kennis die zijn verstand liet binnengaan in het rijk van het oneindige, waardoor hij tot dan toe ongedachte mogelijkheden tot inzicht kreeg. De inspanning van het onderzoek was voor de schrijver niet vrij van de moeite die de confrontatie met de grenzen van het verstand kost. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden waarmee het boek der Spreuken de toestand van uitputting beschrijft die optrad bij de poging de geheimnisvolle plannen van God te begrijpen. We horen het in het boek Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. De gelovige is echter ondanks de beproeving niet verslagen. De kracht om zijn weg naar de waarheid te vervolgen, put hij uit de zekerheid dat God hem als onderzoeker heeft geschapen, die de opdracht heeft om ondanks de voortdurende beproeving van de twijfel niets onbeproefd te laten. Doordat hij steunt op God, blijft hij steeds en overal gericht op het schone, goede en ware. De heilige Paulus helpt ons in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen de overweging van de wijsheidsboeken in hun diepte beter te waarderen. De apostel ontwikkelt een wijsgerige redenering in de taal van het volk en brengt daarmee een diepe waarheid tot uitdrukking. Door de schepping kunnen de ogen van de rede tot kennis van God komen. Want door de schepselen geeft hij het verstand de intuïtie van zijn macht en zijn godheid. We horen het dus in die brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20. Het menselijk verstand krijgt dus het vermogen toegekend dat welhaast boven zijn natuurlijke grenzen uit schijnt te stijgen. Niet enkel dat het vanaf het moment waarop het er kritisch over kan nadenken niet meer verbannen is naar de zintuigelijke kennis, ook door het redeneren over de zintuigelijke waarnemingen kan het doordringen tot de oorzaak die aan het begin van elke zintuigelijk waarneembare werkelijkheid staat. In wijsgerige vaktaal zouden we kunnen zeggen dat in de belangrijkste tekst het metafysische vermogen van de mens wordt bevestigd. De apostel is ervan overtuigd dat in het oorspronkelijke scheppingsplan het vermogen van de mens voorzien was om de wereld van de zintuigen gemakkelijk te overstijgen, om tot de oorsprong van alles te geraken, de schepper. Ten gevolge van de ongehoorzaamheid, waardoor de mens volledig en absoluut onafhankelijk wilde worden van zijn schepper, is dit gemakkelijke opstijgen naar de schepper God verloren gegaan. Het boek Genesis
beschrijft aanschouwelijk deze toestand van de mens, wanneer het vertelt dat God hem in de hof van Eden plaatste, in welks midden de boom van de kennis van goed en kwaad stond. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 17. Het symbool is duidelijk. De mens was niet in staat om uit zichzelf te onderscheiden en te beslissen wat goed en wat kwaad was, maar moest zich beroepen op een hoger beginsel. Verblinding door trots verleidde onze stamouders tot de bedriegelijke gedachte dat ze soeverein en onafhankelijk waren en dat ze zonder de van God komende kennis konden. In hun oerongehoorzaamheid trokken ze iedere man en vrouw mee en brachten het verstand wonden toe die van dan af de weg naar de volle waarheid zouden belemmeren. Het menselijke vermogen om de waarheid te kennen werd sindsdien belemmerd door de afwijzing van hem die bron en oorsprong van de waarheid is. Weer is het de apostel die uiteenzet hoe door de zonde de gedachten van de mens ijdel geworden zijn en hoe hun overwegingen misvormd en verkeerd georiënteerd gebleken zijn. U kan het lezen in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot en met 22. De ogen van de rede waren nu niet langer in staat helder te zien. Het verstand werd steeds meer de gevangene van zichzelf. De komst van Christus was de heilsgebeurtenis die het verstand uit zijn zwakheid verloste en bevrijdde van de boeien waarin het zichzelf had gevangen. De verhouding van de christen tot de wijsbegeerte verlangde daarom een diepgaande onderscheiding. In het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van de heilige Paulus, komt één feit duidelijk aan het licht: de tegenstelling tussen de wijsheid van deze wereld en de in Jezus Christus geopenbaarde wijsheid van God. De diepgang van de geopenbaarde wijsheid verbreekt de cirkel van onze gewone denkschema's, die geenszins in staat zijn haar adequaat weer te geven. Het begin van de eerste brief aan de Korintiërs brengt dit dilemma radicaal naar voren. De gekruisigde Zoon van God is de historische gebeurtenis waarop iedere poging van het verstand stuk loopt om met puur menselijke redenering een bevredigende verklaring te geven voor de zin van het bestaan. Het ware knooppunt dat de wijsbegeerte uitdaagt, is de dood van Jezus Christus aan het kruis. Want hier is iedere poging, het heilsplan van de Vader te herleiden tot puur menselijke logica, tot mislukken gedoemd. Waar is een wijze? Waar een schriftgeleerde? Waar een woordvoerder in deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Vraagt de apostel Paulus nadrukkelijk in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 20. Voor dat wat God wil verwezenlijken, is niet langer de wijsheid van de wijze mens voldoende. Maar er is een bewuste stap naar het aanvaarden van iets volledig nieuws nodig. God heeft het dwaze in de wereld uitgekozen om de wijzen te schande te maken. En het nederige in de wereld en het verachte heeft God uitgekozen, dat wat niets is, omdat we iets is, te vernietigen. De menselijke wijsheid weigert in haar zwakheid de voorwaarden voor haar kracht te zien. Maar de heilige Paulus aarzelt niet om het te benadrukken.
Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dat staat in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 10. De mens kan niet begrijpen hoe de dood bron van leven en liefde zou kunnen zijn. Maar God heeft juist dat voor de onthulling van het geheim van zijn heilsplan uitgekozen, wat het verstand beschouwt als dwaasheid en ergernis. Met behulp van de taal van de wijsgeren van zijn tijd bereikt Paulus het hoogtepunt van zijn leer en van de paradox die hij wil uitdrukken. God heeft in de wereld dat wat niets is uitgekozen om dat wat iets is te vernietigen. De apostel schroomt niet om de radicaalste taal die de wijsgeren in hun beschouwingen over God aanwenden te gebruiken, om het wezen van de onverschuldigde liefde uit te drukken die zich in het kruis van Jezus Christus heeft geopenbaard. De reden kan het geheim van de liefde dat het kruis omvat niet elimineren. In plaats daarvan kan het kruis de reden het laatste antwoord geven waarnaar zij zoekt. Niet de wijsheid van de woorden, maar het woord van de wijsheid biedt de heilige Paulus als criterium van de waarheid en daarmee van het heil. De wijsheid van het kruis overwint zo elke culturele grens die men haar wil stellen en verplicht tot het zich openstellen voor de universaliteit van de waarheid waarvan zij de draagster is. Wat een uitdaging voor ons verstand en wat een voordeel haalt het eruit wanneer het zich eraan overgeeft. De wijsbegeerte die reeds uit zichzelf in staat is, de onophoudelijke zelfoverstijging van de mens naar de waarheid te erkennen, kan zich met de hulp van het geloof openstellen om de dwaasheid van het kruis te aanvaarden als de echte kritiek op hen die zichzelf wijsmaken dat zij de waarheid bezitten, terwijl ze haar vasthouden in de ondiepten van hun systeem. De verhouding van geloof en wijsbegeerte stoot in de verkondiging van de gekruisigde en verrezen Christus op de klip waarop ze schipbreuk kan leiden. Maar achter de klip kan ze uitmonden in de oneindige zee van de waarheid. Hier blijkt duidelijk de grens tussen verstand en geloof. Maar ook wordt er de ruimte zichtbaar waar beiden elkaar kunnen ontmoeten. Hoofdstuk 3. Intelligo ut credam. Op de zoektocht naar de waarheid. De evangelist Lucas vertelt in de Handelingen van de Apostelen dat Paulus op zijn missiereizen naar Athene kwam. De stad van de wijsgeren was vol beelden van verschillende afgoden. En één altaar trok zijn aandacht en nam het tegelijk als aanleiding om daarmee een gemeenschappelijke basis te leggen waarop hij kon beginnen met de verkondiging van het kerygma. En zo sprak hij. Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift aan de onbekende God. Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. We horen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, versen 22 tot en met 23. Daarvan uitgaande spreekt de heilige Paulus over God als schepper, als degene die alles overstijgt
en alles tot leven brengt. Dan vervolgt hij zijn toespraak aldus. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Versen 26 tot 27. De apostel brengt een waarheid naar voren die de kerk steeds als een schat heeft gekoesterd. Het streven en het zoeken naar God is diep in het mensenhart gezaaid. Daaraan herinnert nadrukkelijk ook de Goede Vrijdagsliturgie, wanneer ze ons in het gebed voor alle niet-gelovenden laat zeggen: Almachtige eeuwige God, U hebt de mensen een zo diep verlangen naar U in het hart gestort, dat ze pas vrede hebben wanneer ze U vinden. Er bestaat dus een weg die de mens kan gaan als hij wil. Hij begint met het vermogen zich boven het toevallige te verheffen om naar het oneindige te koesteren. De mens heeft op verschillende manieren in verschillende tijden bewezen dat hij in staat is aan dit diepste verlangen uitdrukking te geven. Literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en ieder ander blijk van zijn creatieve verstand zijn geworden tot kanalen waarin hij zijn verlangende zoeken uitdrukt. Op een speciale manier heeft de wijsbegeerte zich dit streven eigen gemaakt en met haar middelen en overeenkomstig haar wetenschappelijke mogelijkheden aan dit universele menselijke streven uitdrukking gegeven. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. En dat is voor een volgende keer, dierbare luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder in dit stukje over de zoektocht naar de waarheid. Graag tot een volgende keer en van harte dank voor het luisteren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle

0: vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde, wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 18. Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en je zult dank krijgen voor je goedheid. Een goede daad voor een vrome zal vergolden worden, zo niet door de ander, dan door de Allerhoogste. Degene die de zondaar goedheid geeft, zal het niet goed vergaan, want hij heeft zeker geen gerechtigheid beoefend. Geef aan een vrome en help de zondaar niet. Geef goedheid aan degene die nederig is en geef het niet aan de onvrome. Geef hem geen wapen in de hand waarmee hij jou de baas kan worden. Want het kwaad dat jij zult ervaren zal dubbel zo groot zijn als al het goede dat je hem gegeven hebt. Want ook de Allerhoogste verfoeit de zondaars en hij straft de onvromen. Geef aan een goed mens en help de zondaar niet. In goede tijden weet men niet wie zijn vriend is. In slechte tijden blijft de vijand niet verborgen. Als het goed gaat met iemand, dan hebben zijn vijanden hartzeer. Als het slecht gaat met hem, dan verlaat ook zijn vriend hem. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven. Want zoals koper groen wordt, zo komt bij hem de kwaadaardigheid tevoorschijn. Ook als hij zich vernedert en ineengedoken loopt, moet je je in acht nemen en voor hem oppassen. Dan zul je zijn als iemand die een spiegel gepolijst heeft, maar goed weet dat hij steeds weer dof wordt. Laat hem niet naast je staan, want hij brengt je te val en hij neemt je plaats in. Laat hem niet aan je rechterhand zitten, want hij zal op jouw plaats uit zijn. En je zult mijn waarschuwing te laat begrijpen en dan diep getroffen zijn door mijn woorden. Wie heeft er medelijden met een bezweerder die door een slang gebeten wordt en met al diegenen die te dicht bij wilde dieren komen? Datzelfde geldt ook voor iemand die met een zondaar omgaat en een smet van zijn zonde meekrijgt. Een tijd lang zal hij bij jou blijven, maar als het misloopt met je, dan houdt hij geen stand. De lippen van de vijand zijn honingzoet, maar zijn hart is erop uit om je in een kuil te laten tuimelen. De ogen van je vijand staan vol tranen, maar wanneer hij de kans krijgt, is hij met geen bloed te verzadigen. Treft jou een ongeluk, dan vind je hem naast je, alsof hij je wil helpen, maar hij komt om je de voet te lichten. Dan schudt hij zijn hoofd, dan klapt hij in zijn handen en onder veel gefluister trekt hij een ander gezicht.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 26. Wie pik aanraakt, maakt zich vuil. En wie met een hoogmoedig mens omgaat, wordt zoals hij. Til geen last die te zwaar is, en ga niet om met iemand die sterker en rijker is dan jij. Hoe kan een pot met een ketel omgaan? Eén stoot van de ketel en de pot ligt in scherven. Als de rijke onrecht doet, maakt hij er ook nog ophef over. Als de arme onrecht lijdt, moet hij ook nog om hulp vragen. Als je hem van nut bent, dan profiteert hij van jou. Maar wanneer jij bezwijkt, laat hij je liggen. Zolang je iets bezit, teert hij op je. En hij kleedt je uit en het doet hem niets. Als hij jou nodig heeft, dan misleidt hij je. Hij lacht je toe, hij geeft je hoop. Hij praat vriendelijk en vraagt, wat wens je? Zolang hij daar voordeel bij heeft, speelt hij zijn spel met jou. Tweemaal, driemaal kleedt hij je uit en tenslotte bespot hij je. Ziet hij je naderhand terug, dan laat hij je links liggen en schudt hij zijn hoofd over jou. Pas op dat jij je niet laat misleiden en je door je dwaasheid vernederd wordt. Als een machtig man je uitnodigt, wees dan gereserveerd. Des te vriendelijker zal hij je uitnodigen. Dring je niet op, want dan kun je afgewezen worden. Maar houd je ook niet te veel terug, want dan kun je vergeten worden. Probeer niet als gelijke met hem om te gaan en vertrouw zijn vele woorden niet. Want met zijn vele praten toetst hij jou en met een glimlach hoort hij je uit. Een machthebber kent geen medelijden. Hij bedreigt het leven van velen. Wees dus waakzaam en zeer voorzichtig en ga niet om met geweldplegers. Elk levend wezen heeft iemand lief en elk mens degene die hem het naast is. Alles wat leeft sluit zich aan bij zijn soortgenoten. Ook de mens voegt zich bij een ander. Kan een wolf samenleven met een lam? Evenmin een zondaar met een vrome. Kan er vrede zijn tussen een hyena en een hond? En kan er vrede zijn tussen een rijke en een arme? De ezels in de woestijn zijn een prooi voor de leeuwen. Zo zijn de armen de weidegrond van de rijken. Voor een hoogmoedig mens is nederigheid een gruwel. Zo is een arme een gruwel voor de rijke. Als een rijke wankelt, wordt hij door zijn vrienden op de been gehouden. Maar als de mindere man valt, krijgt hij van zijn vrienden een trap na. Als een rijke struikelt, zijn er velen die hem helpen. Zegt hij onbehoorlijke dingen, dan weet men het goed te praten. Struikelt de mindere man, dan maakt men hem ook nog verwijten. Spreekt hij verstandige taal, dan ziet men hem niet staan. Spreekt de rijke, dan houdt iedereen zijn mond en verheffen ze zijn woord tot de wolken. Spreekt de arme, dan zeggen ze, wie is dat? En als hij struikelt, geven ze hem nog een duw mee. Goed is de rijkdom die niet uit zonde voortkomt. Slecht is de armoede die een gevolg is van hoogmoed. Met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht. Het zij ten goede, het zij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart. Het vinden van spreuken vereist moeizaam nadenken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 27. Gelukkig de man die met zijn mond niets misdaan heeft en niet wordt geplaagd door wroeging over zijn zonden. Gelukkig wie door zijn gemoed niet wordt veroordeeld en die nog hoop heeft. Een krententeller heeft niets aan zijn rijkdom. En wat moet een gierigaard met geld? Wie zo spaart dat hij zichzelf tekort doet, vergaart voor anderen. En van zijn goederen vieren vreemden feest. Als iemand slecht is voor zichzelf, voor wie zal hij dan goed zijn? Hij geniet niet eens van zijn eigen bezit. Niemand is slechter dan degene die zichzelf gierig behandelt. Hij betaalt zelf het loon voor zijn slechtheid. Als hij goed doet, doet hij het onbedoeld en uiteindelijk verraadt hij toch zijn slechtheid. Slecht is de man met het hebzuchtige oog, die zijn gezicht afwendt en niet voor de mensen zorgt. Het oog van de hebzuchtige is niet voldaan met zijn aandeel en zijn ongerechtig oog mergelt hem uit. Het ongerechtig oog is karig met het brood. Zo'n mens zit misdeeld aan zijn eigen tafel. Mijn kind, als je zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf te goed, zoveel als je kunt. Bedenk dat de dood niet reuzelt en dat het verdrag met het dodenrijk je nog niet getoond is. Voordat je doodgaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goedheid aan hem geven. Laat een gelukkige dag niet ontsnappen en zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je voorbij gaat. Zul jij je bezit niet aan een ander nalaten en zal de vrucht van je zwoegen niet worden verloot? Geef en neem en doe je te goed, want in het dodenrijk is geen genoegen meer te vinden. Alles wat leeft verslijt als een kleed en van oudsher geldt de beschikking, jij moet sterven. Zoals met het loof van een volle boom, hij laat zijn bladeren vallen en andere groeien, zo gaat het met de mensen van vlees en bloed. De ene generatie gaat dood, de andere wordt geboren. Ieder werk vervalt en vergaat, en met het werk verdwijnt ook de maker. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder naziet en op de loer ligt waar zij heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 20. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij je tegemoet en zij begroet je als de vrouw van je jeugd. Zij geeft je het brood van het inzicht te eten en laat je het water van de wijsheid drinken. Je steunt op haar en je wankelt niet. Je hecht je aan haar en je wordt niet beschaamd. Zij zal je verheffen boven je naasten en in het midden van de vergadering opent ze je mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij je schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Zij houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing in de mond van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer zijn zegen eraan. Zeg niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mijzelf misleid, want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is, en wie hem vrezen, bespaart hij het. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Als je wilt, kun je de geboden onderhouden, en het is verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor je neergezet. Je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
1: Voor de mensen liggen het leven en de dood,
0: en dat waar een mens genoegen in schept. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op degene die hem vrezen, en iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen, en hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 30. Verlang niet naar veel kinderen als die niet deugen, en verheug je niet over onvrome zonen. Ook al heb je veel kinderen, je moet niet gelukkig met hen zijn als zij geen vrees voor de Heer in zich hebben. Vertrouw er niet op dat je kinderen in leven zullen blijven, en vertrouw niet op hun aantal. Want één die de wil van God doet, is beter dan 1000 anderen. En kinderloos sterven is beter dan onvrome kinderen hebben. Want vanwege één verstandige man blijft een stad in stand. Maar een stam van wettelozen gaat ten onder. Dat soort dingen heeft mijn oog vaak gezien. En nog ergere heeft mijn oor gehoord. In de samenscholing van zondags laaide het vuur op, en onder het ongehoorzame volk ontbrandde de woede. Hij was de reuze van de oude tijd niet genadig,

0: en toorn. Hij is machtig in vergiffenis, maar hij laat ook zijn toorn gaan. Zo groot als zijn barmhartigheid is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij beoordeelt de mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed en de verwachting van de vrome mens blijft niet onvervuld. Wie gerechtigheid doet, ontvangt wat hij verdient. Iedereen krijgt loon naar werken. Zeg niet, ik verberg me wel voor de Heer.
1: Wie zal daarboven aan mij denken?
0: In de massa val ik toch niet op. Want ben ik in die onmetelijke schepping? Weet wel, de hemel tot de hoogste hemel toe, de diepte en de aarde, zijn wankelen onder zijn blik. De grondvesten van de bergen en de fundamenten van de aarde, zij trillen en beven als hij hen aankijkt. En toch schenkt hij geen aandacht aan mij. Wie zal er op mijn wegen letten? Als ik zondig, is er geen oog dat mij ziet.
1: En als ik in het diepste geheim iets misdoe, wie weet er dan van?
0: De goede daden, wie praat erover? Wie wacht erop? De afrekening blijft nog lang uit. Dat zijn de gedachten van een kortzichtig man, een domoor, een dwaallicht denkt zulke onzin. Luister naar mij, mijn kind, laat je onderwijzen en neem mijn woorden te harte. Weloverwogen onderwijs zal ik geven en ik zal mijn kennis nauwgezet overbrengen. De werken van de Heer zijn vanaf het begin door hem geschapen en vanaf hun schepping heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien
1: en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt.
0: En ze keren naar haar terug.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 32. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem tot daar laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hen te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hen ook kennis geschonken en hij gaf hen de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijddurend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tegen hen: pas op voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Hun wegen zijn hem altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Hij stelde over ieder volk een heerser aan, maar Israël is het deel van de Heer. Allen werken zijn zonneklaar voor hem en zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen. En al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een man bewaart hij als een zegelring, en iemands goedheid beschermt hij als een oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun naar hun verdiensten beoordelen. Wat zij verdienen, zal hij op hun hoofd laten neerkomen. Alleen degenen die boetvaardig zijn, staat hij de terugkeer toe, en degenen die de moed verliezen, moedigt hij aan om het vol te houden. Bekeer je tot de Heer en laat de zonde varen, bid voor zijn aangezicht en zorg dat je zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste en wend je af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals degene die leven en voor hem hun danklied zingen? Bij een dode die als niets is, verstomt de lofprijzing. Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren. Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wat straalt helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd, maar vlees en bloed zijn tot het kwade geneigd. De Heer overziet de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 33. Hij die tot in eeuwigheid leeft, heeft het heelal geschapen. Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. Niemand heeft hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. Wie doorgrondt zijn grote daden? Wie kan de macht van zijn verhevenheid meten? En wie zal over al de blijken van zijn barmhartigheid vertellen? Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe. De wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij slechts aan het begin. En als een mens ermee ophoudt, ziet hij nog steeds geen uitweg. Wat is de mens en waartoe dient hij? Wat betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden? Voor een mensenleven is 100 jaar heel veel. Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Daarom heeft de Heer geduld met de mensen en stort hij over hen zijn barmhartigheid uit. Hij ziet en hij weet dat hun einde ellendig is. Daarom biedt hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste. Maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst hen terecht, hij leert hun discipline en onderwijst hen. En hij voert hen terug zoals een herder zijn kudde. Hij ontfermt zich over degene die zijn beslissingen aanvaarden en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen. Mijn kind, voeg bij goede gaven geen verwijt en bij een geschenk nooit kwetsende woorden.
1: Maakt de dauw geen eind aan de hitte?
0: Zo is een woord ook beter dan een geschenk.
1: Maar, al is een woord beter dan een mooi geschenk, bij een beminnelijk man gaan ze samen.
0: De dwaas kwetst door zijn hatelijke woorden en het geschenk van een wrevelig mens doet de ogen tranen. Voordat je spreekt, moet je je laten onderwijzen en je moet voor je gezondheid zorgen voordat je ziek wordt. Voordat over je wordt geoordeeld, moet je jezelf onderzoeken om in het uur van het verhoor verzoening te vinden. Voordat je ziek wordt, moet je je vernederen
1: en tijdig laten zien dat je je van jouw zonden bekeerd hebt.
0: Laat je niet weerhouden om een gelofte bijtijds in te lossen. En wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen. Voordat je een gelofte doet, moet je je bezinnen. En je moet niet zo iemand worden die de Heer op de proef stelt. Denk aan de toren die je in de dagen van de dood zult ontmoeten. En denk aan het moment van de bestraffing, als Gods aangezicht zich afwendt.
1: Denk aan de tijd van de honger in tijden van overvloed.
0: En aan de armoede en het gebrek in dagen van rijkdom. Tussen ochtend en avond wisselen de kansen. Alles is kortstondig voor de Heer. Een wijs mens is altijd behoedzaam.
1: En in zondige tijden past hij op voor een overtreding.
0: Ieder verstandig mens erkent de wijsheid. En hij prijst degene die haar gevonden heeft. Degene die woorden van wijsheid begrijpen, geven zelf ook blijk van wijsheid. En zij laten treffende spreuken regenen. Loop niet achter je begeerten aan en hou je lusten op afstand. Als jij je hart toestaat wat je begeerte wenst, word je tot spot van je vijanden. Vermaak je niet met grote weelde en zoek haar gezelschap niet. Breng jezelf niet tot de bedelstaf door feest te vieren met geleend geld, terwijl je niets in je beurs hebt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Wie aan zijn drankzucht toegeeft, wordt niet rijk. En wie het kleine niet eert, gaat langzaam maar zeker te gronde. Wijn en vrouwen brengen verstandige mannen van de wijs. En wie naar hoeren gaat, wordt steeds roekelozer. Hij is het erfdeel van maden en wormen, en hij wordt weggerukt, die dappere mens. Wie te snel vertrouwen geeft, is lichtzinnig, en wie zich daaraan schuldig maakt, doet zichzelf tekort. Wie zich met het kwaad vermaakt, zal gevonnist worden. Wie een afkeer heeft van geroddel, vermindert het kwaad. Je moet nooit een verhaal verder vertellen, dan zul je zelf ook nooit schade lijden. Bij vriend noch vijand moet je het verder vertellen, en als dat zonder zonde kan, moet je het niet openbaar maken. Want wie het van jou gehoord heeft, zal voor jou op zijn hoede zijn en zal je te zijner tijd gaan haten. Heb je iets gehoord? Laat het met jou sterven. Wees maar niet bang, het laat je heus niet barsten. Een dwaas krijgt weeën van een verhaal, zoals een vrouw die moet baren, die van haar kind krijgt. Als een pijl die vastzit in het vlees van de dij, zo steekt een verhaal in het binnenste van een dwaas. Doe navraag bij je vriend, hij heeft het misschien niet gedaan, en als hij het gedaan heeft, zorg dan dat hij er niet mee doorgaat. Doe navraag bij je naaste, hij heeft het misschien niet gezegd, en als hij het gezegd heeft, zorg dan dat hij het niet herhaalt. Doe navraag bij je vriend, want er wordt dikwijls gelasterd, en geloof niet ieder verhaal. Iedereen kan een fout maken, ook zonder opzet, en wie is in zijn spreken nooit tekortgeschoten? Doe navraag bij je naaste, voordat je gaat dreigen, en schik je naar de wet van de Allerhoogste. De vrees voor de Heer is de hele wijsheid, en die wijsheid houdt het volbrengen van de wet in. Ervarenheid in het kwaad is geen wijsheid, en wat de zondaars beramen getuigt niet van verstand. Er bestaat een scherpzinnigheid die een gruwel is, en er bestaan domme mensen met te weinig inzicht. Maar het is beter een godvrezend man te zijn die weinig verstand heeft dan een man van groot intellect die de wet overtreedt. Er bestaat een onmiskenbare scherpzinnigheid die misdadig is, en er bestaan mensen die de pracht van de rechtspraak aantasten. Menigeen gaat gebogen en in het zwart gehuld, maar zijn innerlijk is vol listen. Hij loopt met zijn gezicht naar de grond en houdt zich doof, maar zodra er niet op hem gelet wordt, is hij het te vlug af. En als hij door gebrek aan kracht niet in staat is te zondigen, dan verricht hij zijn kwaad zodra hij de kans krijgt. Aan de oogopslag wordt iemand gekend, en aan de manier waarop hij je aankijkt, wordt de verstandige man gekend. Iemands kleding en de lach van zijn tanden en ook de gang van een mens laten zien wie hij is.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Een terechtwijzing komt soms niet op het juiste moment, en wie dan zwijgt, is verstandig. Het is beter terecht te wijzen dan tekeer te gaan, en degene die zijn schuld erkent, wordt voor schade behoed. Als een kastraat die een meisje wil ontmaagden, zo is degene die het recht geweld aandoet. Menigeen die zwijgt, wordt voor wijs gehouden, en menigeen maakt zich gehaat door te veel te praten. Menigeen zwijgt omdat hij geen antwoord heeft, en menigeen zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt tot het goede moment gekomen is, maar zwetsers en domme mensen lopen aan het goede moment voorbij. Wie veel praat, wordt verafschuwd, en wie zich gezag aanmatigt, maakt zich gehaat. In ongeluk ligt voor een mens soms geluk, en een buitenkansje kan verlies voor hem betekenen. Er zijn geschenken die u niet baten, en er zijn geschenken die u dubbel worden terugbetaald. Er bestaat vernedering als gevolg van roem, en er zijn ook mensen die na de vernedering het hoofd weer opheffen. Sommigen kopen veel voor weinig geld, en anderen betalen 7 maal te veel. De wijze maakt zich door zijn woorden bemind, de vriendelijkheden van de dwazen gaan verloren. Een geschenk van een onverstandig mens brengt je geen baat, want het ene ding dat hij geeft, zien zijn ogen in veelvoud. Hij geeft weinig en heeft veel aan te merken, en hij zet een mond op als een omroeper. Vandaag leent hij uit en morgen vraagt hij terug. Afschuw verdient zo iemand. De dwaas zegt, ik heb geen vriend en mijn goede daden worden niet gewaardeerd. Wie mijn brood eten, hebben een valse tong. Hoe vaak zullen velen om hem lachen? Uitglijden op de vloer is beter dan uitglijden met de tong. Zo komen de slechte mensen binnenkort ten val. Als een onaangenaam persoon, zo is een verhaal op een verkeerd moment. Men hoort het telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt met minachting ontvangen, omdat hij haar nooit op het juiste moment laat horen. Menigeen wordt door armoede van het kwaad weerhouden, en zijn rust wordt niet door wroeging gestoord. Menigeen richt zichzelf te gronde door valse schaamte en gaat door zich onverstandig voor te doen verloren. Menigeen doet uit schaamte zijn vriend een belofte en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Een leugen is een schandvlek op een mens. Men hoort ze telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een dief is te verkiezen boven iemand die voortdurend liegt. Maar de ondergang is het erfdeel van beiden. Het gedrag van een leugenaar is iets onterends en zijn schande blijft voortdurend bij hem. Wie wijs is in zijn woorden, brengt zichzelf vooruit, en een verstandig mens geniet de gunst van de notabelen. Wie het land bewerkt, verhoogt zijn oogst. En wie de gunst van de notabelen geniet, kan het onrecht goedmaken. Giften en geschenken verblinden de ogen van de wijze en houden hun terechtwijzingen in de mond als een muilkorf. Wat voor nut hebben verborgen wijsheid en een onzichtbare schat? Beter een mens die zijn dwaasheid verbergt dan een mens die zijn wijsheid verbergt.

wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 28. Mijn kind, heb jij gezondigd? Ga er dan niet mee door en bid ook om vergeving voor je vroegere zonde. Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je naar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden die mensenlevens vernietigen. Alle onrecht is als een tweesnijdend zwaard. De wond die zij slaat is ongeneeslijk. Bluf en brutaliteit richten de rijkdom te gronden. Daardoor wordt het huis van de hoogmoedige verwoest. Het smeekgebed van de arme gaat van zijn mond naar Gods oren. En zijn oordeel komt met spoed. Wie afkerig is van een terechtwijzing, loopt in het voetspoor van de zondaar. Maar wie de Heer vreest, bekeert zich in zijn hart. Een opschepper valt al spoedig op. Wie verstandig is, kent hem aan zijn ontsporingen. Degene die zijn huis bouwt met geleend geld, is als iemand die stenen bijeenbrengt voor zijn graf. De buit van de zondaars is als een stapel vlas, en hun einde is een vlammend vuur. De weg van de zondaars is effen, vrij van stenen, maar aan zijn einde ligt de kuil van het dodenrijk. Wie de wet naleeft, begrijpt haar betekenis, en de volmaakte vrees voor de Heer is wijsheid. Wie niet scherpzinnig is, laat zich niets leren, maar er is een inzicht dat veel bitterheid brengt. De kennis van de wijze is als een overvloed van water, en zijn raad is een bron van leven. Het innerlijk van de dwaas is als een gebroken kruik. Het kan geen enkele kennis bevatten. Als een verstandig man een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt er nog één bij. Maar als een losbol het hoort, staat het hem niet aan en werpt hij het achter zijn rug. Het betoog van een dwaas is als een last onderweg, maar op de lippen van een verstandig man ligt bekoorlijkheid. Wat uit de mond van de wijze komt, wordt in de vergadering op prijs gesteld, en zijn woorden worden ter harte genomen. De wijsheid van een dwaas is als een bouwval, en de kennis van de onverstandige is zwartaal. Voor de dwaas is onderwijs een keten aan zijn voeten, en als een handboei aan zijn rechterhand. Een dwaas lacht luidkeels, maar een man met inzicht glimlacht hoogstens. Voor een verstandig man is onderwijs als een gouden sieraad en als een armband aan zijn rechterarm. Een dwaas rent haastig een huis binnen, maar een levenswijs man blijft bescheiden wachten. Een onverstandig man gluurt aan de deur het huis binnen, maar een welopgevoed man blijft buiten staan. Een onbeschaafd mens luistert aan de deuren, maar voor de verstandige is dat een zware schande. De lippen van de praters vertellen maar raak, maar de woorden van verstandige mensen worden gewogen. De dwazen dragen het hart op de tong, maar de wijzen dragen hun tong in hun hart. Als een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, dan vervloekt hij zichzelf. De roddelaar maakt zichzelf vuil en hij wordt in zijn omgeving verfoeid.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 27. De luiaard is te vergelijken met een bevuilde steen, en iedereen fluit hem uit om zijn schande. Met het vuil van een mesthoop is een luiaard te vergelijken. Iedereen die het aanraakt, slaat het van zijn hand af. Het is een schande voor een vader een onbeheerste zoon te hebben verwekt, en een dochter die zo is, wordt een schadepost. Een verstandige dochter krijgt een man die bij haar past, maar een dochter die schande brengt, is een verdriet voor haar vader. Een brutale vrouw brengt schande over haar vader en over haar man, en zij wordt door beiden veracht. Als feestmuziek bij rouw is een verhaal op het verkeerde moment. Maar geeselslagen en opvoeding getuigen op elk moment van wijsheid. Wie een dwaas onderwijst, is als iemand die scherven aaneenlijmt, of die een slaper wekt uit een diepe slaap. Redeneren tegen een dwaas is als redeneren tegen iemand die maar knikkebolt en tenslotte vraagt, wat is er? Ween om een dode, want hij is verstoken van licht. En ween om een dwaas, want hij is verstoken van verstand. Ween zachter om een dode, want hij heeft rust gevonden. Maar het leven van de dwaas is erger dan de dood. De rouw over een dode duurt 7 dagen, maar die om een dwaas en een goddeloze duurt al de dagen van zijn leven. Spreek niet te veel met een dwaas en ga niet naar een onverstandig man. Pas op voor hem om moeilijkheden te vermijden, dan word je zeker niet bevuild door wat hij van zich afschudt. Ontwijk hem en je zult rust vinden en je zult geen last hebben van zijn dwaasheid. Wat is zwaarder dan lood en hoe heet dat zwaarder anders dan dwaze mens? Zand, zout en een klomp ijzer zijn lichter te dragen dan een onverstandig mens. Een houten gebinte dat in een gebouw is vastgezet, wordt bij een aardbeving niet ontwricht. Zo raakt een hart dat steunt op een weldoordacht besluit op het beslissend ogenblik niet ontzet. Een hart dat op verstandig overleg vertrouwt is als fraai pleisterwerk op een gepolijste muur. Steentjes die op een hoge plek liggen zijn niet bestand tegen de wind. Zo zal een besluitloos hart dat op een dwaas besluit steunt tegen geen enkele angst bestand zijn. Wie het oog raakt, laat tranen vloeien. Wie het hart raakt, verdrijft de vriendschap. Wie een steen naar vogels gooit, jaagt ze weg. Wie een vriend bespot, maakt een einde aan de vriendschap. Als jij het zwaard tegen een vriend hebt getrokken, wanhoop dan niet, want er is nog een weg terug. Als je tegen een vriend een grote mond hebt opgezet, maak je dan geen zorgen, want er is nog verzoening mogelijk. Maar spot en hooghartigheid, het verraden van een geheim en slinkse streken, daarvoor gaan alle vrienden op de loop. Verwerf het vertrouwen van je naaste als hij arm is, dan zul je ook volop delen van zijn voorspoed. Blijf bij hem in tijden van nood, dan zul je delen in zijn erfenis. Voordat er vuur komt, geeft de oven walm en rook. Zo vallen er scheldwoorden voordat er bloed vloeit. Ik zal me er niet voor schamen een vriend te beschermen en ik zal me niet verbergen als hij komt. En als mij door hem iets kwaads gebeurt, zal ieder die het hoort voor hem oppassen. Wie zet een wacht voor mijn mond en legt een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet val en mijn tong mij niet vernietigt?

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 27. Heer, Vader en Meester van mijn leven, laat me niet over aan het beleid van mijn lippen en sta niet toe dat ik door hen te val kom. Wie legt een zweep klaar om mijn denken te slaan en de roede van de wijsheid om mijn hart te tuchtigen? Dan zal die zweep mij niet sparen als ik domheden bega en zal die roede nooit de fouten van mijn lippen ongestraft laten. Dan zullen mijn dwaasheden niet toenemen en mijn zonden niet talrijker worden. Dan zal ik niet te val komen onder het oog van mijn tegenstanders en zal mijn vijand zich niet over mij verheugen. Heer, Vader en God van mijn leven, bescherm mij tegen hoogmoedige ogen en wend de begeerigheid van mij af. Laat een gulzigheid en wellust mij niet in hun greep krijgen en lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Hoor, kinderen, hoe de mond opgevoed wordt. Wie zich daaraan houdt, raakt niet verstrikt. De zondaar wordt het slachtoffer van zijn eigen lippen. De lasteraar en de hoogmoedige komen erdoor ten val. Wen je mond niet aan eden en wen er zelf niet aan de naam van de heilige te noemen. Want zoals een slaaf die men voortdurend in het oog houdt, de striemen niet bespaard blijven, zo zal ook hij, die altijd maar zweert en de heilige naam noemt, niet vrij blijven van zonde. De man die veel zweert, overlaat zich met ongerechtigheid. De geesel zal niet wijken van zijn huis. Als hij zijn eed niet houdt, drukt zijn zonde op hem. Als hij hem niet op waarde inschat, zondigt hij dubbel. En als hij zonder reden zweert, wordt hij niet gerechtvaardigd. Zijn huis zal met rampen overladen worden. Er is een manier van spreken waar de dood op staat. Laat die in Jacobs erfdeel niet gevonden worden, want de vrome mensen mogen zich met dat alles niet inlaten en ze mogen zich niet in zonde wentelen. Wen je mond niet aan vunzige platheden, want dan zondig je door je woorden. Denk aan je vader en je moeder als je te midden van de notabelen vertoeft. Je moet ze in hun aanwezigheid niet vergeten en onder invloed van die omgang geen dwaas worden, zodat je zou wensen niet verwekt te zijn en de dag van je geboorte vervloekt. Iemand die gewoon is schampere taal te gebruiken, wordt zijn leven lang geen beschaafd mens. Twee soorten mensen beladen zich met zonde en een derde soort roept de toorn op. Brandende begeerte is als een laaiend vuur. Ze wordt niet geblust voordat ze is opgebrand. Een ontuchtig mens zal niet met zijn lichaam ophouden totdat het vuur hem verteert. Een persoon die ontucht begaat, vindt alle brood lekker en zal niet ophouden tot hij doodgaat. De man die overspel pleegt, zegt bij zichzelf: wie ziet mij? Het is donker om mij heen, de muren houden mij verborgen en niemand ziet mij. Waarvoor zou ik bang zijn? De Allerhoogste zal mijn zonde vergeten. Wat hij vreest, zijn de ogen van de mensen, en hij beseft niet dat de ogen van de Heer 10.000 maal zo helder zijn als de zon. Zij zien alle wegen van de mensen en dringen tot in verborgen hoeken door. Alles was hem bekend voordat het werd geschapen, en het blijft hem bekend nadat het is voltooid. Zo iemand wordt in de straten van de stad gestraft en gegrepen waar hij er niet op berekend is. Zo ook de vrouw die haar man ontrouw is en hem een erfgenaam bezorgt van een vreemde. Ten eerste is zij ongehoorzaam geweest aan de wet van de Allerhoogste. Ten tweede heeft zij zich misdragen tegenover haar man. Ten derde heeft zij ontucht en echtbreuk gepleegd en haar man kinderen bezorgd die door een vreemde verwekt zijn. Zo'n vrouw zal voor de vergadering gebracht worden en over haar kinderen zal leed komen. Haar kinderen zullen geen wortel schieten en haar takken zullen geen vrucht dragen. Haar nagedachtenis zal een vloek zijn en haar schande zal niet worden uitgewist. Zij die achterblijven zullen inzien dat niets beter is dan de vrees voor de Heer en dat niets zoeter is dan het onderhouden van de geboden van de Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 34. De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk beroemen. In de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht. Uit de mond van de Allerhoogste ben ik voortgekomen en als een nevel heb ik de aarde bedekt. Ik sloeg mijn tent op in de hoogte van de hemel en mijn troon stond op een wolkenzuil. Ik heb het hemelgewelf alleen doorlopen en in de diepte van de afgrond

In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cypres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in Engedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant. Als kaneel en balsem en als uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid, als hars, kruidnagel en mirreolie en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit en het waren prachtige mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten en mijn bloesems werden prachtige, volle vruchten. Kom bij mij, jij die naar mij verlangt, en eet van mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing en mij bezitten is zoeter dan een honinggraat. Degene die van mij eten, houden honger naar mij en wie van mij drinken, wensen steeds meer. Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd en zij die in mijn geest werken, mislukken niet. Dit alles is gegeven met het verbondsboek van de Allerhoogste God, met de wet die Mozes ons heeft opgelegd als erfdeel voor Jacobs gemeenten. De wet is boordevol wijsheid, zo vol als de Pison en de Tigris in de dagen van de nieuwe vruchten. Zij geeft een overvloed aan inzicht, ze is als de Eufraat en de Jordaan in de dagen van de oogst. Zij laat kennis stromen, zo rijk als de Nijl en als de Gihon in de dagen van de druivenoogst. De eerste leert haar niet volledig kennen en de laatste achterhaalt haar evenmin. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en haar besluiten zijn voller dan de diepte. En ik ben als een kanaal door een stroom gevoed en als een waterloop die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn bloembed bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Verder wil ik mijn onderwijs zo helder maken als de dageraad en het tot in de verte laten stralen. Verder wil ik de leer als een profetie laten stromen en haar nalaten aan verre generaties. Ik heb me dus niet alleen voor mezelf ingespannen, maar voor iedereen die de wijsheid zoekt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 26. In drie dingen vindt men hart genoegen. Ze zijn gewild bij de Heer en de mensen. Eendracht onder broers. Vriendschap met de naaste. En een goede verstandhouding tussen man en vrouw. Drie soorten mensen verfoeit mijn hart. En ik erger mij zeer aan hun levenswijze. Een verwaande bedelaar, een oneerlijke rijkaard en een overspelige grijzaard met te weinig verstand. Als je in je jeugd iets niet hebt bijeengebracht, hoe zou je dat dan in je ouderdom vinden? Hoe aantrekkelijk is het als mannen met grijze haren recht spreken en als oudere mensen goede raad weten? Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van aanzien? Rijke ervaring is de kroon van de oude mensen en de vrees voor de Heer is hun roem. Ik weet 9 dingen die ik in mijn hart prijs en ook een 10e zal ik uitspreken. Een mens die vreugde beleeft aan zijn kinderen en iemand die nog bij zijn leven de val van zijn vijand mag zien. Gelukkig is hij die een verstandige vrouw heeft en hij die niet met os en ezel tegelijk ploegt. En hij die niet uitgeleid in zijn spreken en hij die zijn mindere niet hoeft te dienen. Gelukkig is degene die inzicht heeft gevonden en degene die spreekt voor een luisterend gehoor. Hoe groot is degene die wijsheid vindt? Maar niemand overtreft de man die de Heer vreest. De vrees voor de Heer gaat alles te boven. Wie haar bezit, is met niemand te vergelijken. Alle pijn desnoods, maar geen hartepijn. Alle kwaadaardigheid, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw. Alle ellende desnoods, maar geen ellende van mensen die mij haten. Alle afstraffing, maar geen afstraffingen door vijanden. Geen erger gif dan het gif van een slang. Geen ergere woede dan de woede van een vrouw. Ik huis veel liever met een leeuw of een draak dan met een kwaadaardige vrouw. De kwaadaardigheid van een vrouw verandert haar oogopslag en verduistert haar gezicht, tot zij eruit ziet als een berin. Al zit haar man aan tafel tussen zijn buren, onwillekeurig moet hij bitter zuchten. Alle kwaad valt in het niet vergeleken bij een kwade vrouw. Het lot van de zondaar zal op haar vallen. Als een zanderige helling voor de voeten van een grijsaard, zo is een praatzieke vrouw voor een rustige man. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op wat zij bezit. Het is een harde slavernij en een grote schande als een vrouw haar man onderhoudt. Een vernederd hart, een somber gezicht en hartzeer, die komen van een kwaadaardige vrouw. Slappe handen en knikkende knieën, die komen van een vrouw die haar man niet gelukkig maakt. Bij een vrouw is de zonde begonnen en door haar moeten wij allen sterven. Laat het water niet de vrije loop en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Als zij niet aan jouw zijde wandelt, snijd haar dan af van je vlees.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 29. Een goede vrouw maakt haar man gelukkig, en het getal van zijn dagen wordt dubbel zo groot. Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man, en ze laat hem al zijn jaren in vrede doorbrengen. Met een goede vrouw is men goed bedeeld. Wie God vrezen, krijgen haar als hun deel. Rijk of arm, hun hart is gelukkig en hun gezicht staat altijd opgewekt. Voor 3 dingen is mijn hart beducht en voor het 4e ben ik bang. Opspraak in de stad, een samenscholing van de massa en een valse beschuldiging zijn allemaal erger dan de dood. Maar een vrouw die jaloers is op een andere vrouw en de geesel van haar tong, die iedereen erin probeert te betrekken, dat geeft pijn in het hart en groot verdriet. Als een slingerend ossenspan is een kwaadaardige vrouw. Wie haar in toom probeert te houden, is als een man die een schorpioen vastpakt. Een vrouw die drinkt is een grote ergernis. Zij verbergt haar schandelijk gedrag niet. De ontucht van een vrouw blijkt uit haar oogopslag, en door haar lonken verraadt zij zich. Houdt een rebelse vrouw heel goed in het oog. Anders vergooit ze zich als ze de kans krijgt. Als haar ogen onbeschaamd zijn, ga dan haar gangen zorgvuldig na en verbaas je niet wanneer ze zich tegen je misdraagt. Als een dorstige reiziger doet ze haar mond open en drinkt van al het water in haar buurt. Zij gaat tegenover elke tentpaal zitten en opent haar koker voor de pijl. De bekoorlijkheid van de vrouw verblijdt haar man en haar vaardigheid geeft merg aan zijn gebeente. Een zwijgzame vrouw is een geschenk van de Heer en beschaving is iets onbetaalbaars. Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing. De zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer, zo is de schoonheid van een goede vrouw in haar welgeordend huis. De schoonheid van haar aangezicht staat op haar rustige gestalte, zoals het licht dat op de heilige luchter staat te stralen. Zo staan haar mooie benen op de stevige hielen, als de gouden zuilen op een zilveren voetstuk. Over 2 dingen is mijn hart bedroefd, en om een 3e komt woede in mij op. Een vermogend man die tot armoede vervalt, verstandige mannen die geminacht worden en iemand die van gerechtigheid tot zonde komt. De Heer zal hem voor het zwaard bestemmen. Een zakenman blijft nauwelijks voor een misstap bewaard en ook een kleine handelaar ontkomt niet aan de zonde.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 30. Uit winstbejag zondigen velen, en wie erop uit is om rijk te worden, wendt zijn ogen af. Zoals een pin vast komt te zitten in de voegen tussen de stenen, zo wringt de zonde zich tussen verkoop en koop. Als iemand niet sterk staat in de vrees voor de Heer, zal snel en zonder uitstel zijn huis ten gronde gaan. Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen. Zo is de kwalijke kant van een mens in zijn berekening te vinden. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo toetst men een mens aan zijn berekening. De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien. Zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens. Voor de berekening moet je een mens niet prijzen, want daarin wordt de mens op proef gesteld. Als je zoekt wat rechtvaardig is, zul je het vinden en het aantrekken als een prachtige mantel. Vogels nestelen bij hun soortgenoten en de waarheid keert steeds terug naar wie haar beoefenen. Een leeuw loert op zijn prooi, zo loert de zonde op degene die onrecht bedrijven. Het betoog van een vrome man is altijd wijsheid, maar de onverstandige is even wisselvallig als de maan. Als je in het gezelschap van onverstandigen komt, moet je de tijd in het oog houden. Maar kom je in het gezelschap van verstandige mensen, dan moet je lang blijven. Het gepraat van dwazen is ergerlijk en hun gelach klinkt in zondige uitspattingen. De taal van wie veel zweert, laat de haren te bergen reizen en vanwege een geruzie stopt men zijn oren dicht. Het geruzie van de hoogmoedige staat gelijk met bloedvergieten en hun gescheld is pijnlijk om aan te horen. Wie geheimen verklapt, verspeelt het vertrouwen en vindt nooit een vriend naar zijn hart. Houd van je vriend en blijf hem trouw, maar als je zijn geheimen verklapt hebt, loop dan maar niet meer achter hem aan, want zoals een mens zijn erfdeel verspeelt, zo heb je de vriendschap van je naaste verspeeld. En zoals je een vogel uit je hand laat ontsnappen, zo heb je je naaste laten schieten en vang je hem niet meer. Zit hem maar niet meer achterna, want hij is al ver weg, zoals een gazelle die aan een vangnet ontsnapt. Want een wond kun je verbinden, en voor een scheldwoord bestaat de vergeving. Maar wie geheimen verklapt, heeft niets meer te hopen. Wie knipoogt, is iets kwaads van plan, en wie het merkt, gaat hem uit de weg. Als je erbij bent, praat hij heel vriendelijk en is hij vol bewondering voor je woorden. Maar achteraf praat hij anders en werpt hij een smet op jouw woorden. Er zijn veel dingen die ik verfoei, maar niets verfoei ik zo diep als zo iemand. En ook de Heer verfoeit hem. Wie een steen omhoog gooit, gooit hem op zijn eigen hoofd. En een verraderlijke slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En wie een strik uitzet, raakt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad bedrijft, valt het op hemzelf terug. En hij weet niet eens van waar het hem treft. Spot en laster zijn weggelegd voor de verwaande. En de wraak loert op hem als een leeuw. Degene die zich over het ongeluk van de vrome mensen verheugen, komen zelf in een valstrik terecht. En ze worden nog voor hun dood door verdriet verteerd. Ook wrok en woede zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft ermee lopen.